0: NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En oh ja, Jelmer, die loopt mee.

Dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nibbikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3 uur.
5: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Het meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix. NH.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: We'll make it to the morning light.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Ans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
3: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
5: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Maar Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Jazeker.
1: Echt?
2: Oh. Jazeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De ontbijttafel. Met

0: What? Nou, what can I say? Goedemorgen. Bas Kijks met What Can I Say hier bij NH. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Volgens mij ook echt de enige. Maar voor jou ook altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:05 op die vroege maandagochtend. Maar we gaan er een vrolijke maandag van maken. Het is vandaag 8 juni, de start van een mooie week. Pieter is nog even aan het genieten van een lang weekend. Morgen is hij er weer. Hoeree!
1: Hoeree,
0: hoezee.
1: Ik heb nog nooit gehoord, hoeree.
0: Nee, maar het was een soort hoera en hoezee door elkaar.
1: Ik vind het best wel leuk eigenlijk.
2: Nou, ik denk als dat een Zeeuwse eiland. Hoeree,
0: ja. Nou ja, dat is dus gewoon zoals het is deze ochtend. Anne staat naast me voor redactie en productie. Gelukkig. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En naast mij staat ook Frank voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
3: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Hoeree! En ik zelf ben Francis. Nou ja, ik ben nog niet helemaal wakker. Ik ben wel met de taxi gekomen vanochtend.
1: Oh, chic.
0: Ja, heel chic. Het was echt een ontzettende bolide.
3: Oh ja?
0: Nou ja, weet je, de leenauto's die staan nog bij de APK. Ah. En ik had dan eigenlijk na een heel erg druk weekend ook nog gisteren dan naar Hilversum moeten komen om hier een auto weg te halen. Ik dacht, ik vind het goeie. Ik bel de taxicentrale. Maar dan, hoe heet die meneer? Taxi Schiphol heet die volgens mij. Onwijs aardige kerel, Raymond. Hele dikke BMW bolide.
3: Oh, de auto was dik. Ja,
0: nee, niet hij. Nee, hij is heel erg gespierd en afgetraind. Ja, en,
3: die auto. Werkt...
0: Nee, Frank, dit wordt echt zo'n maandagochtend. Wat een week. Maar ik moest wel erg aan jou denken, Frank.
3: Nee.
0: Nou ja, dat doe ik altijd. Dus sinds we hier samenwerken.
3: Hoe je de woorden gespierd?
0: Zo, echt. Die twee hebben, dat zijn jullie ook, omdat jullie zijn zo'n team. Maar dan moet ik dan al een beetje...
3: Nee, nou ja, sorry. Ik ja, jij dacht best aan mij. Ik zal je helpen, want ik heb jaren taxi gereden.
0: Dat wilde ik maar zeggen. Daar hadden we het vrijdag over.
3: Ik vind het dus meteen leuk, die Raymond.
0: Ja, Raymond is geweldig.
3: Moet een leuke gast zijn.
0: Goh, ik moet het toch een keer zeggen. Het is gewoon een wijze aardige kerel. Maar taxichauffeurs, die worden dus gecontroleerd op of ze niet te lang en te veel werken.
3: Nou en of.
1: Dat is een... goed ook.
0: Nou, dat weet
1: ik. Bij vrachtwagenchauffeurs, toch?
0: Ja, maar dat vind ik best...
1: niet zo doorrijden.
0: Nee, dat is wel zo, maar ik vind het toch best gek. Want ik bedoel, ik werk ook 12, 13, 14 uur per dag soms.
1: Ja.
0: Maar er staat niemand van de politie naast mij om te zeggen... Hey, Broekhuizen, je werkt te hard.
3: Ja, maar ja, jij rijdt ook geen mensen dood als je te lang werkt. Of het ziekenhuis
1: hopen
3: in. Of...
0: Zo, dat hopen we. Ja, nee, dat laten we afkloppen. Nee, dat is wel weer waar. Het is voor de veiligheid, bedoel je.
3: Dat is het toch? Ja. Ja, ja,
0: maar er zitten heel veel breken in zo'n dag van een taxichauffeur... waarbij die niet werkt en dus ook wel een tukkie doet.
3: Nou en of.
0: Toch?
3: Ja, dit is het leuke. Dit is echt taxistandplaatsen materiaal.
0: Vertel mij.
3: Nou, nee, je ligt natuurlijk altijd even te pit op de standplaats, toch?
0: Dat wil ik maar zeggen.
3: Maar dat vindt de ILT, want die doen denk ik die controles,
0: ja,
3: geen pauze. En dat vonden wij altijd van wel.
0: Maar het is ook een pauze, je hebt toch gewoon een discodutje dan?
3: Nee, want zegt de ILT, je bent beschikbaar voor een rit. Wat ook wel weer zo is, want als er iemand ineens op je raampje klopt... dan zeg je, maakt niet uit waarheen we gaan.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, want de kassa moet rollen natuurlijk. Dat is wel zo. Het is een zwaar beroep, hoor, taxichauffeur.
3: Ja, precies. Het is natuurlijk voor mensen die voor zichzelf rijden... is het best wel vervelend, want die willen het op die manier zo inrichten. Maar stel je voor, je rijdt voor de centrale... en jouw baas roept steeds, je gaat maar pauze houden op de standplaats.
0: Dan, dat is ook weer niet aardig.
3: Dus je moet ze ook een beetje tegen zichzelf beschermen. Dan denkt de ILT.
0: Ja.
3: Maar dan dachten wij taxichauffeurs... wij vonden dat we dat wel zelf konden bepalen, ja.
0: Nou, dit is een beetje wat wij dan nu ook doen... met dikke ogen gewoon deze dag maar gaan starten.
3: Ja,
0: met weinig slaap,
1: goed,
0: toch?
1: Hoor.
0: Hartstikke fijn.
3: En als er bij ons wat misgaat, is er nog steeds niks aan de hand.
0: Hartstikke idee. Heerlijk. Nee, maar echt luxe, hoor.
3: Ja, joh, wat was het nou, een BMW?
0: Ja, hele dikke BMW, die binnenkort ook te zien is in een reclame van Delta Airlines.
1: Wat?
0: Ja, het speelt zich af in Amsterdam. Let maar op.
1: Dat ken ik allemaal niet.
0: Nee, dat komt goed, joh. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Oké.
4: Heb je goed kunnen slapen, of lag je wakker van de kou?
0: Nee, ik was met de taxi, was lekker.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen de krantenkoppenquiz, maar eerst Sam Fender en Olivia Dean.

0: originele funk. Uit Engeland, Birmingham om precies te zijn. Delegation, of Delegation, en Put a Little Love on Me.
1: Krantenkop quiz.
0: Ruim kwart over zes hoog.
1: Krantenkop quiz.
0: Ja, ja, ik weet dat je het wil zeggen. En ik wil het ook tegen je zeggen. Namelijk dat het tijd is voor de krantenkop quiz. Echt een geweldige quiz. Het is namelijk voor de eer van de ontbijttafel. Een makkelijk quizje, tenminste. Laat ik zeggen dat ik hem best lastig vind. Maar ja. Ook... Ja, want

0: Het is goed als het fout is. Dat is eigenlijk het hele ding. Je krijgt 3 stellingen, 2 daarvan zijn goed. 1 daarvan is fout en die moet je raden.
1: Ja.
0: En dan heb je het goed.
1: Dan heb je gewonnen.
0: Dan heb je gewonnen. En wat win je dan? Een hand van de presentator en de eer van de ontbijttafel. Goed, ik hoop dat het duidelijk is. 088 58 51 52. 3 krantenkoppen, 2 zijn er waar, eentje niet. Welke is dus niet waar? Laten we even gaan luisteren welke dit is.
2: Kop 1.
0: Slang van 1,5 meter lang gedumpt bij kringloopwinkel in Arnhem. Is dat waar of niet waar? Of is het?
2: Kop 2.
0: Duizenden mensen in Mexico verbreken het wereldrecord grootste menselijke toren. Is dat waar of is dat niet waar?
2: Kop 3.
0: Krant met Harry Styles bedankje doorverkocht voor tientallen euro's. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Welke is dat? Is dat?
2: Kop 1.
0: Slang van 1,5 meter lang gedumpt bij kringloopwinkel in Arnhem. Of is het?
2: Kop 2.
0: Duizenden mensen in Mexico verbreken het wereldrecord grootste menselijke toren. Of is het toch?
2: Kop 3.
0: Krant met Harry Styles bedankje doorverkocht voor tientallen euro's. Nou ja, zo simpel is het. Laat mij weten. 088 850 51 52. Een berichtje via WhatsApp of bellen kan natuurlijk ook. 088 850 51 52. Welke is er niet waar? Kom

0: L bij NH en Send My Love.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, want ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven op die vroege ochtend en de vraag gesteld, welke is er niet waar? Nou, je mag nog razendsnel een berichtje sturen, hoor. Dan ga je nog mee voor die eer van de ontbijttafel. 088-850-5152, het welbekende nummer onder je speeddial. Ik ga je helpen, ik haal nog 1 keer de krantenkoppen erbij. Welke is dus niet waar, is dat?
1: Kop 1.
0: Slang van 1,5 meter lang, gedumpt bij kringloopwinkel in Arnhem. Het zal hier maar gebeuren. Of is het?
1: Kop 2.
0: Duizenden mensen in Mexico verbreken het wereldrecord grootste menselijke toren. Het zal hier maar gebeuren. Of is het?
1: Kop 3.
0: Krant met Harry Styles bedankjes doorverkocht voor tientallen euro's. Het zal je maar gebeuren. Ja, laat ik maar eerst beginnen, want dit is natuurlijk het ingewikkeldste deel. Welke er wel waar is en dus fout.
2: Ja.
0: Oké, even kijken. Dan is kop 1, slang van 1,5 meter lang gedumpt bij kringloopwinkel in Arnhem, is wel waar. Ja, het is onvoorstelbaar. Ik ging heel veel naar deze kringloopwinkel. Het is onvoorstelbaar dat daar dus echt letterlijk volgens mij een boa constrictor is gevonden.
2: Heb je nooit die slang gezien?
0: Nog nooit. Nee, deze niet. Nee, maar stel je voor, zeg, hier schrik je toch helemaal de tandjes.
2: Ja, gat,
0: in een plastic bak met gaatjes en zaagsel. Hoe gaat het met het dier? Nou ja, is meegegaan met een dierenambulance.
2: Ja.
0: De reptielenwinkel is een paar meter verderop geopend. Ja, oh, dat is waar. Misschien hebben ze gewoon verkeerd bij de verkeerde deur neergelegd.
2: Ja, misschien. Maar dan nog vind ik een slang op de stoep wel sneu, hoor.
0: Ja, dat is wel zie. Maar ja, dan heb je dus zo'n diertje. Dan begin je met een heel klein boa constrictortje. Toch?
2: Je hebt geen idee. In mijn hoofd zijn ze altijd 1,5 meter lang.
0: Dat denk ik dus ook. Ja, of nog veel langer. Dan begin je dus met een klein diertje. Nou, in ieder geval, was waar. Dat betekent dat Rodi, Lidie, Monique en Mireille het helaas fout hebben. Dan is ook waar, kopie 3, de krant met Harry Styles bedankt, is doorverkocht voor tientallen euro's. Het stond in het Parool.
2: Ja.
0: Achterkant van de krant.
2: Mm-hmm.
0: Harry Styles plaatste daar een boodschap en bedankte de Amsterdammers. Dat was heel leuk. Je kon ook trouwens ergens in Amsterdam een kop koffie gratis van hem krijgen.
2: Ja,
0: had je dat meegekregen? Bizar, hè?
2: Jammer dat ik er niet was.
0: Nee. Nou ja, hij stond er. Ja, had je hem graag willen ontmoeten?
2: Nee, gratis koffie vind ik altijd wel prima.
0: Gratis koffie. Maar jouw koffie is ook heel lekker. Want jij zet elke ochtend een dikke pot voor ons. En dat is echt fantastisch. Kan Harry Styles niet tegenop?
2: Nou, dat weet ik niet, hoor.
0: Nou, dat weet ik wel, hoor. In ieder geval, die was dus ook waar. Dat betekent dat Koos, Jeannette en Cynthia helaas niet de eer van de ontbijttafel krijgen. Maar de eer van de ontbijttafel gaat naar Gerrit, Joke, Arnold, Els, Frederike, Gea, Nataralda, Marcel, Henny en Kees. Want kop 2 was dus niet goed. Duizenden mensen in Mexico verbreken het wereldrecord. Grootste menselijke toren. Dat is niet waar, want wat was het? De grootste wave.
2: Ach, leuk.
0: Nou, dat is gezellig. Al die Mexicanen buiten het stadion en dan hey, op en neer.
2: Leuk voor het WK ook al.
0: Nou, dat wil ik maar zeggen. Dus ik gooi er in ieder geval even een applaus tegenaan met z'n allen. Gefeliciteerd!
1: De krantenkopquiz.

0: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
1: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
2: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30 en het kabel is het 14 graden. Dit is het Nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De grote brand in Zwaanshoek van gisteren is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Gistermiddag werd een bedrijfspand daar verwoest door brand en door een ontploffing. Deze buurjongen was aan het werk bij het tuincentrum daarnaast toen hij zag dat het helemaal misging daar.
6: En toen ben ik daarheen gerend naar dat autobedrijf daarnaast. Daar klop ik op de ramen ervan en er zaten twee gasten binnen. En toen explodeerde eigenlijk alles van een pand erachter. Dus ik denk, die gasten die hebben het loodje gelegd. Maar achteraf zijn die ook oké. En nou ja, al bij al, we kunnen allemaal zien wat er aan de hand is. Ja, die hele loodsen, die fik af.
7: Je moet je wezenloos zijn geschrokken.
6: Ja, ik dacht wel echt, die zijn de lul. Maar achteraf ben ik blij dat iedereen oké is.
5: Ja, wat er precies ontplofte, dat wordt nog onderzocht. Maar buren vermoeden dat er vuurwerk lag opgeslagen in de loods. Politie heeft dat nog niet bevestigd. Ze hebben wel bevestigd dat er niemand gewond is geraakt. En dat er ook nog niemand is aangehouden. Maar ze onderzoeken de zaak en we gaan het natuurlijk allemaal volgen vandaag. De afloop daarvan, die grote brand en ontploffing in Zwaanshoek van gisteren. In de regio Haarlemmermeer voelt meer dan de helft van de jongvolwassenen zich wel eens eenzaam. En zo'n kwart zelfs sterk eenzaam. Dat blijkt allemaal uit de cijfers van het GGD Kennemerland. Er is daarom een campagne gestart om aandacht te vragen voor eenzaamheid. Jeugdarts Linde Mollers ziet dat het werk belangrijk is dat ouders in gesprek blijven met hun kinderen.
8: Een belangrijke tip is bijvoorbeeld, stel hele concrete vragen. Want als je zegt, hoe was school vandaag, krijg je vaak weinig reactie. Terwijl als je zegt, van wat was het leukste moment van vandaag? Wat heb je in de pauze gedaan? Dan stel je een heel concrete vraag.
5: Ja, voor jongeren die zich eenzaam voelen heeft jeugdarts Mollers ook nog een aantal praktische adviezen. Praat erover, zegt ze. Zoek plekken op waar ontmoeting vanzelf ontstaat. Focus op kleine succeservaringen en zorg goed voor jezelf. In het centrum van Amsterdam is gisteren iemand vastkomen te zitten in een vuilcontainer. Volgens getuigen werd er geschreeuwd en hard gebonkt. Toen de politie aankwam, had de persoon zich al wel zelf weten te bevrijden. Er raakte dus niemand gewond. De politie laat weten opgelucht te zijn dat het goed is afgelopen. Maar adviseert met een knipoog om jezelf voortaan beter van het afval te scheiden. Ja, zo is het dan ook wel weer. Een agent met humor, moet je altijd voorop letten. En ja, ik moet toch even de grens over. Want we moeten het nog even hebben, Francis, over K3. In Antwerpen hebben Karen, Christel en Kathleen gisteren echt afscheid genomen.
4: Eindelijk.
5: Ja, we gaan het aan. Ze hebben ruim 16 jaar opgetreden. En ze stonden dus als K3 op het podium. Sinds het najaar gaven ze 48 afscheidsshows in België en Nederland. En het afscheid, ja, dat viel ze toch een beetje zwaar.
9: Vergeet nooit, ik ben Karen.
10: Ik ben Christel.
11: Ik ben Kathleen.
12: Voor altijd jullie K3.
5: Ja.
4: Jongen,
5: dit zijn dus allemaal volwassen vrouwen die dus kinderen, tenminste die vroeger kinderen waren en nu dus groot zijn geworden en nog steeds daar staan te juichen.
13: Ja, maar wat is daar gek aan? Ik krijg helemaal een warm gevoel als zij dat zeggen. Dan denk ik, ach.
5: Ja.
14: Ja.
13: Jongens, het was mijn allereerste concert.
14: Ja, maar dat vind ik dan weer wel heel mooi. Ja. Want het is voor een generatie is dat een muzikale opvoeding. En jij bent heel muzikaal, Anne, dat is, moet ik zeggen.
13: Komt er K3'en.
14: Dat is ook echt.
5: Lalalele. Nee, ja, ik ken ze eigenlijk niet. Wat is je favoriete K3 tophit alle tijden ooit?
13: Hart verloren.
5: Natuurlijk. Meer niks in de app. Of op bennanieuws.nl.
14: Frank, dankjewel. Maar je hebt gelukkig ook nog een
5: zeker
14: weer.
5: Ik heb mijn hart verloren aan het weer. Het is droog met wolkenvelden, lokaal wat zon. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Vanmiddag in het westen buien. En aan het begin van de avond trekken die buien oostwaarts. En dat is het begin van een beetje een wisselvallige periode.
14: Dankjewel, Frank. Anne, hoe staat het op de weg in Noord-Holland?
13: Nou, wel een paar files hebben we. Allereerst eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad. Daar staat het vast tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Net iets meer dan 5 minuten. Op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. 10 minuten vertraging. Een melding nog op de N246 van Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en Marken binnen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. En zorg voor lange file ook op die weg van Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514. 3 kwartier vertraging.
14: Anne, dankjewel.

0: Zo fijn, hè. Paul Simon op je vroege ochtend. Inmiddels is het bijna 7:15. Mother and Child Reunion.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, kijk, het is voor ons altijd heel vroeg. En ook voor jou, omdat je lekker zit te luisteren naar de ontbijttafel. Maar je kunt je net als Pieter nog heel even omdraaien. Lekker, soezen, onder de dekens. Gewoon doen. Radio aan. Heerlijk. Maar er zijn heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Neem de vrachtwagenchauffeur, de taxichauffeur, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En op deze vroege ochtend gaan we naar de stal van melkveehouder Brit uit Wieringenwerf. Brit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, wat heerlijk.
2: Zeker.
0: Het is de eerste keer dat ik je aan de lijn heb. Wat onwijs gezellig, Brit.
2: Oh, nou, wat leuk.
0: Nou, ja, een vrouwelijke melkveehouder, dat is toch best bijzonder.
2: Ja. Nou, je hoort er steeds meer, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat zeker.
0: Want emancipatie ook in het boerenbedrijf natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Hartstikke goed. Hoe vroeg was het voor jou vanmorgen?
2: Ik had mijn wekker om 6:15 staan.
0: Oh, dat is toch best vroeg.
2: Oh hoor, nou voor een robotboer is het zeker vroeg.
0: Voor een robotboer?
2: Ja, klopt, ja.
0: Jij bent een robotboer, maar je klinkt heel menselijk, Brit.
2: Nou, we hebben hulppies en dat ben een robot.
0: Oké dan. Dat zijn dus allemaal hele kleine mannetjes die zo... Ik ga nu melken.
2: Nou, zo wat wel.
0: Bijna wel, hè? Wat gezellig. Je hebt een heel een hoeveelheid robotjes achter je aanlopen. En koeien. Nou,
2: melkrobots, moet ik het maar even naar zo noemen.
0: Nee, ik zit je ook een beetje te plagen natuurlijk. Want dat zijn de melkrobots, dat is een zeg maar geautomatiseerd systeem om de koeien te melken.
2: Ja, klopt. Ja, dan kunnen de koeien de hele dag zelf bepalen wat ze willen doen. Of dat ze gemolken willen worden, ja of nee.
0: Oh, dat kunnen ze zelf bepalen?
2: Ja,
0: oh,
2: zeker.
0: Maar dat wist ik helemaal niet. Oh, maar dat is wel echt te gek. Dus een koe, als die voelt van oké, mijn uiers zijn genoeg vol om te geven, dan lopen ze naar de stal en dan gaat het automatisch aan het werk.
2: Ja, dan lopen ze er uiteraard vanzelf in.
0: Oh, en wat is jouw taak daarin dan? Om ze gewoon heel veel liefde te geven sowieso?
2: Ook altijd, hè. Nee, ook als koeien, ze moeten minimaal 2 keer op een dag gemolken worden.
0: Ja.
2: En als dat niet zo is, dan halen wij ze op. En dan controleren we ze wat de reden ervan is dat ze dan weer niet willen komen.
0: Oké, ja, want dat moet je natuurlijk wel heel goed monitoren.
2: Ja, zeker. Ja, dat moet ook goed lopen. En een gezonde koe die loopt goed. Dus daar moeten we ook voor zorgen.
0: En ondertussen, want ja, ik hoor nog geen koe op de achtergrond. Waar sta je nu dan?
2: Ik ben nu bij de kalfjesafdeling.
0: Oh, hoeveel kalfjes heb je?
2: Het is nu nog rustig, maar de piek die komt er straks aan. Ik ben er nu 6 aan het voeren, dus dat is vrij rustig.
0: Maar dat doe je met de hand?
2: Een speenemmer.
0: Ja, precies. Oké, dus een emmer waar een speen aan zit... en dan heb je gewoon van die gezellige kleine kalfjes die tegen je aan staan te bokken. Nou, wat een...
2: Vrij onrustig hier ook.
0: Oké, dus ik zou je niet te lang ophouden, want...
2: ik ga ook gewoon door, hoor.
0: Oh, je bent ondertussen bezig, terwijl je aan het bellen bent.
2: Ja, dat is heel erg handig, maar...
0: Oké, dus nu nog de kalfjes. Wat staat nog meer op je planning voor straks?
2: Zometeen om 9:00 dan ga ik naar een basisschool toe. Okay. En dan ga ik vertellen over het boerenleven.
0: Oh, wat leuk, want loopt het qua aanstroom een beetje achteruit? Qua mensen, hebben jullie nieuwe mensen nodig, meer boeren in de praktijk?
2: Eigenlijk helemaal niet hoor. Er zijn een hoop mensen die boer willen worden.
0: Ja.
2: Maar het is de vraag of het mogen worden. Dat is de vraag en of het haalbaar wordt.
0: Want het is een hele ingewikkelde opleiding. Je moet mega slim zijn om een boer te zijn, hè? Je moet echt veel doen.
2: Ja, je moet vooral handig wezen en een hoop inzicht hebben. En als je boer bent, ben je eigenlijk wel een beetje gek met de uren die je moet maken. Maar we doen het vooral omdat we het leuk vinden.
0: En dan 's ochtends vroeg, zo die kalfjes tegen je aan, die koeien die zelf zo door de wei lopen. En dan het licht over het Noord-Hollandse landschap. Brit, je bent echt spekkoper.
2: Wat wil je nog meer?
0: Wat wil je nog meer? Ik ga je niet te lang ophouden. Brit, dankjewel. Je gefeliciteerd. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
0: Dankjewel, Brit.
3: Ben je ook een vroege vogel?
1: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Oh.

Het is zo'n geweldige film, die heet Birdcage. En daarin zit een acteur die een huishoudster speelt. En die heet dan volgens mij Hercules of zo. En die zingt dan dit nummer. She works hard for the money. Dat is Donna Summer. Was dit waar je naar luistert. Je luistert ook nog steeds naar de ontbijttafel. En straks hoor je of Frank en Anne ook net zo vergeetachtig kunnen zijn als ik. Ben heel benieuwd.

0: live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Ik ben Marjan uit Mokum.
9: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
10: Ik ben Helderder.
11: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel.

0: Minuten over zeven, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie onderzoekt de grote brand van gisteren in Zwaanshoek. Bij die brand in een loods was een enorme ontploffing namelijk. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm daar. Buren vermoeden dat er vuurwerk opgeslagen lag, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Veel jongeren in de regio Kennemerland zijn eenzaam, dat blijkt uit cijfers van de GGD. En Volendam is landskampioen in het handbal. Gisteren werd Aalsmeer in een zinderende wedstrijd verslagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
2: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
4: Ik ben Karen.
5: Ik ben Christel.
6: Ik ben Kathleen.
7: Voor altijd jullie K3.
2: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En Anne, hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
8: 3 files hebben we. Eentje op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, net iets meer dan 5 minuten. Ook op de N244 van Alkmaar richting Edam, tussen de Rijp en de aansluiting met de A7, iets meer dan 5 minuten vertraging. En de langste op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk, tussen de aansluiting met de N244 en Markebinnen, 20 minuten.
0: Anne, dankjewel.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen?
4: Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Het is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, 2 bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
19: Por favor.
20: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: De ontbijttafel.
22: Met Francis Broek.

0: Leef het leven. En vier het. Viva la vida. Coldplay. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Dat is echt geweldig. Voel je vrij, wees welkom en neemt vooral ruim. Ook al is het pas 10 minuten over 11, gewoon op die hele vroege maandagmorgen. Het is 8 juni. Pieter, die is er morgen weer. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. En wij, dat is onvoorstelbaar. Ik voel me echt een vereerd dat ik hier mag staan. Want ik kijk in de prachtige ogen van Anne voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Och jee, goedemorgen.
0: Och jee, goedemorgen. Ja. En ook och jee, ook prachtige ogen, onze eigen Frank voor het nieuws.
2: Goedemorgen. Ja, we mogen er ook zijn. Ja,
0: en ik ben Francis. En, wat zei je nou?
2: De jouwe mogen er ook zijn.
0: Nou, dat vind ik heel lief. Ja, qua ogen. Ja,
2: het is, de rest ook wat er omheen zit hoor. Prima.
0: Nou, dat is ook. Wat een compliment in deze vroege ochtend. Nou ja, dat is het ontbijt. Dat is het ontbijttafel. Dat betekent dat ook complimenten voor jou zijn. Ogen prachtig, baard oké, dat heb ik allemaal. Dat is allemaal prima. Maar vergeetachtig niet te doen. Gisteren kreeg ik dus een e-mail van de NS. En in die e-mail stond... beste heer Broekhuizen, uw OV-fiets heeft u niet ingeleverd.
1: Oh.
0: En dat betekent dat er nu heel veel geld bij gaat komen. En u moet hem gaan inleveren.
1: Dus ja, ik boete.
0: Precies, boete. Dus ik meteen bellen, echt zo, ja, goedemorgen. Was een hele aardige Surinaamse dame, Rut, wil ik toch even zeggen. En die zei, wat is er precies gebeurd?

0: heb gehaald. Ja. En dat mijn fiets hier dus nog steeds in de kelder staat.
1: Oh, nee.
0: Maar het was onvoorstelbaar. Ik dacht, maar wat is er met me gebeurd? Ik begrijp het niet meer. Maar omdat deze lieve Rut van de NS van de klantenservice zo aardig was en zo rustig bleef en gewoon stap voor stap met mij meeging door die dag. Wat heeft u dan gedaan? En hoe ging dat dan? En wat, oh, u heeft een auto geleend van NH. Wat aardig. En waarom was dat dan? Nou, om de ontbijttafel te doen. De ontbijttafel, zei ze nog. Ja, dat is de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Je kunt altijd aanschuiven, Rut. Ook voor u is er nog een plekje. Nou, dat vind ik heel aardig van je. En zo ging dat dan. En tussen heb ik dus nog straks gewoon een fiets waar ik in kan stappen. Dus ik heb een taxi genomen hier naartoe.
2: En je staat betaald te parkeren met je fiets in de kelder. Ja.
0: Voor heel veel geld. Goedemorgen. Heerlijk. Rut, dankjewel. Zie je, mensen van de klantenservice zijn niet altijd heel onaardig en vervelend. Moet je gewoon aardig tegen doen. Doen ze aardig voor jou terug en dan helpen ze je om je hersens een beetje scherp te houden. Dit zijn de Bee Gees. Speciaal voor Rut. Nights on Broadway.

0: deze. De broertjes Gibb, de Bee Gees. En Nights on Broadway bij NH. Het is inmiddels 18 over 7, 19 over 7.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, want bij een vissersschip denk je al heel gauw aan een ronkend geluid. Nou, ik heb in Den Helder gewoond en dan hoorde je die haringvloot uitvaren bij Den Oever. Dan echt zo wop, wop, wop, wop. Prachtig geluid. Maar Den Oever heeft een primeur. Daar hebben ze nu een houten vissersschip met een elektromotor. Het schip had lange tijd een dieselmotor, maar nu is het met de elektrische wieringen aak mogelijk om stilletjes over het water te glijden. Aan de telefoon schipper en medebestuurder van Stichting WR60 en WR4, Tjeerdo Wieberdink. Wieberdink, Wieberdink, Wieberdink, inderdaad. Tjeerdo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik moest even, ik heb mijn bril niet op. Tjeerdo, hartstikke fijn. De wieringen aak, dat is nogal wat, hè? Die heeft dus niet meer dat kenmerkende dieselgeluid wat zo lekker is.
3: Nee. Sinds een maand hebben we de dieselmotor eruit. En zit er nu een elektromotor met een paar accu's in. En dat is even wennen, maar wel heel leuk.
0: Ja, en met een dieselmotor kun je elkaar ook beter verstaan. Of zonder dieselmotor, toch?
3: Ja, nee, zonder meer. Je communiceert veel makkelijker met elkaar nu de dieselmotor eruit is. En dat is verder prima, ja.
0: Maar waarom hebben jullie dan gekozen voor elektrisch? Dat is toch heerlijk, dat tuf, tuf, tuf, tuf, tuf over het water.
3: Ja, dat is natuurlijk zo. Je krijgt ook wel van veel mensen commentaar van dat is niet origineel. Maar ja, dat schip dateert uit 1900. Ja. En dat heeft de eerste 40 jaar helemaal zonder motor gevaren. Dus wij gaan eigenlijk weer een beetje terug naar zijn originaliteit.
0: Want het is eigenlijk een schip met een zeil dan?
3: Ja, het is een zeilschip.
0: Ah.
3: De motor is voor ons ook een hulpmotor. En om de haven in te varen en uit te varen. En als je een keertje tegenwind hebt en je wil opschieten, dan kan je die motor erbij zetten. Maar het is dus eigenlijk een hulpmotor.
0: Het is een hulpmotor, ja.
3: En het is was ook bedoeld, vroeger bleven die schepen als het... als er tegenwind was of stroom was tegenbleven op zee, wachten totdat ze de vis konden lossen. En dat betekent gewoon dat die vis niet elke dag in de haven kwam. En dat is natuurlijk heel nadelig. Dus wat ze deden, is dat ze het visruim een klein beetje kleiner hebben gemaakt, de bun. Ja. En daar een motor in hebben gezet. En daardoor konden ze elke dag de haven bereiken.
0: Zodat je altijd verse vis had, zodat de vis dus niet in het ruim lag te schimmelen.
3: Ja, nou,
0: zeg maar
3: de vis bleef al vers, want die zwom in de zogenaamde bun. Een grote pak water.
0: Oh ja.
3: Waar het permanent in geverst werd. Maar als je 3 dagen op zee bent, dan is die bun vol. En dan moet je toch echt proberen je vis weer aan de wal te krijgen.
0: Ja, ik begrijp het. En je bent zelf ook schipper. Sta je dan ook achter het roer?
3: Nou, dat is. Binnen de organisatie verschillen we daar wel een klein beetje van mening over. Ik vind zelf dat je als schipper de ruimte moet hebben om overal rond te kijken en in te grijpen. Dus ik heb liever iemand anders die aan het roer staat, zodat je die aanwijzing kan geven.
0: Ah.
3: Maar dat doet niet iedereen. Want als je kijkt op de huidige vissersschepen, dan staat de schipper gewoon zelf aan het roer. Maar dat doe ik zelf liever niet.
0: Nee, maar de geur, hè, van dieselmotor, het geluid, dat is toch wel echt nostalgie. Ga je dat niet missen?
3: Nou, ik vind de geur van het wat lekkerder dan de geur van een dieselmotor.
0: Nou ja, ik snap wel wat je zegt, maar het is die combinatie van die zilte lucht en dat geluid was het lekker pruttel.
3: Ja.
0: Maar goed, ik begrijp je, dat is natuurlijk ook, het is ook hartstikke duurzaam en het is ook goed voor het milieu natuurlijk. Het schip is onderdeel van de historie. Jij zet je ook in, hè, met jullie stichting voor het behoud van historische schepen.
3: In de historische hoek van Den Oever hebben we een gebouwtje, dat heet de Havenboet. En daar hebben wij, bij die havenboet liggen 4 schepen. 2 schepen zijn van ons. En met die schepen maken we tochtjes. Met Valendag kan je weer meevaren.
0: Oh, wat heerlijk.
3: En er zijn meer momenten waarop je met ons tochtjes mee kan. Op zaterdagmorgen dan is de verse vismarkt open. Kan je ook tochtjes met ons maken.
0: Wow.
3: En op die manier proberen we hetgeen wij proberen te behouden, ook aan andere mensen te laten zien.
0: Wat zalig. En zo'n elektrische elektromotor geeft dan het gevoel weer van eigenlijk terug de geschiedenis in. Gewoon de stilte glijdend over het wat.
3: Ja, zeker als je dan de haven verlaat. Want als je wat harder vaart, dan hoor je het water van de schroef. En dat is net zoals met een elektrische auto. Die elektrische auto's die wegrijdt, hoor je hem niet. Nee. Maar als je wat harder rijdt, dan hoor je de banden. Nou, dat is bij ons eigenlijk hetzelfde. Als je heel rustig wegvaart, dan hoor je eigenlijk helemaal niets. Nee. Maar als je wat harder vaart, dan hoor je het water wat achter bij de schroef weg wordt geduwd. En, maar dat is veel minder dan de dieselmotor.
0: Wat ik zo fijn vind, Tjerdo, is jij praat er zo vol vuur en passie en met liefde over. Ik krijg er helemaal een beetje een nostalgisch gevoel bij. Ik heb er echt zin in, want jullie gaan vandaag ook varen met de boot, met de elektrische boot. Waar gaan jullie heen?
3: Nee, we vandaag komen je collega's om ook de boot te bekijken en een filmopname te maken.
0: Oh,
3: maar we hebben over 27 juni, zaterdagmiddag 27 juni, gaan we hem officieel in gebruik nemen. En dan komt de wethouder Robert Lever komt langs, ja. En genodigden en mensen die toevallig langslopen mogen ook komen kijken. En dan gaan we hem officieel in gebruik nemen. Maar wij varen er, we willen gewoon ervaring op doen en we varen het nu mee. En vandaag gaan we een rondje door de haven varen, denk ik.
0: Nou, dat is hartstikke fantastisch. Ja, ja. Ik bedoel, onze verslaggever is maar geluksvogel vandaag met jullie mee.
3: Ja.
0: Nou, dat is waarschijnlijk heel snel bij ons te zien op de site nanieuws.nl. Dankjewel, schipper en bestuurder Tjerdo Wieberdink. En ik wens je een behouden vaart.
3: Goed zo, bedankt.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Ik ben Monika uit het 50-jarige Zaanstad.
11: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
12: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Exact 1 minuut over 19:30 in Grotebroek is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De grote brand in Zwaanshoek is onder controle. Dat liet de brandweer gisteravond weten. Gistermiddag werd een bedrijfspand daar verwoest door die brand. De eigenaar van het bedrijfspand zat in zijn eigen huis, dat op hetzelfde terrein staat toen het helemaal misging.
16: Opeens een knal.
17: Ja.
16: En toen al mijn wapens vlogen eruit achter mijn huis.
17: Ja.
16: En toen keek ik naar achteren, toen zag ik het pand in de fik stond. Heb gelijk 112 gebeld. Nou.
17: Heel veel knallen te horen, hè?
16: Onwijs harde knal, ja.
17: Weet u wat dat is?
16: Nee.
15: Nee, het is dus nog onbekend wat dat is. De politie doet nog onderzoek. Deze buurjongen die was bij het tuincentrum even verderop toen hij hoorde dat het helemaal misging daar bij dat bedrijf in Zwaanshoek.
18: En toen ben ik daarheen gerend naar dat autobedrijf ernaast. Daar klop ik op de ramen ervan en er zaten twee gasten binnen. En toen explodeerde eigenlijk alles van een pand erachter. Dus ik denk die gasten die hebben het loodje gelegd. Maar achteraf zijn die ook oké. We kunnen allemaal zien wat er aan de hand is. Ja, die hele loodsen, die fik af.
17: Je moet je wezenloos zijn geschrokken.
18: Ja, ik dacht wel echt, die zijn de lul. Maar achteraf ben ik blij dat iedereen oké is.
15: Nou, wat er nou precies ontploft is, dat wordt nog onderzocht. Buren vermoeden dat er vuurwerk lag opgeslagen. Maar goed, de eigenaar van dat pand ontkent dat dus. En de politie heeft het ook nog niet kunnen bevestigen. Er is niemand gewond geraakt daar bij die ontploffing en die brand van gisteren. In de regio Haarlemmermeer voelt meer dan de helft van de jongvolwassenen zich wel eens eenzaam. En zo kwart zelfs sterk eenzaam. Dat blijkt uit cijfers van de GGD, Kennemerland. Er is daarom een campagne gestart om aandacht te krijgen voor eenzaamheid. En deze jeugdarts ziet dat het belangrijk is dat ouders ook een rol spelen en in gesprek blijven met hun kinderen.
19: Een belangrijke tip is bijvoorbeeld, stel hele concrete vragen. Want als je zegt, hoe was school vandaag, krijg je vaak weinig reactie. Terwijl als je zegt, van wat was het leukste moment van vandaag? Wat heb je in de pauze gedaan? Dan stel je een heel concrete vraag.
15: Ja, voor de jongeren die zich eenzaam voelen, heeft de jeugdarts ook nog een paar praktische adviezen. Praat erover, zegt ze. Zoek plekken op waar ontmoeting vanzelf ontstaat. En denk ook eens aan de succeservaringen. In het centrum van Amsterdam is gisteren iemand vastkomen te zitten in een vuilcontainer. Volgens getuigen werd er geschreeuwd en gebonkt. Toen de politie arriveerde, had de persoon zich al zelf weten te bevrijden. Raakte niemand gewond. Politie laat weten dat ze opgelucht zijn, dat het goed is afgelopen. Dat is een opvallend gezicht. Een foto van die situatie met iemand met zijn benen uit deze vuilcontainer zie je bij ons op de site op nanieuws.nl. Na de verloren uitzwaaiwedstrijd van Oranje wil bondscoach Ronald Koeman vanavond laten zien wat het Nederlands elftal echt kan. Er wordt gespeeld tegen Oezbekistan, laatste oefenwedstrijdje voor het WK echt begint. Dit keer wordt het geen groot wisselfestijn zoals tegen Algerije, zegt Koeman.
20: We hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus en dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
15: Ja, hij heeft het over twee oefenwedstrijden. Dat klopt. De spelers die niet in de echte wedstrijd spelen, de hoofdwedstrijd, komen later nog in actie in een tweede oefenwedstrijd achter besloten deuren. Ook die wedstrijd is tegen Oezbekistan. En de handballers van Volendam hebben voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. De ploeg was na een zinderende wedstrijd uiteindelijk pas na strafworpen te sterk voor provinciegenoot Aalsmeer. Het gebeurde allemaal in het tweede playoff-duel om de titel. Je snapt, de Volendammers zijn er blij mee.
21: Ja, dit is niet normaal. Deze wedstrijd had alles. Van ruim voorstaan naar ruim achter, naar laatste moment toch nog pingels, tot de laatste paar seconden tijdstraf en een penalty voor hun. Dit had echt alles. Als het dan moet, dan is dit al het allergekste scenario, zeg maar.
15: Oude gek, hè, als je kampioen wordt, toch? Dat is fantastisch, toch? Ja. Na de winst op de Supercup aan het begin van het jaar is het sowieso al de tweede grote prijs voor de Volendammers. Dus wat op het voetbalveld allemaal niet zo lukte, daar lachen ze om op het handbalveld.
22: Goed gezegd.
15: En nou, laat het een voorbode zijn voor de oranje voetballers, in ieder geval in Amerika. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
22: Frank, dankjewel. En voor het weer gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
23: Francis, goedemorgen.
22: Ja, het was gisteren een hele grijze zondag, tenminste, zo heb ik het ervaren. En vanochtend zag ik wat roze zo'n beetje aan de lucht toen ik naast Raymond zat in de taxi. En toen dacht ik, oh, dat wordt misschien wel een mooie dag. Maar wordt het ook een mooie dag, Jan?
23: Nou, niet echt. Het is wel zo dat het vanochtend droog blijft. Maar er is al vrij veel bewolking aanwezig. Zij het soms inderdaad wat flat, zodat er wat zonlicht doorheen komt. Maar over het algemeen dus bewolkt weer. We hebben te maken met een front dat over de Britse eilanden dichterbij komt. Behorend bij een lage drukgebied bij IJsland. En dat gaan we vooral vanmiddag merken. In eerste instantie is het ook vanmiddag nog droog. Kan af en toe de zon nog even schijnen. Maar later in de middag dan gaan er enkele buien vallen. Het is wel wat aangenamer qua temperatuur. Het wordt op de meeste plaatsen toch wel zo'n 20 graden. Verder een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Dus dat valt op zich mee. Maar die buien die komen dus later in de middag opzetten. En dan vanavond nog meer buien met een kleine kans op onweer. De wind draait dan, is ondertussen dan gedraaid naar het westen. Maar zal niet al te sterk toenemen. Dus ongeveer matig van kracht. Morgen dan hebben we te maken met vrij veel kou op hoogte in de atmosfeer. In de ochtend is het in eerste instantie ook nog, net als vandaag, droog met af en toe zon. Maar in de loop van de ochtend kunnen er al een paar buien ontstaan. En vooral morgenmiddag en deels ook morgenavond gaat het om felle buien met kans op onweer en hagel en windstoten.
22: Nou.
23: En temperatuur morgen, ja, die is echt koel, 17 graden. En de zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Ja, en dat zal nog wel een paar dagen zo voortduren. Maar goed, er is in ieder geval op de lange termijn weer zicht op aanzienlijk beter weer. Dus.
22: Nou Jan, ik ben heel blij dat je altijd positief eindigt. We gaan het er straks verder over hebben. Dankjewel,
23: Jan.
22: Ja,
23: is goed.
22: En hoe staat het op de wegen in Noord-Holland, Anne?
24: Twee files hebben we. Eentje op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoren en Purmerend, bijna 10 minuten. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, net iets meer dan 5 minuten.
22: Dankjewel, Anne. Nou, als je erin staat, succes, krijg je van mij nu Frank Boeien.

0: Francis Jordan bij NH. Happiness.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
0: Dingen met Dario. Exact 7:45, tijd voor een spel. Hoog tijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen we hier bij de ontbijttafel de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. Heel cryptisch. Vandaag heeft hij er weer eentje. En als je het weet mag je meteen bellen met 088-850-51-52... om daarmee kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal in Tuitjehoren. Daar wil je naartoe. Dierenpark Blankendaal in Tuitjehoren, 2 kaarten, Dingen met Dario. Het is ongelooflijk moeilijk, maar Dario, laat je maar eens horen.
3: Je hebt ze met 50 sprietjes, maar je hebt ze ook wel met 250... of misschien wel 500 sprietjes.
0: Sodemieters. Dingen met Dario. Je hebt ze met 50 of 250 of 500. Nog één keer.
3: Je hebt ze met 50 sprietjes, maar je hebt ze ook wel met 250... of misschien wel 500 sprietjes.
0: 088-850-51-52. Laat ik maar eens even kijken. De ontbijttafel met Francis. Met wie?
4: Francis met Leo. Goedemorgen.
0: Hey Leo, goedemorgen. Wat denk je dat Dario hier bedoelt?
4: Ik zit te denken aan een puzzel.
0: Een puzzel. Helaas, Leo.
4: Jammer.
0: Dankjewel, probeer het zo dadelijk nog een keer. De ontbijttafel met, even kijken, laat ik eens even die opgave nog een keer horen.
3: Je hebt ze met 50 sprietjes, maar je hebt ze ook wel met 250 of misschien wel 500 sprietjes.
0: Hij is heel moeilijk, maar wel 2 kaarten voor Dierenpark Blankendaal in Tuitjehoren. 088-850-51-52. Denk even aan, nou ja, ik kan niet te veel zeggen, maar 50 sprietjes... 250, 500 sprietjes. Ontbijttafel met Francis, goedemorgen met wie?
5: Francis, goedemorgen met Yvonne.
0: Hey Yvonne, goedemorgen, waar denk jij aan?
5: Grasveld.
0: Een grasveld. Ik vind hem heel goed bedacht, maar helaas. Probeer het nog eens, dankjewel. 088, 850, 51.
3: Je hebt ze met 50 sprietjes, maar die hebben ze ook wel met 250... of misschien wel 500 sprietjes.
0: Ja, het is, sprietjes is een beetje het ingewikkelde, waardoor je denkt aan inderdaad een grasveld of iets anders. Maar laat eens even kijken. De ontbijt af met Francis. Met wie? Hallo?
6: Ja,
0: hi. Hi. Met wie spreek
6: Hallo,
0: ik?
6: Hallo, met Nettie.
0: Hoi Nettie, goedemorgen.
6: Ja, ik dacht een borstel.
0: Een borstel? Ik ga nog eens even checken voor je. Geen grasveld?
3: Je hebt ze met 50 sprietjes, maar die hebben ze ook wel met 250... of misschien wel 500 sprietjes. Een borstel.
0: Nou, nah. Het is ongelooflijk. Jemig, Nettie. Wat waanzinnig. We hebben hier net het spel gespeeld en het was verschrikkelijk ingewikkeld. Maar jij hebt hem echt in 3 beurten geraden.
6: Nou, ongelooflijk.
0: Hartstikke goed, Nettie. Blijf even aan de lijn. Dierenpark Blankendaal, 2 kaartjes. Met wie ga je?
6: Met mijn kleinzoon.
0: Nou, hartstikke mooi. Hoe heet je kleinzoon?
6: Tijmen.
0: Tijmen, je oma gaat je zo dadelijk bellen, want je gaat naar Dierenpark Blankendaal een tijdje horen. Hartstikke goed, Nettie. Fijne ochtend.
6: Dankjewel.
0: Dat is zo spannend, hè? Doet Dario altijd heel goed. Leuk man, Tijmen. Lekker naar de dierentuin met je oma.

0: Terwijl dat gevoel van nostalgie zo zalig. Still the same, Bob Seger en de Silver Bullet Band hier bij NH.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, want onze verslaggever Arend de Geus, die is in de auto gesprongen vanochtend heel vroeg. Richting Amsterdam gekart om naar Artis te gaan. En... oh, jummig, wat gebeurt er allemaal, Arend? Goedemorgen.
3: Hey, hallo, hoezo, wat gebeurt er allemaal? Hoor je veel lawaai hier dan?
0: Ja, ik heb best veel lawaai. Wat gebeurt er, Arend?
3: Nou, het grappige is, ik sta hier al een tijdje te wachten, Francis. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen.
3: En ik sta hier naar de dierengeluiden te horen. En ik dacht, oh, dan ga ik een aankondiging doen bij Francis van luister eens naar de dieren. En
0: ja.
3: Sinds ik dat bedacht heb, is hier alleen maar bedrijvigheid. Er komen karretjes aan om de vuilnisbakken te legen. En wat jij net hoorde, dat is nu aan het afsterven waarschijnlijk, dat geluid. Daar is iemand met een bladblazer de hele entree aan het schoonblazen. Want ik ben hier voor iets wat ik zelf heel erg leuk vind.
0: Ja.
3: En heel spannend vind. Maar ik vind het niet alleen zelf leuk. Artis vindt het ook heel erg leuk. Want die hebben helemaal de hoofdingang aangekleed met een soort baldakijn met wuivende blauwe golven.
0: Oh.
3: En dat is voor een hele bijzondere opening aanstaande zaterdag. Maar het mazzel van mijn werk is dat ik nu alvast even mag gaan kijken. Maar wat het is, dat vertel ik je dan straks.
0: Oh, wat spannend, Arend. Ik ben heel erg benieuwd waar je naar waar je mee gaat komen. En nou ja, het is even dat bladblazen die gaat zo weg. En dan hebben we gewoon weer het geluid van de flamingo's en de vogels. Ik ben benieuwd. We horen je zo dadelijk, Arend. Dankjewel, hè.
3: Joe, tot straks.
4: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop hier langs, zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Mijn naam is Greet en onlangs verhuis naar het mooie Nebikslauw.
12: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
13: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen, de politie onderzoekt de grote brand in Zwaanshoek van gisteren. Bij die brand in een loods was een enorme ontploffing. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm daar. Buren vermoeden dat er vuurwerk opgeslagen lag, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Er is ook nog niemand aangehouden. Groot feest in Volendam gisteren, want de handballers werden landskampioen. En voetbal kijken in de kroeg, ja, dat kan dit WK op veel plaatsen gewoon. Want veel gemeenten in Noord-Holland hebben besloten dat de cafés langer open mogen blijven. Lijkt me prima nieuws. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
18: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
17: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
1: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
17: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel. En Anne, jij hebt natuurlijk het verkeersinformatie, want hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
2: 3 files, eentje op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel, 10 minuten. Ook op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Daar sta je vast tussen afrit Nederhorst-Denberg en Loenersloot. Ook 10 minuten vertraging. En op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen Markebinnen en de aansluiting met de N514. Net iets meer dan 5 minuten.
15: Dankjewel, Anne.
19: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
24: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: De ontbijttafel
27: met Francis Broeken.

0: sowieso je best. En even Shania Twain die zegt, nou, ik ben niet onder de indruk. Zoek het maar uit. That don't impresses me much. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is nou de ontbijttafel, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Dus voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al 10 minuten over 8 op deze maandagochtend. Het is 8 juni 2026. Nou, onze chefkok Pieter is er nog even niet. Heeft een iets wat langer weekend. Even lekker met zichzelf onder de dekens. Ik heb geen idee wat hij allemaal aan het doen is, maar ik vind het heel fijn. Want de ontbijttafel wordt goed gedekt gehouden door gelukkig Anne, die erbij is voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. En natuurlijk ook Frank voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik ben Francis. Ja, het is als je mee zit te kijken via de televisie, is het echt heel gezellig.
1: Ja.
0: En als je zit te luisteren via de radio, is het ook heel... Nee, dan niet. Dat is gewoon saai. Dat is gewoon geen donder aan. Lieve vrienden van de ontbijttafel, over ontbijten gesproken. Ik was dit weekend in Rotterdam. Heel fijne stad, Zuid-Holland. Laten we het niet te veel daarover hebben. Maar wel dat ik in Rotterdam iets heb geproefd. Echt heel bizar. Het is een broodje dynamite.
1: Broodje dynamite?
3: Broodje dynamite. Wauw.
1: Wat zit daarop?
0: Oh, dat is onvoorstelbaar. Het is een Surinaams broodje. Het is wat groter, het is zacht, het is getoast. Met daarop kip curry. En cha siu. Oh. En dan cha siu, dat is Chinees rood vlees. Een beetje zoetig. Oh. En dan zuur en peper. Waarom hebben we dit niet in Noord-Holland, lieve mensen?
1: Peper? Wat voor peper?
0: Sambal.
1: Oh,
0: echte peper. Maar dan... hoezo? Dat is hartstikke lekker.
1: Ja, ik kan niet zo goed tegen scherp eten.
0: Oh, dan is het een broodje Dyna. Als we de peper weglaten. Nou, bijzondere smaakcombinaties. Wat zei je? Sorry, Anne, ik praat er door je heen.
1: Nee, ik zei, mag ik broodje dynamite zonder peper? Klinkt wel minder door. Dat is niet helemaal wat.
0: Maar dan is het zuur, is het om het een beetje wat lichter te maken.
3: Oh ja.
0: Maar die combinatie van kip curry met dat een beetje pittig en dat zoetige
3: wat
0: van die...
3: Heb jij nou toch gegeten?
0: Het was fantastisch,
3: wat
0: echt.
3: Een raar ding. Inderdaad, een broodje dynamite zonder peper. Dat klinkt als, nee, als je als nat buskruid. Dat kan ook.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, dat is niet goed.
3: Nee, dat vind ik wel. Dat is uitstekend. Dat is, kunnen we nog wat bedenken. Dus...
0: Nou ja, wat grappig is, en ik volg namelijk een account, dat gaat over Volendamse gerechten. En in Volendam eten ze dus alles met leverworst. Ja. Dus echt een stamp met leverworst. En... Dus,
3: doe mij een broodje dynamite met leverworst. Heerlijk, joh.
0: Kom maar door. Goedemorgen. For once in my life, een broodje dynamite. Stevie Wonder.

0: Alive, Stevie Wonder. Bijna. For Once in My Life, een broodje. Dynamite. Zonder peper, maar met leverworst. Hartstikke lekker.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, het is maandag. Dat kan maar één ding betekenen. Terugkijken op het sportweekend met Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Dag Francis, goedemorgen.
0: Ja, het is wat, hè. Je had ons een kampioenschap beloofd bij het mannenhandbal vrijdag. Is het Aalsmeer geworden of toch Volendam?
2: Het is Aalsmeer. Het is Volendam geworden. Ja, ik ben niet zo heel lang wakker. Maar,
0: nee, dat snap ik. Het was een druk weekend.
2: Nou, dat viel op zich wel mee, maar ik had mijn geld, dat wilde ik eigenlijk tegen je zeggen, vrijdag, als ik het had gehad, op Aalsmeer gezet. Maar het werd uiteindelijk Volendam. Maar het was een close game, zoals eigenlijk alle wedstrijden in het handbal dit seizoen in finales heel spannend waren, ook bij de vrouwen trouwens. Want het scheelde echt helemaal niets of Aalsmeer had die titel gewoon geprologeerd. Want wat gebeurde er? De eerste wedstrijd was door Aalsmeer met 2 punten verschil gewonnen. Dit was de tweede wedstrijd, dus daar moest uiteindelijk gecorrigeerd worden. En vlak voor tijd kwam Aalsmeer op een 3 punten voorsprong. Nou, dan zou je zeggen, titel kat in het bakkie. Maar er was nog 1 aanval mogelijk en het onmogelijk gebeurde. Echt in de allerlaatste seconde maakte Volendam een doelpunt, waardoor het verschil weer 2 punten was en het over 2 duels dus gelijk stond. Strafworpen waren noodzakelijk en in die strafworpen was Volendam uiteindelijk de beste ploeg. En dat was met name te danken ook aan de doelman van Volendam, de 19-jarige Meerdin Tol. Hij pakte de beslissende strafworp.
3: Ik had niet eens een gevoel. Ik was zo bezig met emotie en met het team. En iedereen kwam op je afrennen. Dus er was niet echt tijd om echt een gevoel te hebben. Maar gewoon, het is zo voldoende het gevoel. En je werkt hier zo hard aan met iedereen. En dan, ja, het is gewoon, dit is echt een situatie waar je op bed ligt en je kan niet slapen. En dan denk je gewoon, wat als, weet je. En dat is echt zo'n situatie dat je de winnende penalty mag stoppen. En ja, het mag gebeuren. En met het team, met het publiek, dat iedereen komt, dat is echt niet normaal.
2: Zo. Ja, is iemand heel erg blij, hè?
0: Fantastisch, zeg je. Wat een feest.
2: Ja, je moet de beelden maar even kijken op onze site nasport.nl of op de app. Daar zie je gewoon echt de grote vreugde bij Volendam. Voor hun is het de 8e titel in de historie. Maar de vorige was al eventjes geleden in 2013. Dus dat betekent dat eigenlijk van die huidige spelersgroepen niemand ooit kampioen is geworden. En ja, als het zo dicht bij elkaar zit, dan is de apotheose na afloop natuurlijk met zo'n strafworpenserie is natuurlijk ook enorm. Ja, dan daar tegenover die vreugde van Volendam staat dan het verdriet van de ontroonde land. Kampioen Aalsmeer. Die dachten de schaal echt binnen te hebben, want een paar seconden voor tijd hadden zij die marge van 3 punten, maar dat bleek dus niet voldoende. De schaal glipte door de vingers. En ja, dat betekende dat de trainer Wai Wong van Aalsmeer er behoorlijk de pest in had, dat zijn ploeg uiteindelijk Volendam niet wist af te stoppen.
4: Ja, dat vond ik goed. Ja, zeker niet op deze manier, zeg maar, dat je hem op de allerlaatste seconde eigenlijk een beetje weggeeft. Ja, dat voelt heel zuur.
5: Wat was de sfeer in de kleedkamer? Kan je die eens omschrijven?
4: Ja, die was natuurlijk heel erg down, maar ook wel strijdlustig. Dat ze meteen zeiden, oké, ja, het is ons 1 jaar niet gelukt, maar volgend jaar gaan we weer pakken.
5: Heb je nou het gevoel in deze wedstrijd dat je hem ergens hebt weggegeven?
4: Ja, ik denk toch wel, als je heel eerlijk kijkt op de laatste paar seconden. Natuurlijk hadden we in de tweede helft de fase dat we moeilijk in de wedstrijd kwamen, in de tweede helft. Maar ja, die laatste mag je natuurlijk niet meer weggeven.
0: Jongen, jongen, jongen. Ja, die laatste mag je zeker niet weggeven. Maar ja, het is toch gebeurd, hè? Dat was het handbal. Dan is er nog de strijd om een kampioenschaal aan de gang. Bij het zaalvoetbal, hoe doen wij het daar?
2: Nou, wij hebben daar verloren. Zeg ik maar gelijk. Ja. Dus eigenlijk moet je zeggen zij, hè, zeggen we dan altijd gelijk. Nee, Voedsel Amsterdam.

0: speelt daar de finale om het zaalvoetballandskampioenschap. Dat doen ze tegen de regerend kampioen Tigers Roermond uit Limburg. Nou, de eerste wedstrijd was vrijdag in Amsterdam-Noord in sporthal Elsenhagen. En die ging toch met redelijke duidelijke cijfers verloren. Het werd 3-0 voor Tigers Roermond. Een behoorlijke uitslag, behoorlijk kansloos klinkt dat. Maar daar denken trainer Ahmed Bagous en aanvoerder Abesamat Atahiri anders over.
1: Ik denk dat er veel meer in had gezeten. Dus 3-0 is wel geflatteerd, vind ik.
2: We hebben veel kansen gecreëerd, alleen helaas niet benut. Ja. Waar het aan lag, ja, het zat even niet mee, denk ik.
1: Iets effectiever zijn, denk ik.
3: Ja. Was het frustrerend soms dat die bal er niet in ging, want die kansen waren er wel?
1: Ja, 100%. Het is altijd frustrerend als je de kansen niet afmaakt. Maar ja, dat hoort erbij.
4: Ja, dat hoort erbij. Dat zeggen ze heel mooi. Maar wat denk jij, Edward? Kan Amsterdam dat nog omdraaien in wedstrijd 2?
0: Denk het niet. Ze hebben al 4 keer in de competitie tegen elkaar gespeeld en 4 keer won Roermond. Het is wel zo dat de uitslag niet bepalend is. De return is komende vrijdag in Roermond. Dat betekent dat als Amsterdam met 1 doelpunt verschil wint, dat er een beslissende 3e wedstrijd komt. Ook weer in Roermond, want die hebben het thuisvoordeel. Maar ja, als je alle voorgaande wedstrijden verloren hebt, het zou kunnen hoor. Het zat niet mee voor Voedsel Amsterdam. Een paar keer palen lat geraakt. Maar ik denk dat het schaal in Roermond blijft.
4: Oké. Nou goed, we houden hoop. Dan zijn we ook aan de week begonnen natuurlijk, waarin het WK voetbal van start gaat. Ik zag een prachtige foto van het team op het Times Square met selfie en zwart-wit foto's die voorbij kwamen. Ja. Poi, poi, poi, dat wordt wat. Hè? We worden wereldkampioen, aldus Frank Boer. Dus dat vind ik altijd heel fijn. Maar donderdag is de openingswedstrijd. Oranje speelt vandaag eerst nog een oefenwedstrijd, hoorde ik. Is het niet een heel kort dag allemaal op elkaar?
0: Nee, dat kan op zich prima. Ze spelen vanavond om 20:15 Nederlandse tijd tegen Oezbekistan in New York. Om een beetje te kunnen wennen aan die hoge temperaturen in Amerika. Ja, het WK begint, zoals je zegt, deze week op donderdag. Dan is de openingswedstrijd. Maar het Nederlands elftal komt pas zondag in actie. Okay. Dus dan kan je vandaag nog wel een oefenwedstrijd spelen. Het is, als ik het goed heb begrepen, is het een dubbele oefenwedstrijd, waarin ze ook geen 90 minuten spelen, maar 70 minuten. Want er worden 2 wedstrijden gespeeld. Namelijk eerst de A-keus en dan de B-keus. Achter elkaar dus. De bondscoach gaf daar gisteren een toelichting op. Ronald Koeman, hij zat achter de tafel. 9 uur Nederlandse tijd was dat gisteravond. Hij wil dus eerst eigenlijk met zijn A-team starten. Ja. En daarna is het dan de beurt aan de reserves. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat dan spelers uit wedstrijd 1 ook weer in wedstrijd 2 in actie moeten gaan komen.
5: Nou ja, liever niet. Liever willen we ook de eerste wedstrijd gebruiken om zo weinig mogelijk te wisselen. Dat iedereen echt volledig gaat spelen. En dan moeten we afwachten of dat lukt. Want ja, pijntjes, blessuretjes, et cetera, jongens die terugkomen, et cetera, dat gaan we kijken. Maar we denken dat we dat op een goede wijze binnen het geheel van 2 wedstrijden kunnen doen.
6: Dus we krijgen niet zo'n wisselfestival in de rust?
5: Nee, zeker niet.
0: Nou, ik ben wel een beetje benieuwd hoor, Frans.
4: Ja,
0: ze hebben 26 spelers, hè? Dus dat betekent als je dat door de midden doet, dan heb je er 13. Er zijn 3 keepers. Dus volgens mij red je het gewoon niet. Maar goed, ze zullen erover nagedacht hebben. Volgens mij kan je niet. Of iedereen moet echt de volle bak 70 minuten gaan spelen. Dan zou het net aankunnen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat vanavond. Om 20:15 is de eerste wedstrijd. Die is op televisie te zien. De tweede wedstrijd, die wordt niet uitgezonden.
4: Oké, Edward. Ik ben weer helemaal bijgepraat. Dankjewel. Er is dus geen NH Sport meer op tv, hè, op de maandag vanwege de zomer. Sport. Maar voor al het regionale sportnieuws kun je natuurlijk gewoon terecht op de app, de site, de Facebookpagina en Instagram nhsport.nl. Edward, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
7: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
7: Ik ben Eden uit Egmond.
8: Ik ben Fieke uit Heilo.
9: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8:30 in Huizen, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie weet nog altijd niet wat de enorme ontploffing in Zwaanshoek heeft veroorzaakt gistermiddag. Bij een brand in een bedrijfspand ging het gistermiddag dus helemaal mis. Zag ook deze buurjongen. Zodra hij het vuur zag, probeerde hij te helpen.
12: En toen ben ik daarheen gerend naar dat autobedrijf ernaast. Daar klop ik op de ramen ervan en er zaten twee gasten binnen. En toen explodeerde eigenlijk alles van een pand erachter. Dus ik denk, die gasten die hebben het loodje gelegd. Maar achteraf zijn die ook oké. En nou ja, al bij al, we kunnen allemaal zien wat er aan de hand is. Ja, die hele loodse, die fik af.
13: Je moet je wezenloos zijn geschrokken.
12: Ja, ik dacht wel echt, die zijn de lul. Maar achteraf ben ik blij dat iedereen oké is.
11: Ja, maar wat daar dus precies explodeerde, dat is nog niet duidelijk. De eigenaar zegt dat ook niet te weten. De politie doet dus onderzoek, heeft nog niemand aangehouden. Collega's van mij die zijn nu in Zwaanshoek om te kijken wat de actuele stand van zaken is. Hoor je allemaal later vandaag. In de Haarlemse Kleverparkbuurt is een conflict ontstaan over de aanhoudende rattenoverlast. Bewoners stellen dat het probleem wordt veroorzaakt door een verouderd riool. Nou, de gemeente zegt echter dat het hoofdriool goed functioneert en wijst op gebreken bij de huisaansluitingen van de huizen zelf. Volgens bewoners is dat onwaarschijnlijk, omdat zij ook verzakkingen en ratten op meerdere plekken in de buurt zien. Het bewonerscollectief wil nu naar de rechter en met een juridische procedure duidelijkheid over de staat van het riool wordt dus nog vervolgd. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. En ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken juist heel erg belangrijk is.
14: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
11: Ja, oogartsen zouden daarom graag willen dat scholen vaker met de kinderen naar buiten gaan. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt even weg te zijn uit de klas. In de regio Haarlemmermeer voelt meer dan de helft van de jongvolwassenen zich wel eens eenzaam, blijkt allemaal uit cijfers van de GGD uit Kennemerland. Het is daarom een campagne gestart om aandacht te vragen voor eenzaamheid. Deze jeugdarts vindt het vooral belangrijk om te blijven praten.
15: Een belangrijke tip is bijvoorbeeld, stel hele concrete vragen. Want als je zegt, hoe was school vandaag, krijg je vaak weinig reactie. Terwijl als je zegt, wat was het leukste moment van vandaag? Wat heb je in de pauze gedaan? Dan stel je een heel concrete vraag.
11: In het hele land is eenzaamheid een steeds groter probleem onder jongeren. En veel gemeenten in Noord-Holland verruimen de openingstijden van de horeca tijdens het WK voetbal. Omdat het toernooi in Amerika is, zijn veel wedstrijden 's nachts. Hè? Dus ja. Is kijken in het café misschien wel lastig. Nou, daar hebben veel gemeenten, dorpen in Noord-Holland van gezegd: hou die kroeg maar open. Enige probleem, buiten kijken mag vaak niet op een lekkere grote schermen.
10: Nee.
11: Dat moet allemaal om 10 uur klaar zijn vaak. Ja. Dus grote schermen, niet de bedoeling, maar lekker binnenkijken.
10: Lekker binnenkijken, maar er zit een tijdsverschil in van 6 uur minimaal. Dus
11: nou, minimaal, hè, maar het is ook natuurlijk wel eens aan de andere kant van het land. Dus aan de westkust. Ja. Dan is het wel weer 9 uur, denk ik.
10: Dat is best lang, hè?
11: Ja, dat is een groot verschil. Nederland speelt ook een keer midden in de nacht. Moet ik altijd even opzoeken. Het eerste, even kijken, hoor.
10: Sowieso wereldkampioen.
11: Ja, dat sowieso. Dus dan moet je een paar wedstrijden spelen. Oranje Japan is 10 uur 's avonds. Dat valt dus nog mee. Dat is de eerste wedstrijd. Dan spelen we daarna even zoeken tegen Zweden. Dat is om 7 uur 's avonds.
10: Oh.
11: Dus dat is ideaal. Kun je zelfs met de kinderen nog kijken. Maar dan de wedstrijd tegen Tunesië. 1 uur 's nachts.
10: Nou ja, goed. Dan in ieder geval verruimde openingstijden.
11: Je kan gewoon in het café kijken.
10: Heerlijk.
11: En anders thuis op de bank, hè. Lekker in je pyjama. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Frank, dankjewel. En voor het weer, onze onvolprezen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Francis, goedemorgen.
10: Ja, vanochtend zag ik wat roze strepen aan het firmament komen. En toen vervolgens zei je, ja, het gaat heel hard regenen. Blijft dat zo?
16: Nou, heel hard regenen, dan gaat het niet meteen, hoor. Oh. Nee, laten we eventjes de kerk in het dorp houden, zoals ik vroeger zei. Het is zo dat het vanochtend droog blijft.
10: Okay.
16: Het is wel bewolkt, dat wel. En ook de eerste helft van de middag, begin van de middag is het nog droog. Kan misschien een spatje vallen, maar het stelt niet zoveel voor. En dan in de loop van de middag neemt de buienkans toe. En vanavond trekt een buiengebied, een gebied met wat fellere buien van west naar oost over het land.
10: Okay.
16: En er is ook een kleine kans dan op onweer. Temperaturen die lopen nog op naar zo rond de 20 graden vandaag. Dus dat gaat allemaal wel. En de wind die waait meest matig uit het zuiden tot zuidoosten. In de middag draait de wind op die eerste buien naar het westen. Morgen dan hebben we te maken met behoorlijk wat kou in de bovenlucht. Ook de sterke rivier van wind op grote hoogte. De straalstroom bevindt zich boven ons land en is vrij krachtig.
10: Ja.
16: En dat proces resulteert in de vorming van enkele buien in de loop van de ochtend. En in de middag en avond worden de buien wat feller, met kans op onweer, maar ook hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt de zon, maar qua temperatuur schieten we er niet veel mee op. Het wordt hooguit 17 graden. En de zuidwestenwind is meest matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Nou, die buiensituatie houdt op woensdag aan, ook donderdag en vooral op vrijdag nog met een nieuw laaggedrukgebied. Blijft het toch nog wel wat onbestendig en koel weer.
10: Okay.
16: Dus dat de hele week zo'n beetje. En dan in het weekend bouwt zich boven West-Europa een zone van hoge druk op. En dan begint het langzamerhand wat op te knappen. Er komt zeker vanaf zondag meer zon en de temperatuur gaat omhoog en de neerslagkansen nemen af.
10: Oké, dus is het eigenlijk een beetje normaal voor dit tijdstip van het jaar?
16: Deze temperatuur bijvoorbeeld, benoem je? Nou ja, die zijn wat aan de lage kant.
10: Ja,
16: normaal
10: precies.
16: Overdag is 20, 21 graden. Maar je ziet het wel vaker, hoor, na zo'n enorme warmte in mei. He, dat in de klimatologie zie je dat in het verleden ook vaak gebeuren.
10: Ja.
16: Dat dan in juni toch wel weer eventjes een resetting plaatsvindt.
10: Okay.
16: En dan kan het zomaar een dag of 10, 15 koel weer zijn. Nou, dat valt eigenlijk tot nu toe nog wel mee.
10: Ja.
16: Want vanaf het weekend knapt het alweer wat op.
10: Ja. Oké. Okay. Jan, we zijn weer helemaal bij. We horen je later, hè?
16: Ja, dat is
10: dankjewel.
16: Goed. Dankjewel. Hoi.
10: Ik ga even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Anne, hoe staat het ervoor?
17: 1 file maar op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Durgerdam sta je net iets meer dan 5 minuten vast.
10: Nou, komt toch hartstikke goed. 5 minuutjes. Lekker de radio aan, gewoon luisteren. Zo dadelijk Arend, die in Artis iets heel bijzonders gaat doen. Ben heel benieuwd. Maar eerst Paul Jong.

0: Zara Larsson bijna en Lush Life.
1: NH. De ontbijttafel. Op locatie.
0: Nou, over Lush Life gesproken. Verslaggever Arend stond net nog voor de poorten van Dierentuin Artis in Amsterdam. Daar klonk best wel wat herrie over het geschreeuw van de flamingo's heen. Arend, wat ga je nu doen?
2: Ja, joh. Ik mag het nu vertellen waar ik sta.
0: Graag.
2: Ja. Ik sta in het nieuwe aquarium, Francis.
0: Oh, maar wat ben jij een geluksvogel. Dat is hartstikke mooi.
2: Lekker, hè? Nou, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Het is niet het nieuwe aquarium. Het is gewoon het oude aquarium.
0: Precies.
2: Maar dat is helemaal gerenoveerd. Is 5 jaar dicht geweest. Aanstaande zaterdag wordt het feestelijk geopend. Kan iedereen daarheen. Maar ik sta hier en ik voel me eigenlijk weer het kleine jongetje wat ik vroeger was. Want ik ging hierheen met mijn ouders. Daarna kwam ik hier zelf met mijn kinderen toen ze klein waren.
0: Wow.
2: En omdat die nu inmiddels al 20ers zijn, kom ik hier niet zo heel vaak meer. Maar Mirjam, jij bent dierenverzorgster, Mirjam Schuurman. Jij verzorgt voor deze vissen. Waar zijn die geweest die afgelopen 5 jaar?
3: Nou, we staan nu voor de Amazone. En daar zwemmen de pakus in. Dat is eigenlijk het neefje van de piranha. Dit is een groenvoeretende vis. En deze zijn in Artis gebleven. En die hebben gezeten bij de gorilla's. In een bassin, want die wilden we heel graag houden. Het was een hele onderneming nog om ze daarheen te brengen.
2: Ja, hoe doe je zoiets?
3: Met heel veel mensen en met grote vangzakken en met karretjes, met water. En het is een hele organisatie. En daar hebben ze 5 jaar gezeten. Hebben ze kunnen verzorgen. Zijn ze ook nog zichtbaar geweest voor het publiek. En ze zijn, pak een beetje 1,5 maand geleden terug verhuisd.
2: En jij hebt ze al die 5 jaar daar verzorgd. Dit zijn best joekels van beesten. Want ik zie er daar een hele dikke langs zwemmen. Deze. Hoe groot is die ongeveer?
3: Ja, ik schat hem zo iets van 50 centimeter. Maar je vergist je. Je denkt dat ze heel zwaar zijn. Maar dat valt wel mee. Ze zijn tussen de 10 en 30 kilo ongeveer.
2: Oh, dat vind ik best pittig. Maar dit is toch meer dan 50 centimeter? Of vertekent dat glas heel erg?
3: Het vertekent iets, maar eigenlijk is het nog groter door het glas dan dat het in werkelijkheid is. Ja.
2: Nu zitten ze sinds een maand weer in dit bassin.
3: Ja.
2: Merken ze daar wat van? Hè? Als je koeien de wei in doet, nadat ze in de stal gezeten hebben, dan gaan ze helemaal huppelen en springen.
3: Ja.
2: Hoe hebben deze vissen gereageerd toen je ze terugzette?
3: Nou, boven verwachting eigenlijk. Ze zijn deze bak natuurlijk gewend, hè, want daar hebben ze altijd in gezeten. En toen we ze terugplaatsen, zijn ze natuurlijk wel een beetje gestrest. Het is allemaal nieuw. Maar ze gingen meteen met elkaar zwemmen in een school. En eigenlijk hadden wij ook zo meteen van, ja, het is weer af.
2: Ja, echt?
3: Ja, het was
2: een beetje zoals koeien in de wei dus?
3: Voor ons wel, ja. Ze huppelden niet, maar wij wel. Ja.
2: Nou, herinner ik me deze gang als een hele donkere gang met daar allemaal kleine aquaria. Maar dat is helemaal veranderd. Alex Huibersen, jij bent de curator. Jij bent een beetje het brein achter het plan van hoe het nieuwe aquarium ingericht moest worden. Wat is hier nou eigenlijk veranderd?
4: Nou ja, dat heb je heel goed onthouden. We staan inderdaad in de nog steeds de Amazonezaal. Dus de grote bak, het grote aquarium, die is behouden. Maar de aquariaatjes er tegenover, die zijn allemaal vervangen voor eigenlijk nieuwe aquaria. Je hoort het al een beetje, je ruikt het ook. Je zei het net al, het ruikt een beetje muffig, een beetje waterig.
2: Ja, het stinkt hier een heel klein beetje, Francis. Vind ik, hè. Zij zeggen van niet.
4: Nee, ik vind het heerlijk ruiken. Je ruikt dat je een beetje die jungle inloopt. En wat je hier ziet is dat je nu van een vloedbos zo langzaam via de oevers eigenlijk de diepte van de Amazone ingaat. Met een hele andere manier van beleven van aquaria. Dus open aquaria, de planten groeien eruit. Je hoort het water, je ruikt het een beetje.
2: Ja.
4: En dat hebben we aan de zoetwaterkant gedaan, maar ook aan de zeewaterkant.
2: Oké, dus op die manier is deze gang veranderd. Laten we eens naar een andere zaal gaan. Want ik herinner me ook een beetje statige, ouderwetse zaal met allemaal eigenlijk kleine raampjes aan verschillende kanten. Dat is volgens mij, hoe heet die zaal?
4: Ja, dat noemen wij de grote zaal. Dat is inderdaad het monumentale gedeelte van het aquarium. En die hebben we ook zo goed mogelijk in die eer weer teruggebracht. Het is eigenlijk gerenoveerd en gerestaureerd.
2: Ah ja, ik zie het eigenlijk bijna alsof je een soort balzaal inloopt. Hè?
4: Ja, het is echt prachtig. Hè? Het is, hij is nog steeds, hij heeft nog steeds die wat donkerheid, een beetje het spannende. Maar toch is hij heel licht en heel open geworden.
2: Ja.
4: Maar wel met het recht op het monumentale behouden. Dus de ramen, het houtwerk, de ornamenten, alles is weer teruggebracht.
2: Maar wat ik zie, het is eigenlijk niet zo heel veel veranderd sinds dat ik hier als jongetje rondliep. Is dat dan een compliment of zeg je nou, Arend, dan kijk je eigenlijk niet zo goed?
4: Het is een combinatie van beide. Compliment, dankjewel. Het is inderdaad weer zo gemaakt dat je het niet ziet dat het anders is. Maar het is wel degelijk anders. Want als je goed gaat kijken en je kijkt de aquaria in, dan zie je dat ze veel groter zijn geworden.
2: Dus waar zie ik dat aan? Want dat zie ik niet zo snel.
4: Nou, ieder raam was vroeger zijn eigen aquarium. En nu zie je al dat deze twee ramen, dat het aquarium wat erachter zit, dat het doorloopt.
2: Ah, dus achter de stijl waar ik tegenaan kijk, is het aan elkaar gekoppeld. Nou zie ik daar een zeecontainer. En dat doet me denken aan dat jullie ook een Amsterdamse gracht hebben. Waar ook van alles in het water lag. Is die ook nog teruggekomen?
4: Ja, de gracht is natuurlijk het enige aquarium waar we niet aan konden komen. Dus die is wel degelijk behouden. En dan gaan we nu even naar beneden lopen.
2: Ja, we lopen er even naartoe, Francis.
0: Wat geweldig zeg.
2: Ja, die vind ik zo leuk, want dan weet ik nog, daar lag een fietswrak in. En allemaal troep en zo. Hé, maar nou zie ik hier een gracht die eigenlijk heel schoon is.
4: Ja, het is een hele andere gracht geworden. Dus de kademuur en de brugdeel die zijn behouden. Maar eigenlijk al het andere is anders geworden. Dus de gracht is veel groener. Dus je ziet planten in de gracht. En wat bovenop de gracht staat, dat zal het meest in het oog springend zijn. Dat is niet meer die oude Opel Kadett die er staat en de omafiets die over de brug haar deel hangt. Maar het zijn de bierootjes, de fatbikes. Ja. En ook dus nog steeds het afval een beetje. Maar dan op de kade. Ja. Maar het is gewoon een heel ander verhaal geworden.
2: Ja. Ik kan echt zien, dat zijn aquariummensen. Want onder het water vertellen ze het verhaal van dat het water heel erg schoon is. Maar wat daar boven waterniveau gebeurt, in zit ze niks. Daar staat gewoon troep en een oude vuilniszak zie ik daar. Mirjam, dit zijn eigenlijk hele Hollandse vissen. Zijn die voor jou net zo bijzonder om te verzorgen als die Amazonevissen?
3: Absoluut. Dit zijn de vissen die eigenlijk in onze sloten en in onze grachten zwemmen. En eigenlijk is het heel bijzonder om dat te kunnen laten zien. Want mensen vissen, maar halen dan vissen op, maar om ze echt in levende lijf, hoe ze zwemmen, hoe ze fourageren, hoe ze paaien, want dat is ook al gebeurd in deze bak. We hebben waterlelies en de vissen gebruiken ze meteen om eitjes af te zetten. We laten palingen zien, we laten ruis voor ons zien. Het is fantastisch om te mogen verzorgen.
2: Ja, een verhaal, Francis, van het grote systeem van de Amazonebekken, ja, naar het wat kleinere systeem van de grachtengordels hier in Amsterdam zelf. En daar heb ik nog maar een fractie gedaan, hè, van het aquarium. Vanaf zaterdag kan zelfs jij daar naartoe, Francis.
0: Ik wilde heel graag heen. Ik vind het echt, je hebt me helemaal meegenomen in die wereld. En het is heel bijzonder. Dus vanaf zaterdag in Art is de aquarium open. Verslaggever Arend de Geus. Heel veel plezier dan nog. Ik zou er nog even blijven als ik jou was.
2: Gewoon ga lekker. Ik zeker doen.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
2: Hoi.

0: heb je toch gewoon zin in om straks gewoon vanaf zaterdag naar het aquarium te gaan in Amsterdam, in Artis. Toch, Anne?
1: Ja, hartstikke.
0: Maar ik vond het zo te gek van die vegetarische piranha's in de bak van de gorilla. Ik bedoel, hoe zit dat dan? Zo goed. Maar goed, we zitten nu lekker aan het acclimatiseren. Je luistert naar de ontbijttafel. Dit is Doe Maar. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Ik ben IJskoman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
12: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
13: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
14: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is exact 9:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De brand in Zwaanshoek laait weer op. Dat zegt de politie tegen onze verslaggevers daar. Er is opnieuw brandweer onderweg om de boel onder controle te krijgen. Gisteren was daar een grote brand in een bedrijfspand. De politie onderzoekt wat daar gebeurd is. Was onder meer een enorme explosie. Defensie gaat vaker met straaljagers trainen op Schiphol. Het gaat om de F-35 die we daar vaker gaan zien. En een krankzinnig schaaktoernooi in Amsterdam dit weekend. Want degene die de meeste stukken verliest... die wint hem juist. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel... en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
18: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
17: Na de beving waren er zeker 16 naschokken... De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
19: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
17: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. En de situatie op de Noord-Hollandse wegen, Anne, hoe gaat het daar?
2: Eén file nog op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Durgerdam sta je 5 minuten vast.
1: Dankjewel, Anne.
20: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
21: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
30: De ontbijttafel. Met

0: onderweg naar een nieuwe week met Desireless. Voyage, voyage. Heerlijke 80's sound hier bij NH. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Hoe laat het ook is, waar je ook vandaan komt, kom er gezellig bij. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al 9:10 op deze magistraal mooie maandagochtend. Het is 8 juni 2026. Pieter is zich aan het warm lopen om morgen hier weer te zijn. Hij geniet even van een heel lang weekend. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed voor je gedekt houden. Anne is er gelukkig wel voor redactie en productie. Anne, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, en Frank natuurlijk. Frank voor het nieuws. Frank, ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heel bijzonder. Warm lopen. Pieter, zei ik. Warm lopen, Pieter. Pieter is aan het warm lopen. Vrijdag gaan wij hier met NH live bij de Vier van Alkmaar. En die start morgen.
2: Wat is dat?
0: Dat is een vierdaagse.
2: Een wandelvierdaagse.
0: Een wandelvierdaagse.
1: Ja, leuk.
0: Nou ja, dat is heel gezellig. Want dan gaan we al die mensen die 40, 25, 3000 kilometer hebben gewandeld ontvangen met de radio de hele dag. Jullie zijn al vanaf ochtends. Oh, ja. 6 uur met de ontbijttafel vanaf het plein in Alkmaar bij de Grote, ja, Kerk. En June is er en Bart is er en ik ben er. Dat is ook heel gezellig aan het einde om mensen te ontvangen. Maar wandelen, is dat iets voor jullie?
2: Ik vind het lekker, ja. Ja,
0: veel,
2: ja,
0: wandelen ook? Lange afstanden wandelen?
2: Ja, vind ik leuk. Ja, ik ben daar best goed in. Wandelen.
1: Echt waar?
0: Ja. Oh ja?
2: Nou, ik doe altijd alsof ik ga hardlopen. Maar ik kom nooit veel harder dan wandelen. Nee, ik heerlijk man. Lekker even een stuk. Ja.
0: En wat doet het jou dan? Want volgens mij hebben jullie ooit nog wel eens meegedaan aan de Dam tot Dam.
1: Oh, leuk dat je dat zegt.
0: Bedankt.
1: Frank deed niet mee.
0: Oh nee, want waarom deed Frank niet mee?
1: Geblesseerd.
2: Ja, ik vind wandelen dus superleuk. Wandelen. Ik vind wandelen heerlijk. Zolang het maar niet hard hoeft.
0: Nee.
2: Hard, snel lopen. Nee, ik ben toen iets te fanatiek gaan trainen. Omdat ik dus wel van wandelen houd, dacht ik, nou, kan het helemaal mis als ik er een klein tandje bij doe.
0: Ja. Ja,
1: Frank, je hebt iedere dag hard gelopen. Dat slaat nergens op als je niet hard loopt.
2: Nou, en ik dacht, inderdaad, dat slaat dus nergens op. Dan raak je dus erg geblesseerd. En ja, toen ik een beetje geblesseerd raakte, toen dacht ik, dit valt wel mee.
0: Ja.
2: Nou, toen heb ik daarna heb ik 3 weken ging.
0: Ja, dat was, je was echt aan het strompelen. Ik heb je toen gezien, het was echt verschrikkelijk.
2: Het was echt rampzalig.
0: Had je zweepslag of was het aan de voorkant van de chin splint?
2: Gaan we dit nu doen?
0: Nee,
2: ik weet niet precies wat het was. Ik kan gewoon heel goed het doen, alsof ik
1: mandloop. Ja, dat was het, hè?
0: Ja, dat was het
1: ik
0: ook echt.
1: Ik vertrouwde jou niet.
2: Nee, jij vertrouwde mij echt niet, hè?
0: Nee, maar hardlopers en doodlopers. Dus je kan beter gewoon goed en steady wandelen. Dat,
1: ja,
0: heb je heel
1: zeker
0: goed, Frank. Ik bedoel,
1: goeie wandelsokken, hè?
0: Goeie wandelsokken.
2: Wandelsokken?
1: Ja, sokken. Wandelsokken.
0: Wandelsokken, inderdaad. Met een soort compressie.
1: Ja, je hebt toch van die wandelsokken, daar staat dan toch op links-rechts?
0: Zodat je weet welke voet.
2: Gewoon voor domme mensen wandelen.
1: Nou, helemaal niet. Maar het is goed voor je voeten, hè?
0: Het is goed voor je voeten. En goede schoenen. Dit zijn tips die we eigenlijk aan jou moeten geven.
1: Ja,
0: jou gaat 25
1: doen,
0: kilometer,
1: oh,
0: ja, lopen.
2: Schrijf even op die schoenen of links of rechts. Ja.
0: Nou, jammer, je hoort het. We gaan je echt helpen, hoor. Komt helemaal goed. Goedemorgen, dit is de maandag bijna. Met nu Samber.

0: Amber bij NH. En Homewrecker.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, de brand in Zwaanshoek laait weer op. Dat hoorden we net ook bij Frank in het nieuws. Gisteren brak daar brand uit bij een bedrijf aan de Hillegommerdijk. Onze verslaggever Thijs-Jan van Aalst, die staat er nu. Thijs-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Francis.
0: Ja, er klinkt heel wat geluid. Wat gebeurt er? Wat zie je?
3: Ja, nou, ik kwam hier eigenlijk heen om de aftermath van die brand een beetje in oogenschouw te nemen. Maar we vallen met onze neus in de boter. Want op het moment dat ik aankwam rijden, vertelde een agent dat het vuur toch weer was opgeleid. Dat er ook echt weer sprake zou zijn van brand. En daarom zijn in de afgelopen 5 à 10 minuten ook weer 4 brandweerwagens met een hoogwerker. Die zijn hier het terrein opgereden en die zijn begonnen met blussen weer.
0: Oké. En is het een heftige brand? Kun jij iets zien?
3: Nee, er is op dit moment vooral sprake van rook die wel omhoog komt. Maar dat hebben we het niet over de dikke kolommen waar gisteren een NL-alert voor werd uitgegeven. Het is meer dat er als het ware mist uit de afgebrande loods gedreven komt. Maar wel van die aard dat er even ingegrepen moest worden. Van paniek is hier op het terrein in ieder geval geen sprake. Okay. Maar er moest wel direct iemand aan te pas komen.
0: Maar hoe kan het dan dat die brand dan weer oplaait? Is daar al iets over bekend?
3: Dat is nog niet 100% duidelijk. Woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland die heeft wel aan ons verteld dat er in de loods onder andere accu's zouden zijn opgeslagen. En die kunnen in het geval van zo'n grote brand heel lang warm blijven. Nou ja, en wil dat er op de verkeerde manier bij liggen, dan zou dat op een later moment eventueel weer kunnen ontbranden. Maar of dat ook daadwerkelijk de reden is dat er nu weer sprake is van vlammen, dat weten we op dit moment nog niet.
0: Oké, maar gisteren brak een grote brand uit daar in Zwaanshoek. Hè? Maar is hij ook dan weer echt helemaal geblust? Is er wel iets bekend over de oorzaak?
3: Over de oorzaak daar is nog niks bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. En dat is ook nog maar beperkt mogelijk. Omdat er dus nog sprake was van smeulende resten. En nu dus ook nog brandende resten. Wat we wel weten is dat die knal ontzettend groot is geweest. Ik heb net beelden gezien van een omwonende die hier ook is komen kijken. En dan zie je echt een paddenstoelenwolk opstijgen vanuit Zwaanshoek. Dus dat is echt een mega-explosie geweest. En daarom is het ook niet zo raar dat de loods waar nu dus nog weer brand woedt, dat die niet meer is dan een wrak, dan een ruïne. Van wat hij was.
0: Oké. Nou, doe voorzichtig in ieder geval. Dankjewel, verslaggever Thijs-Jan van Aalst daar in Zwaanshoek. Jij houdt het voor ons allemaal in de gaten. Mocht er meer nieuws zijn, dan hoor je dat van jou natuurlijk. Dankjewel.
3: Zekers. Francis Broekhuizen.

tijdloze muziek. De Eagles. En daarom luister je ook naar NH natuurlijk. A New Kid in Town. Bijna 9:30, zometeen het nieuws van Frank. En kun je wat winnen? Want ik ga zo die felbegeerde kaasschaaf weggeven. En wat je daarvoor moet doen, dat hoor je zo. Naar Rob de Nijs. Bang.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Karen uit Purmerend.
15: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
16: Huis in heel Noord-Holland.
17: Het is 1 minuut over 9:30 in Purmerend. Is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De brand in een bedrijfspand in Zwaanshoek laait weer op. Gisteren brandde daar een loods af tot de grond toe. Maar het vuur grijpt intussen weer om zich heen. Ziet verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
19: Want op het moment dat ik aankwam rijden, vertelde een agent dat het vuur toch weer was opgelaaid. Dat er ook echt weer sprake zou zijn van brand. En daarom zijn in de afgelopen 5 à 10 minuten ook weer 4 brandweerwagens met een hoogwerker. Die zijn hier het terrein opgereden en die zijn begonnen met blussen weer.
18: Ja, gisteren brak er daar dus brand uit. Daarop volgde een enorme explosie. Deze buurjongen die bij het tuincentrum werkt, even verderop, die kwam helpen. Had meteen de schrik van zijn leven.
20: En toen ben ik daarheen gerend naar dat autobedrijf ernaast. Daar klop ik op de ramen ervan. En er zaten 2 gasten binnen. En toen explodeerde eigenlijk alles. Van een pand erachter. Dus ik denk, die gasten die hebben het loodje gelegd. Maar achteraf zijn die ook oké. En nou ja, al bij al kunnen we allemaal zien wat er aan de hand is. Ja, die hele loodsen die fik af.
21: Je moet je wezenloos zijn geschrokken.
20: Ja, ik dacht wel echt, die zijn de lul. Maar achteraf ben ik blij dat iedereen oké is.
18: Nou, de politie onderzoekt nog wat er precies ontplofte. De eigenaar zegt niet te weten wat er gelegen kan hebben. Gaat een verhaal over accu's ook. En buurden zeggen iets over vuurwerk, maar dat is allemaal nog niet bevestigd. Er is ook nog niemand aangehouden voor deze brand. Wat voor enorme gevolgen zo'n brand kan hebben, dat weten ze in Egmond aan Zee. De iconische strandhuisjes daar, daar woedde vorige week een grote brand. Buren van die kleine strandgemeenschap schieten elkaar nu te hulp.
22: We kunnen niet heel veel fysiek. Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
23: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
21: Dat moet goed doen.
23: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren. En zeker omdat je weet dat het een vrij kleine gemeenschap is waar we hier zitten op het strand. Dat iedereen met je meeleeft.
18: In totaal zijn 4 families door de brand gedupeerd. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril moet. Volgens oogartsen spelen ze namelijk minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken juist belangrijk is.
0: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
18: Nou, oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker met de kinderen naar buiten gaan. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt even weg te zijn uit de klas, zeggen ze. In de Haarlemse Kleverparkbuurt is een conflict ontstaan over de aanhoudende rattenoverlast. Bewoners zeggen dat het probleem wordt veroorzaakt door de gemeente, of althans door een verouderd riool daar. Maar de gemeente zegt dat het hoofdriool juist goed werkt en wijst op gebreken bij huisaansluitingen van de woningen zelf. Beetje wel eens niet eens dus. Volgens bewoners ja, is dat weer onwaarschijnlijk, omdat er ook verzakkingen en ratten op andere plekken in de buurt te zien zijn. Nou, al met al is een gang naar de rechter het enige wat overblijft. Dat gaan ze nu doen met een bewonerscollectief. Ze willen met een juridische procedure duidelijkheid over de staat van de leeftijd en het riool afdwingen. Ja, en dan ja, een krankzinnig schaaktoernooi in Amsterdam dit weekend. Net wat voor jou, Frans, is, want jij vindt ja,
17: de krantenkopquiz zo helemaal moeilijk.
18: Ja, precies, doen we altijd even na zes. Hè, dus als het goed is, heb je het fout. Of andersom. Ja. Maar ja, goed. Zo hebben ze ook geschaakt dit weekend in Amsterdam. Degene die de meeste stukken verliest, wint juist een potje anti-schaak.
17: Dus je moet verliezen om te winnen?
18: Je moet zoveel mogelijk stukken op zo slecht mogelijke plekken neerzetten.
17: Oh.
18: Zodat ze geslagen worden.
17: Oh.
18: En dan verlies je stukken. En als je het eerst alle stukken kwijt bent, dan win je.
17: Het is een soort van psychedelische trip dit. Hoe doen ze dit?
18: Nou, de vraag is dus een beetje, moet je eigenlijk heel goed kunnen schaken om juist ook heel slecht te kunnen schaken?
17: Dat is waar.
1: Dat wisselt, het wisselt. Er zijn hele goede antischakers die niet goed kunnen schaken en andersom en ook allebei. Dat is, alles zit ertussen.
2: Ik ben een waardeloze schaker, maar een hele goede antischaker, dus ik denk het niet.
18: Ja, we weten het nog niet eigenlijk.
17: Nou, dat is grappig, want vroeger keek ik met mijn ouders naar Bill Cosby, naar de Cosby Show. En daar, hij danste in dat beginfilmpje altijd heel slecht. En mijn moeder zei dan, je moet heel goed kunnen dansen om zo slecht te kunnen dansen.
18: Eenzame klasse, hoe ik over de dansvloer zwier. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. En voor het weer, Jan Visser.
21: Vanochtend is het droog, maar wel overwegend bewolkt. Ook vanmiddag is nog droog, maar later op de middag neemt de kans op enkele buien toe. Vanavond opnieuw buien met kans op onweer. De wind is meest matig uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag draait de wind naar west en het wordt op de meeste plaatsen zo'n 20 graden. Morgen meer en ook fellere buien met kans op onweer en windstoten, mogelijk ook wat hagel. Af en toe schijnt de zon, maar het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden. En de wind is matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten.
17: Dankjewel, Jan. Ja, zo dadelijk gaat hij eruit, hoor. Die onvolprezen ontbijttafel kaasschaaf. Ik zal me vast gaan appen. 088 850 51 52. Je weet hoe het werkt. Kaasschaaf.

0: Ik vind haar de beste zangeres van Nederland. Treintje Oosterhuis, Total Touch, Somebody Else's Lover hier bij NH.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, hij is mega gaaf, enkel alleen exclusief hier te winnen. De ontbijttafel kaasgaaf. Dit uur kun je weer de enige echte kaasgaaf winnen. Hartstikke leuk voorbij je ontbijtplankje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of in de la. Moet je wel iets voor doen? Kaasgaaf kun je winnen door kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. En daarmee sta je dus op een lijst. En die lijst die wordt steeds langer en langer en langer en langer. En als je belt, dan moet ik je opnemen. En drie keer dus heel snel het woord kaasgaaf achter elkaar roepen. Dus drie keer. En niet vier keer. Of twee keer. Nee, want dan moet ik ook echt streng zijn. Ook al is Pieter er niet. Drie keer kaasgaaf als ik jou bel. Nou, er zijn nog wel meer regels volgens mij. Je mag niet meteen hallo zeggen.
2: Nee, hallo. Je kijkt heel vragen bij, maar dat mag inderdaad niet. Nee.
0: Nee, hallo mag niet. Je moet drie keer kaasgaaf. Het is echt, het is een fantastisch spel. Het is een streng spel. Anne is jurylid. Ik ook. Ik moet dus... Ben jij dit keer de wat strenger? Want meestal...
2: Nee, ben je helaas. Nee, dat ben ik niet hoor.
0: Oké, dan moet ik dus streng zijn, maar dat vind ik heel lastig. Ik ben een people pleaser, dus ik, hier, neem die kaasgaaf. Je hoeft niks ervoor te doen. Neem hem maar mee. Ja. Nee, toch?
2: Iedereen die op die plek staat, is heel streng altijd.
0: Victorie.
2: Ik niet hoor, ik kan dat niet.
0: Nou, het is aan jou. 088-850-51-52. Kom maar door. App nu.

0: Dit is nou echt een plaat waar ik als jongetje heel veel naar luisterde. En dan wilde ik dat ook worden. Een movie star. Harpo.
1: Echt?
0: Ja, zeg maar. Dat was echt de reden waarom ik uiteindelijk naar de toneelschool ben gegaan. Dit plaatje.
1: En in welke film wilde je dan spelen eigenlijk?
0: Oh, dat vind ik een goede vraag. Star Wars. Sowieso. Ja, ik wilde een Jedi zijn.
1: Met zo'n zwaard.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, dit is echt heel gaaf. Dit is geen lightsaber, maar je kunt er wel mee snijden. Het is de ontbijttafel kaasgaaf. Er is heel erg druk geappt. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Dat is wat je moet zeggen. Oh, jemig, Ann. Ik moet gaan bellen.
1: Klaar voor?
0: Ik gooi hem open.
1: Prima.
0: Jemig. Ik hoor nog niks. Klopt het wel?
1: Oh.
0: Hij gaat over. Heel spannend.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Nou. Oh jee.
1: Zou je geen force meer hebben?
0: Nee, want dat mag niet, hè?
1: Nou, Piet had hem al uitgedrukt.
0: Had Pieter hem er al uitgedrukt?
1: Denk ik wel, ja.
0: Oké, dan ga ik hem ook uitgooien.
1: Echt?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar ik moet toch doen wat Pieter zegt? Nee, wat jullie zeiden. Nee, wacht even. Nee, ik moest net zo streng zijn als Pieter.
1: Ja, dat is ook zo. Oké, ophangen. Oh, wat erg. Ik durf bijna niet op te
0: Nee, maar ik vind het zo oneerlijk voor die ander. En al die mensen die kaasgaaf hebben geappt.
1: Is ook zo.
0: Maar stel je nou voor dat je de voicemail inspreekt met drie keer kaasgaaf.
1: Maar er komt geen voicemail.
0: Godverdurrie.
1: Oké, 3-2-1.
0: 3-2-1. Weg.
1: Oh, steek in mijn hart.
0: Oh. Maar goed, er waren 100.000 berichten binnen met allemaal kaasgaaf. Dus we hebben, als het goed is, een nieuwe lijn die ik open kan gooien. Ann, zal ik het doen?
1: Ja, doe maar.
0: Oh, jezus. Buikpijn. Ik vind het zo spannend. Ja, buikpijn echt. Oké, ik zal niks zeggen.
3: Kaasgaaf.
0: Hatsen! Nou zeg, goeiemorgen, wat heb je ons in spanning gelaten?
3: Nou, ik hoorde hem overgaan op de radio. Ik denk dat zal toch niet bij mij zijn, zo vaak geprobeerd.
0: Nee.
3: Maar toch wel.
0: Zo vaak geprobeerd en nooit doorheen gekomen.
3: Nooit doorheen gekomen,
0: nou,
3: maar nu wel.
0: Zeg,
3: dus.
0: Nu wel, maar met wie heb ik het genoegen?
3: Nou, ik ben Marga Winter, ik woon in Krommenie.
0: Marga Winter uit Krommenie, wat onwijs gezellig. En je hebt die ongelooflijk fijne, prachtige, super scherpe ontbijttafel kaasgaaf gewonnen.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja,
3: ben je blij mee.
0: Je bent echt heel blij mee. En waar komt die te liggen?
3: Nou, ik denk in het laadje, maar dan wel bovenop.
0: Oh ja.
3: Dat ik hem zo als eerste kan pakken.
0: Oh, maar dat is wel fijn, hè? En ben je ook echt een blokkenkaasschaver? Of gaat het vanaf nu beginnen omdat je de kaasschaver hebt?
3: Nee. Ik heb altijd een stuk kaas. Dus dat vind ik wel het lekkerste. Oh. Lekker op de markt halen en dan heerlijke Beemse kaas.
0: Oh, wat goed zeg. En dan zo'n lekkere warme boterham en een beetje roomboter op. Of heel veel roomboter.
3: Nou,
0: en dan zo'n plak kaas.
3: Lekkerder als een gebakje, hè?
0: Ja, lekkerder als een gebakje. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou, maar heel veel plezier ermee. Hij komt redelijk snel naar je toe, mag ik hopen. Komt helemaal goed.
3: Nou, dat hoop ik ook. Hartstikke bedankt. Fijne uitzendingen.
0: Dankjewel. Fijne dag.

0: Ik ben ademloos. Durg die nacht met Helene Fischer. Want ondertussen aangeschoven onze eigen Bart Slim.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Bart. Ja, je was wat later. Ik schrok een beetje. Ik dacht,
1: ik was met de trap. En ik vind dat ik wel vaker de trap moet nemen.
0: Oh, oké. Okay. Want waarom is dat? Ja, ben je aan het warmlopen voor de vierdaagse van Alkmaar?
1: Nee, ik moet er niet aan denken, zeg. Dat moet je af en toe doen, hè. Dus, hey, ik ga lekkere muziek draaien. Oh, ja. Stella Lefty komt langs met Boston en Michael Jackson Off the Wall. Daar begin ik mee. Nou, je kan een uitzending slechter
0: bespreken. Zo, zeg. Wat een goed begin.
1: Zeker. En ik doe vandaag een bakkie met Gijs. Gijs is van de band die ik een beetje volg. Amsterdams bandje. Dat heet Luipaard. We hebben een nieuwe EP uit. De eerste single van dat album heeft een hele hoopgevende titel waar we ons aan kunnen vastklampen.
0: Ja? Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Zeker.
0: Je houdt het spannend. Dankjewel. Absoluut. Tot zo dadelijk met Bart Slim. Goedemorgen.
2: NH.
0: De ontbijttafel.
2: Francis Broekhuizen. Dankjewel.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Ik ben Sverre uit Medemblik.
6: Ik ben Nico uit Alkmaar.
7: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
8: Ik ben Peter uit Haarlem.
9: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De brand in Zwaanshoek is vanochtend weer opgelaaid. Dat zegt de politie tegen onze verslaggever. Er is opnieuw brandweer onderweg daarnaartoe om de boel onder controle te krijgen. Gisteren was er een grote brand daar in een bedrijfspand. De politie onderzoekt wat er nou precies gebeurd is. Vooral ook omdat er een enorme explosie was. Groot feest in Volendam gisteren, want de handballers werden daar landskampioen. En voetbalkijken in de kroeg, ja, dat kan dit WK op veel plaatsen gewoon prima. Prima, ook al is het vaak 's nachts, want veel gemeenten hebben namelijk besloten dat de cafés langer open mogen blijven. Prima nieuws, dacht ik zo. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De verkeersinformatie van de ANWB. Een melding, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk en de andere kant op. Tussen Krommenie en de Beatrixbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en dat deel van de N246 is dan ook dicht.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Goedemorgen.
22: Met Bart Slim.

0: Het accent dat ze in deze Amerikaanse stad spreken, dat herken je uit duizenden. Geldt ook een beetje voor de stem van Stella Lefty, je hoorde Boston. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Wij zijn alvast begonnen aan de nieuwe week, als je het niet erg vindt. Vanochtend in alle vroegte week 24 afgetrapt door Francis. En ik trek hem lekker door. Maak je geen zorgen. Ik ga er een fijne show van maken. Dat verklaar en beloof ik de lekkerste muziek. Wat zeg ik? De allerlekkerste muziek. Die hoor je hier. Het is weer een rijk gevuld muzikaal buffet. En je kan je bordje optasten zoveel als je wil. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Dat hoor je ook vandaag weer van Frank Boer. Jan Visser weet alles van het weer. En ik doe zo dadelijk een bakkie met Gijs Koffeng. Hij is van Luipaard. Een fijn Amsterdams bandje dat ik al een tijdje volg. Ze maakten ooit een prachtige ode aan de Javastraat. Ze hebben een nieuwe EP uit met een hele leuke nieuwe single met een hoopgevende titel, moet ik zeggen. Maar natuurlijk nog veel meer muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Anouk en Bert, eerst de Beatles. En I Should Have Known Better. Net als voor de eigenaren van de strandhuisjes in Egmond die vorige week in vlammen opgingen, maar die nu aan alle kanten geholpen worden door buren, vrienden en vreemden, is dit ondanks alles toch een hele fijne.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Een bakje met Gijs Koffeng uit Amsterdam. Gijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Wat mag ik voor je inschenken, Gijs?
1: Ja, ik dacht, doe maar een cappuccinootje eigenlijk.
0: Oké, okay. Nee, top.
1: Ja,
0: ga ik doen. Ja hoor.
1: Wat heb je zelf?
0: Ik heb al twee koffie op. En de laatste heb ik een half kopje achtergelaten. Dus ik laat het even hierbij.
1: Ja, hey,
0: ik ga een cappuccino voor je maken. Jij bent van de band Lui Paard. Ik zat even op jullie site te kijken. Daar las ik dat jullie sinds 2016 actief zijn. Betekent dat jullie dit jaar dan 10-jarig bestaan vieren? Of...
1: Eigenlijk zijn we in de bezetting zoals we het nu spelen sinds 2017. Dus dat is eigenlijk volgend jaar is het 10 jaar. Er zijn wel ideeën om daar iets voor te gaan doen, ja.
0: Ja, dan moet je er even luisteren bij zetten.
1: Ja, bij stilstaan.
0: Ja, vind ik wel. Heb je wel verdiend. Ja. Hey, jullie zijn eerder te gast geweest bij mij. Hè? Dat was toen aan de aanleiding van jullie prachtige ode aan de Javastraat. En we hebben elkaar geloof ik ook gesproken aan de vooravond van jullie show tijdens dat feest op de Ring. Hè? Dat was ook wel even iets vorig jaar.
1: Dat dat mogen we wel bestempelen als een van de hoogtepunten van vorig jaar voor ons.
0: Dat
1: was wel bijzonder om die weg waar je normaal gesproken overheen rijdt, om daar dan een keer te staan je optreden te mogen doen voor heel veel mensen. Ja. Dat was wel heel gekikken, ja.
0: Ja, onvergetelijk inderdaad. Hey, jullie hebben een EP uit, wat kun je daarover vertellen? Nieuw werk van Lui Paard?
1: Dat het tijd werd om weer eens de studio in te gaan. En dat moet je zo af en toe even doen als artiest. Dan wil je toch wat je in de studio maakt en wat je op het podium doet, dat wil je dan toch vastleggen. Dus dat hebben we nu gedaan met vier nieuwe nummers op een EP. En eigenlijk de rode draad daarvan is dat het allemaal wel een soort optimisme uitstraalt. Dat is toch wel wat we een beetje de wereld wilden meegeven. Laten we beginnen bij Nederland.
0: Ja, precies. Ja, er is soms weinig reden tot optimisme als je ziet wat er allemaal gebeurt. En dan kan zo'n uplifting boodschap wel een beetje de gemoederen wat optillen.
1: Het is een beetje wat wij altijd wel weet je, we lopen niet weg voor wat er... We sluiten ons ook niet voor wat er allemaal mis is in de wereld, maar... We vinden ook dat je niet bij de pakken neer moet zitten. Hè? Je bent hier maar één keer, dus je moet er wat van
0: maken.
1: Precies, dat een beetje,
0: Hey, als jullie dan de studio induiken, hè, want jullie hebben allemaal als band een beetje verschillende muzikale achtergronden, hè, en andere muzieksmaken, die gooien jullie dan in een blender en dan komt dan jullie muziek uit. Maar zijn jullie het ook wel eens ergens over oneens, dat jullie echt helemaal uiteenlopen?
1: En dan gaat het niet door. Ja, natuurlijk. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, weet je, zo'n EP is uiteindelijk de uitkomst van een heleboel ideeën die in de studie, in de oefenruimte worden uitgeprobeerd. En dan daar blijven er een paar dingen van over. Maar dat valt meer af dan dat er doorkomt eigenlijk. Dus,
0: maar het is niet zo dat één iemand dan een soort beslissende stem heeft. Als jullie er niet uitkomen, dan gaat het gewoon het hele feest niet door.
1: Ja, als er echt mensen zijn die zeggen van maar ik kan hier helemaal niks mee, dan is het ook, weet je, we zijn, het is een democratisch proces, hè, een beetje. Dan doen we het niet. Of we gaan eens zoeken naar een manier om het wel werkbaar te maken voor iedereen. Weet je, dan kunnen we, als iemand zijn partijen niet kwijt kan in een nummer of daar niet blij mee is, dan gaan we zoeken naar een andere invulling.
0: Ja. Ja. Maar dat democratische systeem, dat werkt kennelijk wel, want jullie houden het al bijna 10 jaar met elkaar vol.
1: Zeker, ja, we kunnen wel goed met elkaar opzitten. Dat helpt wel.
0: Ik kan me ook voorstellen in gezamtheid muziek maken, dat is toch eigenlijk ook het allermooiste wat er is.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik doe het ook al heel lang. Ja, dat is ook inderdaad. Het mooie is de chemie, hè? Als je een paar mensen bij elkaar stopt en je gaat met elkaar muziek maken, dan dat er dan een soort vonk toch ontstaat die het vuurtje laat branden. En dat is. Dat is wel het mooie proces ervan. Je kan heel verschillende mensen zijn.
0: Ja.
1: Maar die muziek is dan toch, wat ze dan. Een beetje cliché, maar dat is dan toch wel de verbinder. Ja, tussen die mensen. Ja, dat is mooi. Je brengt elkaar tot nieuwe hoogte, zeg maar.
0: Ja, nou, jij zei net al even dat er een soort hoop moet uitspreken, hè? Optimisme. Nou, die komt ook terug in de titel van de eerste single van jullie nieuwe LP. Die ga ik zo draaien. Alles komt goed. Ja. Ik zag ook op jullie site, dus mochten mensen jullie op korte termijn willen zien spelen, die staan 27 juli in de Stadsfabriek in Alkmaar, hè?
1: Ja, maar dat is een besloten... Dat is een besloten feestje.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, die is niet openbaar. Maar er komt in ieder geval na de zomer gaan we heel veel... hopen we in ieder geval heel veel het land in te gaan...
0: Okay.
1: En veel te gaan optreden. We gaan nog wel naar Texel voor de zomer. Maar ja, dan moet je maar net op Texel zijn.
0: Ja, ja, ja. Okay. Nou, en anders moeten mensen gewoon even naar de site gaan van Luipaard. Ja, en jullie gaan volgen. Dat blijf ik ook doen. Laten we dan in de zomer nog een keer bellen als jullie weer wat gaan toeren. Tot die tijd ga ik jullie nieuwe single draaien. Je cappuccino is klaar. Neem hem lekker mee, Gijs. Dank voor je tijd.
1: Dankjewel, man.
0: En dit is de nieuwe single van Luipaard met de hoopvolle en hoopgevende titel Alles komt goed. Fijne dag, Gijs.
1: Dankjewel, Bart. Jij ook.
0: Hoi.

0: een uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
9: Ik ben

0: Even over 10:30 is het. In Abbenes is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De brand in het bedrijfspand in Zwaanshoek is vanochtend weer opgeleid. Gisteren brandde die loods tot de grond toe af. Brandweer zei dat het vuur onder controle was, maar vanochtend werd er toch weer brandweer opgeroepen, vertelt verslaggever Thijs-Jan van Haast.
2: Want op het moment dat ik aankwam rijden, vertelde een agent dat het vuur toch weer was opgeleid. Dat er ook echt weer sprake zou zijn van brand. En daarom zijn in de afgelopen 5 à 10 minuten ook weer 4 brandweerwagens met een hoogwerker. Die zijn hier het terrein opgereden en die zijn begonnen met blussen weer.
1: Ja, het was nogal wat gisteren toen er brand uitbrak. Daarop volgde namelijk een enorme explosie. De politie onderzoekt nog wat daar precies explodeerde. Er is nog niemand aangehouden, zo nog niet iemand daadwerkelijk verdacht. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een brilletje nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze namelijk minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Ja, dat is dus goed om daar rekening mee te houden. Oogartsen willen dus dat scholen vaker met de kinderen naar buiten gaan. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt even weg te zijn uit je klaslokaal. In de Haarlemse Kleverparkbuurt is een conflict ontstaan over de aanhoudende rattenoverlast. Bewoners stellen dat het probleem wordt veroorzaakt door verouderd riool. De gemeente Haarlem zegt nee, dat is helemaal niet waar. Het hoofdriool, dat functioneert prima. Ze zeggen de gebreken zitten juist bij de huisaansluitingen zelf. Nou, dat wordt dus een welisnietes. Bewoners zijn het daar natuurlijk niet mee eens. Ze zeggen er lopen ook op andere plekken ratten in de buurt. Dus wordt de gemeente nu voor de rechter gedaagd. De juridische uitweg is de enige, zeggen ze daar nog. Gaan we ongetwijfeld dus meer van horen. Ja, en wat voor enorme gevolgen zo'n verwoestende brand kan hebben, waar we het net over hadden, dat weten ze nu al in Egmond aan Zee. In de iconische strandhuisjes daar woedde namelijk vorige week een grote brand. Buren van die kleine strandgemeenschap, die schieten elkaar nu te hulp.
4: We kunnen niet heel veel fysiek. Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
5: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
6: Dat moet goed doen.
5: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren. En zeker omdat je weet dat het een vrij kleine gemeenschap is waar we hier zitten op het strand. Dat iedereen met je meeleeft.
1: Ja, het is een bijzondere gemeenschap. Die huisjes die komen eigenlijk nooit te koop, want die worden altijd van generatie op generatie doorgegeven. Het zijn er maar een aantal. 4 families zijn door die brand gedupeerd. Dan nog even de grenzen over voor wat vrolijk. Zowel met een lach en een traan natuurlijk. Want ja, Karel, Christel en Kathleen hebben gisteren afscheid genomen. Ja. Jij kent ze natuurlijk, Bart, als
0: zeker.
1: K3. Ze stonden gisteren voor de allerlaatste keer met z'n drietjes op het podium. De originele K3, zoals we die allemaal kennen. Duizenden Noord-Hollanders die hebben ook die laatste concertreeks gevolgd. Dat waren er namelijk 48. En het afscheid viel de zangeressen na al die jaren zwaar.
7: Vergeet nooit, ik ben Karen.
8: Ik ben Christel.
9: Ik ben Kathleen.
10: Voor altijd jullie K3.
0: Ja. Nou, het is even een slikmomentje dit hoor, Pop. Nou,
1: het is, ja, weet je wat het is, Bart? Ik moest er een beetje om grinniken eigenlijk. Denk dit nieuws, al die volwassen mensen bij deze, ja. Wat is het toch, kleuterband, hè? Kleuterpop, ja, zeker, is het een
0: zeker,
1: beetje.
0: Zeker.
1: Maar als ik dat hardop zeg, dan zijn er toch een hele hoop mensen het daar niet mee eens. Want nee. Er is een hele generatie mee opgegroeid. Oh, dat ga ik even voorbij.
0: Mezelf in kluis, want ik ben daar ook ooit heen geweest. Ja, naar de oorspronkelijke K3 met mijn dochter inderdaad. Ja. In Ahoy, nou, dat is de broer toch wel tot de meer indrukwekkende concerten. Die ook voor vaders viel er genoeg te zien.
1: Ja, dus,
0: nee, ja, dat is wel.
1: Ik ging graag mee.
0: Ja, daar was ook echt heel goed over nagedacht door de bedenker van K3. Ja. Van, het oog wil ook wat, maar nou ja. Bijzonder toch? Ja. Zeker die oorsprong. Want het is natuurlijk al de honderdduizenden verschillende bezettingen geweest van K3. Maar dit, voor iedereen is dit natuurlijk de oorspronkelijke
1: K3. Dit is de echte K3, ja.
0: 48 concerten, denk ik wel. Oude dagsvoorziening is bij deze geregeld,
1: ja,
0: denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja,
1: als die al niet geregeld was.
0: Ik wou net zeggen, het is gegund. Overigens, de man die veel van de liedjes van K3 schreef is de toetsenist van Even Tot Hier. Hè?
1: Oh ja, is hij dat?
0: Ja, dat is die Belgische man. Die heeft, denk ik ook.
1: Die zit daar ook alleen nog
0: voor de hobby. Toch, hoor. Ja. Gewoon lekker verdiend. Het is een gegund einde van het tijdperk. Ja, ja, absoluut.
1: Dag K3. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
6: Goedemorgen Bart.
0: Wat gaat het weer ons brengen vandaag?
6: Ja, vanochtend is het droog weer, dat wel. Althans op de meeste plaatsen. En de bewolking is af en toe nog een beetje dun. Een flat zonnetje. Maar de dikkere bewolking die gaat vanmiddag toch wel overheersen. En al met al dus toch wel een bewolkte dag. En in de loop van de middag en vooral vanavond neemt de kans op buien toe. De eerste buien later in de middag. Maar een wat actievere zone trekt vanavond van west naar oost over ons land. En ook over onze provincie. Kleine kans op onweer. Temperatuur is nu zo'n graad of 17. Het wordt nog 19 tot 20 graden. Het is een iets hogere temperatuur. Niet al te, het is niet echt warm. En dat zal de komende dagen ook niet zo zijn. Maar ja, wel zo'n beetje de hoogste temperaturen van deze week. Althans van de werkweek. Dus dat zegt wel wat over de koelte voor de komende dagen. De wind die is zuid tot zuidoost en matig. Later vanmiddag draait de wind naar het westen. Nou, morgen wordt de bovenlucht koud. En er wordt sowieso achter een koufront vrij koude lucht. Maritiem polaire lucht noemen we dat. Afkomstig van het noordelijk deel van de oceaan aangevoerd. En daarin zal de temperatuur niet veel hoger worden dan een graad of 17. Verder beginnen we de dag dinsdag met droog weer en wat zon. Maar in de loop van de ochtend gewoon gaan er buien ontstaan. En morgenmiddag en morgenavond in het gebied met de laagste temperaturen op grote hoogte in de atmosfeer overtrekt. Dan kunnen de buien vergezeld gaan van onweer, hagel en windstoten. En sowieso zijn de buien dan ook wat feller. En af en toe is er wel wat zon, maar zoals gezegd 17 graden. Dat is toch wel het beeld voor de meeste plaatsen. En de wind is matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. En die 17, misschien plaatselijk 18 graden, dat is de maximumtemperatuur. Dus vaak met die buien zal de temperatuur wat lager zijn.
0: Ja.
6: Nou, ook woensdag een dag met enkele buien, kans op onweer, af en toe zon en 17 tot 18 graden. En donderdag en vrijdag blijft dat wisselvallige weer voortduren. Maar in het weekend dan knapt het toch wel wat op, hoor. Hoge druk boven West-Europa begint dan langzamerhand toch meer greep te krijgen op het weerbeeld bij ons. En storingen worden op afstand gehouden. Neerslagkansen nemen af. Er komt zeker vanaf zondag meer zon. En de temperatuur hier loopt dan zeker op zondag en waarschijnlijk al op zaterdag dan op tot boven de 20 graden.
0: Okay.
6: Dus dan wordt het al met al toch allemaal wat zomerser. En zeker ook op de lange termijn lijkt het toch te evolueren in warm zomerweer.
0: Oké. Okay. Ja, want ik bedoel, dit is natuurlijk geen enkele reden om ons nu al zorgen te gaan maken over het verder van de zomer. Maar je weet, ik ben gewoon een Nederlander en ik denk dat na 3-4 dagen wat minder weer, denk ik. Hallo, gaan we nog een zomer krijgen. Maar we moeten even door deze dagen heen en dan breken er weer betere tijden aan.
6: Zo is het, ja.
0: Ah, maar dit is ook mooi weer, toch? Moeten we niet zeuren.
6: Nee hoor, absoluut. Ja.
0: Oké, okay. Dankjewel Jan. Tot over een uurtje.
6: Ja, afgesproken Bart.
0: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog één melding. Ja, dat is die N246 Beverwijk richting Westgrafdijk en de andere kant op. Tussen Krommenie en de aansluiting met de Beatrixbrug. Er is een ongeluk gebeurd en dat deel van de N246 is dan ook dicht.

0: Ja, in die versie van de Blues Brothers zit er zo'n punt achter die plaat, hè? Die Aretha Franklin hoorde je met Think, ja, de Queen of Soul, zo heet ze natuurlijk. Daarvoor hoorde je trouwens ook nog Maroon 5 met This Love. En toch even over Aretha Franklin gesproken. Kwam laatst in mijn Instagram feed, zoals dat dan heet, een filmpje voorbij. Een interview met Aretha, nou, volgens mij al redelijk aan het eind van haar leven. En daar werd haar gevraagd wat ze nou precies vond van zangeressen als Adele en Whitney Houston. Nou, laat ik zeggen dat Aretha daar ingetogen enthousiast over was. Vond vooral dat Adele mooie jurken droeg. Zei verder niks over de vocale capaciteiten van die zangeres. Maar het grappige werd, toen werd ze ook even ondervraagd over autotune. Dat je stem van bewerken, zodat hij een soort van blikkerig klinkt, of dat ze hem helemaal glad strijken. Cher maakte daar veel van gebruik. En Aretha Franklin werd gevraagd wat zij nou precies van autotune vond.
1: What is autotune? I don't even know what autotune is.
2: It's a kind of way of electronically adjusting your voice. So it doesn't sound pitchy, it doesn't sound wrong, it sounds like it's hitting the note right now.
1: Oh, that's ridiculous.

0: to be.
1: Ja, zo in zo'n hangmat. Is this how it's supposed to be? Terwijl de zon in de zee zakt. Klein drankje in de hand. Zo zie ik hem dan liggen, hè? Jack Johnson. Upside Down, hoorde je. Dan nog even één ding voordat we naar het laatste plaatje van uurtje 1 gaan. En dat is een lekkere, want die is van Labelle. Toch heel even iets wat ik afgelopen vrijdag meemaakte. Nou ja, meemaakte. Ja, ik was afgelopen vrijdag naar het theater. Het De La Mar Theater, om precies te zijn. En ik was naar een musical. Nou zou ik mezelf omschrijven als musical sceptisch. Ik heb er niet per se iets mee. Maar dit was een voorstelling van Alex Klaassen. Stoornis of My Life. En ik moet je zeggen dat ik daar zeer van onder de indruk was. Het was knap gemaakt, het was ontroerend, heel erg ontroerend. Het kwam echt een aantal keren heel erg binnen. Het was grappig, het zat heel knap in elkaar met een decor dat voortdurend van vorm veranderde. En ik dacht eerlijk gezegd dat hij een solovoorstelling deed. Maar hij had, geloof 5 medespelers. En een live band die echt waanzinnig was. En het was zo'n indrukwekkende voorstelling. Het gaat namelijk over mensen met autisme. En toevallig kennen wij 2 stellen die een kind hebben die autisme heeft. Daar is ons wel duidelijk uit geworden dat elk kind in die zin verschillend is. En dat af en toe behoorlijke belasting is voor de ouders. En heel ingewikkeld is om mee om te gaan. Maar je kreeg een beetje een kijkje in de wereld van iemand die aan autisme leidt. En ook een beetje een eerbetoon aan ouders die daarmee te dealen hebben. En dat was buitengewoon ontroerend en knap in elkaar gezet en grappig. Ik heb een paar keer echt moeten schaterlachen. Dus ik dacht toen ik op de fiets terug zat van dat het af en toe goed is om een beetje uit je eigen bubbel te stappen. Hè, als het gaat om muziek of theatervoorstellingen. En eens iets te doen waar je niet meteen op aanslaat. Dus het was al met al een leerzame, hele bijzondere avond. Nou, zou ik willen zeggen, gaat dat zien. Alleen dit is al de reprise van een voorstelling die best wel lang gedraaid heeft. Dus nou ja, mocht het ooit op televisie komen, dan zou ik zeggen, kijken. Stoornis of My Life van Alex Klaassen. Geweldig.

0: van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhaartjes.nl.
9: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
10: Ik ben Ludo uit Opdam.
11: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
12: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Anna uit Purmerend.
14: Ik ben Christian uit Amstelveen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
2: 1 over 11, je hoort het belangrijkste nieuws uit onze regio van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen, de brand in Zwaanshoek die is vanochtend korte tijd weer opgelaaid. De brandweer was al de hele nacht bezig met blussen, maar moesten vanochtend toch weer nieuwe hulptroepen inroepen. Het spooronderzoek van de politie is daarom nog niet begonnen. De brand belemmert dat. Modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 42 maanden cel. Volgens het hof heeft hij 2 mensen verkracht, ontucht gepleegd met 2 minderjarigen en een aanranding. Het hof acht 5 van de zaken bewezen. En dat is aanzienlijk meer dan de rechtbank eerder deed. Zo'n forsere straf dus in hoger beroep. En voetballen krijken in de kroeg. Ja, dat kan op veel plaatsen in Noord-Holland gewoon. Want cafés blijven langer open omdat veel wedstrijden 's nachts zijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer 1 meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: De ANWB-verkeersinformatie krijg je dan van mij. Ja, die N246, Beverwijk richting Westgrafdijk, tussen Krommenie en de Beatrixbrug. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. Dat is het gevolg van een ongeluk eerder. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat de boel daar weer open gaat. En er is er eentje bijgekomen op de A7, Hoorn richting Den Oever. Tussen Wieringerwerf en Den Oever doe je er 6 minuten langer over.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barthe in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
18: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: radiostation. Lekkere muziek, tot 12 uur. Het laatste nieuws krijg je van Frank Boer. Jan Visser heeft een weerupdate. En het winnen van een klein maar fijn prijsje zou ook op deze maandag zomaar weer eens een fluitje van een cent kunnen zijn. Oren gespitst. Want straks hoor je mij weer een manmoedige poging doen om een klassieker van Vaderlandse Bodem te zingen. Het gaat om het couplet dit keer. En ik ben in een beetje coulante bui. Ga ik je straks wel even uitleggen. Allemaal zo meteen hoor. En wie weet val je vandaag in de prijzen. Zou toch fijn zijn, hè? Op deze maandag. Het is 8 juni op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Ritsevoort in Alkmaar. Ja, die winkelstraat begint met nog net een weekje te gaan. Nu toch echt oranje te kleuren. En dat is allemaal te danken aan een groot aantal paraplu's.
1: Dat hadden we veel eerder moeten doen. Dit is heel leuk. Ik kwam op als boepen, zeg ik. Het was een fantastisch idee. Ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. In de straat, het was leeg aan de... aan de staalkabels die we hebben hangen. Dus het leek ons leuk om een beetje creativiteit toe te voegen. En dat iedereen enthousiast was. Dus aan de bak.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

zeg het maar. Welke klassieker van de vaderlandse bodem vloot ik hier? En ik zei het al, ik ben in een coulante bui. Dus eigenlijk volstaat de titel. Sterker nog, als je maar dat ene specifieke woord uit die titel weet, dan neem ik daar al genoegen mee. Kijk, weet je de hele titel en uitvoerende artiest? Nou, dan krijg je een dubbele pluim. Maar je weet misschien wel welk woord ik zoek. Dus weet je het antwoord, welk liedje vloot ik hier? Dan onmiddellijk bellen. 088 850 51 52.

0: Fluitje van een cent.
1: Het is het spelletje wat ik op de maandag doe. Ik fluit de melodie, het refrein of het couplet van een bekend liedje. Vaak een Nederlands liedje, want dat is toch het fijnst. En dan is de vraag, wat zong ik hier? Wat floot ik hier natuurlijk? Nou, er kwamen een aantal goede inzendingen binnen. Ook een aantal fouten. Rinette bijvoorbeeld, die dacht dat het Vrede was van Rutje Kot. En grappig genoeg is dat ook de inzending van Connie. Francine stuurde een appje en is nu aan het bellen, maar had je net even iets sneller moeten zijn. Geeft wel het goede antwoord. Dus hartstikke knap. En dat geldt ook voor Saïda. En ik ga het ook eens even vragen aan Rieneke. Rieneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Rieneke?
2: Ik bel vanaf Den Burg, Texel.
1: Oh, potverdorie. En hoe is het daar dan?
2: Een beetje bewolkt.
1: Oké. Maar wel
2: droog.
1: Maar wel droog.
2: Ja, altijd.
1: Het fijne is op die Waddeneilanden dat de temperatuur en het weer zo snel kan omslaan. Hè? Dat je dan ineens weer toch elke dag even een moment mooi weer hebt.
2: Nou ja, gisteren was het hartstikke mooi, ja. Dus ik heb genoten. Ja hoor.
1: Ja, nou, ik voorspel je, Rieneke, dat gaat ook vandaag nog een keer gebeuren.
2: Oh, gelukkig.
1: Nou ja, kan welk weertype we ook hebben. Ik kan jou misschien wel blij maken met een klein maar fijn prijsje. Ik floot de melodie van een heel bekend liedje. En ik zei al, ik heb eigenlijk aan één woord genoeg. Omdat misschien niet iedereen de hele titel weet. Misschien weet ook niet iedereen de uitvoerende artiest. Dus nu kunnen we twee dingen doen. Jij kan mij dit het antwoord geven. En dan ben ik al heel tevreden. We kunnen ook, en laten we dat dan samen doen. Gewoon even met de oplossing meefluiten of neurien of zingen. Dat is dan even, geven we iets meer cachet. Zullen we dat doen? Zullen we dat gewoon proberen?
2: Ja hoor.
1: Oké.
2: Ja,
1: als jij zover bent, dan ga ik aftellen en dan start ik de oplossing in. En dan gaan we met z'n tweeën gaan we even een poging doen om mee te fluiten met de oplossing. Zit je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: 3, 2, 1, komt-ie.

0: Hartstikke goed. Nou, geef nog even de uitvoerende artiest en de titel, dan zijn we helemaal compleet.
1: De Mallemolen van Hedy Lester.
0: Ja, godverdorie. Alles helemaal goed, Rieneke. Je had de titel, uitvoerende artiest. Nou, je verdient een dubbel dikke pluim.
1: Leuk, dank je.
0: Hartstikke goed. Nou, je moet alleen nog wel even geduld hebben tot vrijdag, want dan gaat er een hele stapel enveloppen naar de postkamer en dan staat op een van die enveloppen jouw naam en adres.
1: Nou, hartstikke leuk, dank je wel.
0: Dank voor het meedoen en een fijne dag op Texel. Groetjes.
1: Ja, dank je. Doei.
2: NH.

0: een uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
12: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
13: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11:30. In Hoofddorp is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie heeft nog altijd geen technisch onderzoek kunnen doen op de plek van de enorme brand van gisteren in Zwaanshoek. De brandweer moest de hele nacht blijven blussen. Desondanks leidde het vuur vanochtend toch weer op. En er was sowieso al veel schade, want het was niet alleen brand. Er was ook een enorme explosie daar gisteren in Zwaanshoek. Wat die precies veroorzaakt heeft, dat is nog niet bekend. Maar verslaggever Thijs-Jan van Aalst heeft er wel beelden van gezien.
17: Wat we wel weten is dat die knal ontzettend groot is geweest. Ik heb net beelden gezien van een omwonende die hier ook is komen kijken. En dan zie je echt een paddenstoelenwolk opstijgen vanuit Zwaanshoek. Dus dat is echt een mega-explosie geweest.
16: Ja, er is dus de hele nacht nog brand geweest daar. Maar die is intussen wel onder controle. Wanneer de politie kan beginnen met sporenonderzoek, dat is nog niet bekend. Ze roepen wel getuigen op zich te melden. In Egmond aan Zee schiet de hele strandgemeenschap te hulp na een grote brand bijna 2 weken geleden. Toen gingen er een paar strandhuisjes in vlammen op. Die huisjes worden van generatie op generatie aan elkaar doorgegeven. En daarom was het verdriet daar groot. Andere families begonnen meteen een inzamelingsactie.
18: Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
19: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
20: Dat moet goed doen.
19: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren en dat iedereen met je meeleeft.
16: In totaal zijn er 4 families getroffen door de brand. In het centrum van Amsterdam is iemand vastgekomen te zitten in een vuilcontainer dit weekend. Het was een absurd gezicht. De benen staken uit die container. Volgens getuigen werd er ook hard bij geschreeuwd en gebonkt. Toen de politie arriveerde, had de persoon zich wel al weten te bevrijden. Er raakte niemand gewond. De politie laat weten opgelucht te zijn dat het goed is afgelopen. En steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte kijken. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat op de basisschool een brilletje nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze namelijk te weinig buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden daarom graag willen dat scholen vaker in actie komen en met de kinderen naar buiten gaan. Nu zijn de pauzes te kort om even weg te gaan uit het klaslokaal. Dan nog even naar de Waddenzee, want daar zijn weer dolfijnen opgedoken. Ja, het is schering en inslag de laatste tijd. De dieren zijn de afgelopen dagen meerdere keren gezien en op beeld vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn uit Annapolona hebben de dieren ook gezien. Maar maken zich geen zorgen. Ze gaan ervan uit dat de dolfijnen zichzelf prima kunnen redden.
0: Op zich is dat geen reden voor paniek. Zolang ze niet op zo'n watplaats stranden, dan moeten ze ook de weg naar open zee weer terug kunnen vinden. Ja, met zo'n getijdengebied, het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit.
16: Ja, het lijkt me ingewikkeld als je ineens in de Waddenzee zit als dolfijn. Want dat is toch net even anders zeetje dan je normaal gewend bent.
14: Ja, nou, inderdaad. Ik zag wel hele vrolijke beelden dat ze zo'n sprong maken. Oh, ze wekken wel de indruk dat ze daar wel oké vinden.
16: Ja, ze solliciteren wel naar een baantje in het dolfinarium.
14: Ja, ik ga dit zeggen. Ja. Maar volgens mij is het ook zaak om die beesten een beetje met rust te laten. Ja, hè? Dat is het allerbelangrijkste.
16: Ja, dat is wat ze zeggen. Er zijn ook veel zwemmers, een beetje al watlopers, hè, die een beetje in de buurt proberen te komen. Daar zegt SOS Dolfijn van, joh, laat ze lekker met rust.
14: Ja.
16: We hopen dat ze vanzelf weer...
14: Misschien zijn ze gewoon een beetje uitgelaten. Die zijn natuurlijk misschien ook net in afwachting van de uitslag van hun examens.
16: Ja, dat is een beetje die vakantie. Tijd.
14: Ja. Ja, zit gewoon een beetje te wachten. Het is of dit of naar Albufeira.
16: Meer nieuws in de app. Of op bijnanieuws.nl.
14: Het weer dan, Jan.
20: Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt weer. En vooral later in de middag neemt de kans op buien toe. De temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. Vanavond trekt een tamelijk actief gebied met buien van west naar oost over de provincie. Daarbij is ook onweer mogelijk. De wind is meest matig uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag draait de wind naar het westen. Dinsdag begint droog met af en toe zon. In de loop van de ochtend ontstaan er enkele buien. In de middag en avond meer en ook zwaardere buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt niet warmer dan 17 graden en de zuidwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

Zoon van een mijnwerker uit Wales. Moet je er altijd bij zeggen, op de een of andere manier. Ik weet ook niet waarom. Sir Tom Jones hoorde je met It's Not Unusual. En daarvoor nog zo'n iconische stem. Rod Stewart, inmiddels, niet hoogbejaard, maar toch mannen op leeftijd die allebei nog optreden. Gaat de een wat beter af dan de ander. En dan moet je zelf maar even uitzoeken welke van de twee ik dan bedoel. Hey, straks een man die zo'n beetje in Amsterdam woonde de afgelopen weken. En dan af en toe, nou regelmatig, zo'n rondjes door het Vondelpark rende. Al dan niet achterna gezeten door fans. En inmiddels weer veilig en wel in Londen of L.A. of New York. Of waar hij dan ook woont, is aanbeland. En dan stel ik me zo voor allemaal wasjes aan het draaien is. Hè? Want dat doe je dan als je lang op vakantie bent geweest. Nou ja, het was hard werken natuurlijk de afgelopen weken. Een spontaan bedankbriefje aan zijn fans dook dit weekend op in het Parool. Ik zie het hier voor me, want Hans stuurde een afbeelding daarvan. Dank je, ik hou van jou. Dat heeft dan iemand voor me opgeschreven, denk ik. En dan staat er Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us, Harry and the Together Together Tour. Met een hartje. Nou, 2026. Hartstikke leuk. De afzender van dat briefje is dus Harry Styles. Die hoor je zo meteen in Goedemorgen met Watermelon Sugar. Maar eerst een band die het seks, drugs en rock'n'roll fenomeen letterlijk in zich meedroeg. Een band waarvan de leden over en weer relaties met elkaar kregen. Nou, die eindigden dan vaak in monumentale ruzies. En die liefdesrelaties bezongen ze in goede en slechte tijden. En dus ook over die op de klippen gelopen relaties zongen ze dan op het podium. Hè? De man die zong dan tegen de vrouw met wie hij die relatie had. Afijn, hoop drama altijd bij die band. Waarvan de leden ook nog een stuk voor stuk met verslaving te maken kregen. Met als gevolg waarvan ze soms uit de band gegooid werden. Afijn, er was altijd wel iets met die band. Maar het was er ook een collectief zeer getalenteerde muzikanten. Mick Fleetwood bijvoorbeeld, geweldige drummer. Lindsey Buckingham, geweldige gitarist. En met Christine McVie en Stevie Nicks hadden ze ook nog eens twee fantastische zangeressen binnen zich. Het was ook hun verschillende manieren van liedjes schrijven die deze band zo goed maakten. Christine McVie, die had dan meer de universeel geldende liefdesliedjes, hè, met een beetje soul en een beetje bluesy. En die ander, Stevie Nicks, had dan meer mystieke, poëtische tekstjes en wat rasperende stemmen zijn. Nou goed, dat bij elkaar maakte het een band die eigenlijk een genre op zich werd. En dat is toch wel heel erg knap. Het nummer dat ik van ze ga draaien, van Fleetwood Mac, hè, dat weet je inmiddels, dat beleefde een aantal jaar geleden een bijzondere revival die de band ook meteen een heleboel nieuwe fans opleverde. Er ging een filmpje rond van een man in Amerika. Bleek later dat hij van Native American afkomst was. Hè, dus een Indiaanse man, zeg maar. Met een heel kort gemillimeterd haar, maar dan wel nog duidelijk zichtbaar een tatoeage van een veer. Die ging 's ochtends naar zijn werk. Toen kwam hij erachter dat zijn auto het niet deed. En toen dacht hij, nou, dan ga ik maar op een skateboard naar mijn werk toe. Nou, had hij in zijn ene hand een fles cranberry sap en in zijn andere hand een telefoon waarmee hij zichzelf filmde terwijl hij dit liedje playbackte. Nou, dat liedje ging dan viraal. Deze man werd een beroemdheid. En ineens werd het nummer Dreams van Fleetwood Mac herontdekt. En die hoor je nu.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Jongen, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Jongen, wat ga je doen?
0: Jongen,
2: wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: Jongen, wat ga je doen?
3: Nee, niks, Jun. Helemaal niet. Geen sprake van Barbara Mulder hier op de plek van Jun.
4: Hey, goedemiddag.
3: Goedemorgen.
4: Inderdaad, of goedemorgen.
3: Ja, voor mij, ja.
4: Sorry, jij zegt echt voor 12 uur standaard goedemorgen.
3: Ja, ik ben geconditioneerd.
4: Ja, en dat is ook wel kloppend. Nou, dan ga ik meteen al de fout in bij mijn eerste spreek. Nou goed, de mannen van Tangerine zijn straks te gast.
3: Oh, leuk.
4: Ja, dat is een hele beroemde tweeling.
3: Ja,
4: misschien ken je ze wel. Ze kunnen goed zingen en gitaar spelen.
3: Absoluut.
4: En ze hebben ook een nieuwe single. En dat doen ze samen met een gospelkoor.
3: Leuk.
4: Het beroemdste koor van Nederland trouwens. Komt
3: zo
4: uit gospel. Zuidoost.
3: Ja, ja, ja.
4: Het Zo Gospelkoor.
3: Zeker.
4: Arend, wat zin in nemen, hebben we naar de vogelopvang gestuurd. Dat vond ik zelf wel grappig eigenlijk.
3: Nomen est omen.
4: Ja, en ik dacht, laten we onze zegeningen tellen. Wat is nou het allerleukste dat je in het weekend hebt meegemaakt? Het mag ook iets heel kleins zijn.
3: Oh, dat is...
4: Het weekend is al voorbij, maar soms kan je dan even daar nog teren of zo.
3: Ik heb het erover gehad, de afgelopen uren.
4: Jij?
3: Ik was bij een theatervoorstelling vrijdag. Ik was bij een musical en ik ben best wel sceptisch als het gaat om musicals. Ik heb er niet per se iets mee. Maar dit was zo'n bijzondere voorstelling van Alex Klaassen in het De La Mar Theater.
4: Ja, dus dat blijft dan nog de rest van de week een beetje bij je.
3: Daar heb ik nog heel vaak aan teruggedacht. Dus ik hoop echt dat jouw luisteraars dat ook hebben gehad.
4: Ja, dan kun je natuurlijk alvast even bellen of appen 088-850-5152. We spelen nog Pim Pam Pet met mooie prijzen.
3: Ja, nou, kortom genoeg te beleven, straks na 12 en de rest van de dag ook, hè, op deze fijne radiostation. Ga ik nog één liedje draaien en dat is van Vogue en dat heet Dancing the Night Away. Nou, dat lijkt me een prima voornemen de komende dagen. Toedeloe, hè.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
6: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
7: En ik ben Amsterdamse Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 12 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De brand in Zwaanshoek is vanochtend korte tijd opgeleid. De brandweer was al de hele nacht bezig met blussen, maar moest toch weer nieuwe hulptroepen inroepen. Het sporenonderzoek is nog niet begonnen. De brand belemmert dat. Modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor 2 verkrachtingen, ontucht met 2 minderjarigen en aanranding. Het Hof acht 5 zaken bewezen, aanzienlijk meer dan de rechtbank eerder deed. En in Noord-Holland zijn in de grootste gemeente nog geen aanvragen binnengekomen om de wedstrijden van het Nederlands elftal op een groot scherm te kunnen kijken. Wel hebben veel gemeenten besloten om vanwege tijdsverschil de openingstijden voor cafés te verruimen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om twee brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Tot 2
20: met Barbara Mulder.

0: Een hele goede middag op deze maandag 8 juni 2026. June, geniet nog even een aantal dagen van een heerlijke vakantie. Maarten en ik zijn er wel. Fijn dat je er bent, Maarten.
1: Hallo.
0: Hi. En straks mogen we de mannen van Tangerine verwelkomen. Dat is in het tweede uur van dit programma, na ene. Dat is de beroemde tweeling. Ik denk dat je ze wel kent, want ze hebben ook wel een bijzonder uiterlijk. Namelijk heel veel krullen en een smal gezicht.
1: Ja.
0: Sander en Arnoud.
1: Mooie, bijzondere mannen zijn dat.
0: Mooie, bijzondere mannen met een goed verhaal.
1: Ja, precies.
0: Wat willen mensen nog meer?
1: Ja.
0: Arend hebben we, what's in the name, naar de vogelopvang gestuurd.
1: Ja.
0: Die horen we ook straks. We gaan Pim Pam Pet spelen en ondertussen dacht ik, soms heb je een beetje het weekend nodig om de rest van de week door te kunnen.
1: Ja.
0: En ik dacht, is er iets leuks dat jij in het weekend hebt gedaan waar je nog een beetje op kan teren?
1: Waar ik op kan teren?
0: Ja, gewoon iets fijns.
1: Ja, toevallig
0: wat
1: wel.
0: Heb jij gedaan?
1: Ja. Wij gingen met mijn oma, die vierde haar verjaardag. En toen gingen we zaterdag uit eten. En ik ben natuurlijk al, wat is het? Ik ben 1,5 jaar geleden verloofd. Ben ik ten huwelijk gevraagd. En toen wist ik al gelijk, toen ik ja zei, oké, dan wil ik dus dat mijn neefje, mijn nichtje, bruidsjongen en bruidsmeisjes zijn.
0: Och, wat mooi.
1: Dus ik dacht, oké, dit is de volgende dag. Dacht ik gelijk, die ga ik bellen en gelijk vragen. Toen dacht ik, nee, maar die kinderen, dat snappen ze niet. Het moet wat korter erop. Nou ja, het is nu precies over een jaar. Dus nu heb ik dit weekend gevraagd aan ze of zij mijn bruidsjongen en bruidsmeisje willen zijn. En ik was een beetje zenuwachtig. Want mijn nichtje heeft het ook nog wel in zich op te zeggen, oh nee, daar heb ik geen zin in. Weet je wel. Maar ze vond het helemaal leuk. Dus dat vond ik ook heel erg leuk, dat zij dat ook leuk vonden.
0: Hoe oud zijn zij?
1: Ze zijn 7 en 9.
0: 7 en 9. Dus ja, dat is iets, gaat iets worden wat ze nooit meer in hun leven vergeten.
1: Nee, precies. En mijn nichtje zei van, hoeveel mensen komen er dan? En moet ik dan mooie kleren aan? Dus ze heeft al wel door wat het een beetje is.
0: Ja, voor hun is het nu dus ook echt begonnen.
1: Ja.
0: De voorpret.
1: Ja, nou, dat was het gelijk. Want mijn nichtje vroeg ook al gelijk, ja, wie trekt dan de jurk aan? Dat was al tegelijk toen ik
0: ja, want jullie zijn met twee mannen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dat kan ook.
0: Ik weet dat.
1: Ja, weet ik.
0: Ja, vertel het alleen maar even.
1: Ja, weet ik.
0: Maar goed, je hoeft ook niet, het hoeft niet zo te zijn dat één iemand de jurk aan heeft.
1: Nee, ik ben het niet van plan. Dus misschien als Jeroen een gekke gedachte heeft. Maar ik denk het niet. Nee, nee. We worden gewoon twee pakken. Maar nee, voor hun is het dus ook een beetje gaan leven, inderdaad. Maar dat vond ik zo'n leuk moment. Dus dat gaf me heel veel energie ook weer om een beetje voor de bruiloft bezig te gaan.
0: Ja, wat mooi. Nou goed, als je dit hoort, ja, ik had ook wel iets leuks in het weekend. Ik was naar een gekke soort openluchtbioscoop gegaan.
1: Oh.
0: Dat zit onder een metrostation bij de Spaklerweg. Een beetje voor de Amsterdammers waar vroeger de Hells Angels zaten.
1: Ja.
0: Daar was dus een openluchtbioscoop opgebouwd, maar onder het spoor. Dus je hoorde wel die metro en die trein langs denderen.
1: Ja.
0: Maar het was heel bijzonder. In het donker met wat leuke feestlichtjes. En dan hebben we naar 4 korte films gekeken van getalenteerde filmmakers. Dat was mijn zaterdagavond.
1: Wat leuk.
0: Meestal ga ik naar voetbalwedstrijden, nu ging ik naar iets cultureels.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, oh ja, dat is wel inspirerend. Dat neem ik mee in de rest van de week.
1: Ja.
0: Dus mijn vraag is inderdaad, heb jij iets leuks meegemaakt dit weekend waar je nog met een prettig gevoel op kan terugdenken? Het hoeft niet zo groot te zijn als dat verhaal van Maarten. Het mag ook iets kleins zijn.
1: Zeker.
0: Alles staat vrij.
1: Wie klaar niet eert.
0: Is het grote niet weer. 088. 850, 51, 52. Jij oefent die spreekwoorden gewoon, hè?
1: Ja.
0: Serieus.
1: Ik hou van spreekwoorden.
0: Ik ook, ja. We hebben het een andere keer over. En dit is Tom Jeu.

0: Leif Gerbert. Lekkere plaat trouwens. I Was Made for Dancing. Grote hit in veel landen destijds. En hier praten wij nog even over ja, het weekend. Of je iets hebt meegemaakt waar dan de rest van de week nog een beetje op kan teren. Of zoals Maarten al vertelde dat hij zijn nichtje en neefje heeft gevraagd om bij het huwelijk een mooie rol te hebben. En dat dat veel energie geeft. Eens even kijken. Wim, goedemiddag.
1: Hey Barbara, goedemiddag. Lang geleden.
0: Leuk je te horen. Vaste luisteraar van ons. Ja, hoe zit dat bij jou? Heb je iets leuks gedaan het weekend?
1: Ja, nou, dat was toevallig omdat ik jullie net over begonnen. Er zijn vaak dingen in een weekend waarvan je denkt, nou, die gaan gewoon voorbij. Maar dit bleef me bij. Ik luisterde zaterdag naar de radio. En ik wilde een afspraak maken met Cora. Want ik word volgende week, 30 juni, word ik 80, ja.
0: Zo, ja, Cora is van het Sportcafé, hè?
1: Ja, van het Sportcafé, precies. En

0: Want ik wilde daar gaan eten met mijn zussen en broers. En, maar ja, ik viel met mijn neus in de boter, want Hans Beun was er. En Raymond Mens. Ja, dat zijn toch wel hele leuke figuren. Publieke figuren. Die je dan een keer in het echt tegenkomt.
1: Aha. Dus je was daarheen om te vragen voor je verjaardag. En toen ontmoette je hen eigenlijk.
0: Ja, nee, ik hoorde wel dat Raymond Mens er was. Maar ja, ik wist niet dat Hans Beun er was. Dus het was wel heel leuk.
1: Ja, je stuurt ook nog een foto. Dat ziet er goed uit, hè?
0: Ja, ja, met Cora. Ja, dat is zo'n top wijf.
1: Ja, mensen
0: maar ja, Leo doet het ook altijd leuk. En ik ken Leo natuurlijk allemaal even lang. Dus het is altijd wel prettig om daar weer een keer te zijn.
1: Ja, absoluut. En een van de misschien wel het allerleukste programma van van NH.
0: Ik luister elke zaterdag altijd naar dat programma. En ik ga er ook, nou niet iedere keer, maar toch wel twee keer in de maand naartoe.
1: Ja.
0: Want het is gewoon leuk.
1: Absoluut. Zeker de moeite waard om ook eens live mee te maken.
0: Ja, en het is druk. Het is leuk. Er komen veel mensen ook kijken, hoor.
1: Daarom.
0: Het is de moeite waard.
1: Ja, oké.
0: Okay. En leuk, nog één dingetje, één leuk. Mijn kleindochter van 4, die heb ik een schaakbord gegeven een maand of wat geleden. En toen was Hans Beun er. Ik dacht, nou, dat moet hij even weten. Dus ik ben naar hem toegelopen in de pauze. Ik heb die foto laten zien. Ik zeg, Maya, 4 jaar.
1: Ah.
0: Aan het schaken. Wim zegt, dat moet je erin houden. Dat is zo belangrijk.
1: Ja.
0: Dus dat was wel even leuk.
1: Wat leuk, onthoud die naam, Maya. En Wim, alvast veel plezier met je 80ste, maar we spreken je nog.
0: Ja, oké. Okay.
1: Oké, okay, hoi.
0: En bedankt, hè. Groetjes. Doeg.
1: Van Wim naar Willy. Dag, Willy.
2: Hoi.
1: Hoi. Vertel.
2: Ik ben deze floten.
1: Floten?
2: Met mijn dochter samen, ja.
1: Is dat je, zeg maar, in een heel zout bad ligt?
2: Ja,
1: dan drijft?
2: Met magnesium en zout en dat drijf je in.
1: En hoe heb je dat ervaren dan?
2: Oh, heerlijk. Het was de tweede keer. Het was een cadeautje voor moederdag nog. Dus ja, het was genieten.
1: Kan je eens uitleggen wat dat dan met je doet?
2: Ja, je wordt helemaal relaxed. En ja, het feit dat je gewoon drijft. Dat je er niks voor hoeft te doen. Het is zo lekker.
1: Je wordt eigenlijk een beetje gedragen.
2: Ja, en ja. Je huid wordt heel zacht. Ja, echt helemaal geweldig.
1: Ah, jij komt de week wel door.
2: Zeker, kom ik wel een maand door, hoor.
1: Wat een goede tip. Nou, dankjewel, Willy. Blijf ervan genieten. We gaan nog even naar Louise. Louise?
3: Hi.
1: Hi. Vertel, wat was jouw hoogtepunt van het weekend?
3: Nou, een vriend van me die wordt 60 en die had iets leuks bedacht om op een boot te gaan zeilen op het Markermeer. En zijn grote passie zijn de Wadden, Marken Wadden. En daar is hij ook rondleider. En dan zijn we daar naartoe gezeild. En we hebben daar een rondleiding gehad. Het is een prachtig gebied. Ik kan het iedereen aanraden die een mooi stukje natuur en rust wil genieten. Nou, dat is iets waar ik wel het eerste half jaar op door kan, hoor.
1: Ja, want het leven ziet er ook wel anders uit vanaf het water. Dat is altijd wel indrukwekkend, hè?
3: Ja, dat is heerlijk. En als je dan op een boot zit met allemaal leuke en lieve mensen, nou, echt geweldig.
1: Ja. Oh. Dankjewel voor jouw verhaal.
3: Ja,
1: dat ga ik ook weer eens doen. De wind in de zeilen en in de haren.
3: Ja,
1: dat
3: heerlijk.
1: Voelt goed.
3: Ja.
1: Ook Louise, dankjewel hiervoor.
3: Oké, hi.
1: Nou, mooie verhalen. Dank daarvoor allemaal. Eigenlijk allemaal leuke dingen, toch, Maart?
4: Ja, zeker. Dat floten lijkt mij ook wel wat.
1: Ja. Misschien een leuk cadeautje voor je huwelijk?
4: Ja, leuk. Een vrijgezellig feest.
1: Oh ja, niet alleen floten misschien.
4: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dit is Talk Talk

0: voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
12: Ik ben Jelle uit Bussum.
13: Ik ben Marika uit Medeblik.
14: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1:01 in Bakkum, daar is het 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Is vanwege 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen. Volgens het Hof zijn die 2 verkrachtingen wel bewezen, in tegenstelling tot de rechtbank die hem eerder 1,5 jaar cel oplegde. Volgens het Hof gebruikte hij dwang om zijn zin door te drukken en de grenzen van zijn slachtoffers te negeren. Hij was een prominente figuur in de Amsterdamse modewereld. Hij richtte Moam op, waar hij jong talent koppelde aan bekende ontwerpers. Het onderzoek naar de brand in Zwaanshoek is nog altijd niet begonnen. Er is namelijk opnieuw meer rookontwikkeling daar. De brandweer was al de hele nacht bezig met blussen, maar moest vanmorgen toch weer nieuwe hulptroepen inroepen. Het is nog steeds niet veilig om het terrein daar te betreden. In een van de afgebrande panden zouden accu's liggen die lang warm kunnen blijven. Het kan mogelijk de oorzaak zijn van de rookontwikkeling vandaag. Een 38-jarige Amsterdammer wordt door het OM gezien als 5e kernlid van de overvalbende die zo'n 5 jaar terug toesloeg in West-Friesland. Dat bleek vanmorgen in de rechtbank. Hij zou bij 4 van de 7 overvallen betrokken zijn geweest. Jarenlang bleef hij uit handen van de politie. In totaal zijn er 10 verdachten in de zaak. En in Egmond schiet de hele strandgemeenschap te hulp na een grote brand daar bijna 2 weken geleden. Toen gingen een paar strandhuisjes in vlammen op. Die huisjes worden van generatie op generatie aan elkaar doorgegeven en daarom was het verdriet groot. Andere families begonnen een inzamelingsactie.
18: Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
19: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
20: Dat moet goed doen.
19: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren en dat iedereen met je meeleeft.
17: Pastoren bij de NOS. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Lotte. Wij gaan jou weer over een half uurtje horen. Eerst ga ik nu even naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Barbara.
16: Ja, hoe ziet het eruit vandaag en de rest van de week?
3: Ja, het is tamelijk bewolkt vandaag. Vanmorgen hadden we hier en daar nog een flat zonnetje, maar dat is nu toch wel een beetje voorbij. Maar op zich is het nog droog en dat blijft ook de komende uren zo. Pas later in de middag neemt de kans op een enkele bui toe. En dan vanavond trekt een wat actiever gebied met buien, mogelijk met onweer, over de provincie naar het oosten. Temperaturen zijn niet onredelijk. Op veel plaatsen is het inmiddels van 18 tot 19 graden. Permanent ruim 19 graden. Kan nog een graadje bijkomen. Dan hebben we het ook echt wel gehad. Het is natuurlijk nog niet echt vetpot, om het maar zo te zeggen. Maar het kan allemaal nog koeler, wat de komende dagen ook gaat gebeuren. Dus qua temperatuur valt het op zich wel mee. En de wind die waait uit het zuiden en die draait in de loop van de middag naar het westen en is meest matig van sterkte. Aan de kust vanavond misschien af en toe een vrij krachtige wind. Nou, morgen beginnen we de dag best wel goed. Het is droog, de zon laat zich geregeld zien. In de loop van de ochtend is er een buienkans, maar de meeste plaatsen lijken het toch droog te zullen houden. In de middag neemt de buienkans verder toe. En dat geldt met name voor het oosten en zuiden van onze provincie. Wat meer naar het noorden toe lijkt het mee te zullen vallen. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer, hagel en windstoten. En het is met een graad of 17 tot hooguit 18 graden best wel koel. De wind waait morgen uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Nou, kijken we dan verder naar de rest van de week. Woensdag. Nog steeds buien, kleine kans op onweer, ook af en toe zon. Blijft koel, 17 tot 18 graden. Ook donderdag en vrijdag zijn er nog neerslagkansen. Kans op onweer wordt wat kleiner, de bovenlucht warmt wat op. Maar voor de rest, koele temperaturen, met andere woorden beneden de 20 graden nog. Maar in het weekeinde dan zien we toch geleidelijk een weersverbetering op gang komen. Dankzij hoge druk, de buienkansen worden kleiner. Er komt gaandeweg meer zon, vooral vanaf zondag. En de temperatuur loopt op tot boven 20 graden. En waarschijnlijk gaat dat na het weekend verder omhoog. Dus er is wel wat perspectief weer op stabieler zomerweer.
16: Het beste nieuws zit aan het einde.
3: Zo is het, ja.
16: De barometer van vandaag, Jan.
3: Die staat op 1014.
16: En de spreuk.
3: Zoekt, en dat is vandaag, vandaag is het namelijk Sint Medardus. Een van de, wat in de volksweerkunde wordt genoemd, de regenheiligen. En de volksweerkunde zegt, zoekt Sint Medardus in regentroost, dan zendt hij die ook in de oogst.
16: Oké, dat is wel een oogsttijd, beetje aan de orde dus.
3: Ja, maar de oogst, daar kunnen we nog niet zo heel veel over zeggen, want dat is natuurlijk veel later in de tijd, hè.
16: Ja.
3: Maar dus we gaan het zien.
16: Ik hoop niet dat hij te veel regen veroorzaakt op zijn eigen naamdag.
3: Nee. Het is wel oneerbiedig in het verleden wel werd gezegd. Want het wordt heiliger. Dan hadden ze ook altijd wel wat bijnamen voor. Men noemde Sint Medardus, noemden ze vroeger de grote pisser.
16: De grote pisser, dat kan best hoor.
3: Ja.
16: Mooie afsluiter, Jan. Ja. Tot snel.
3: Hoi.
16: Hoi. Nou, hopelijk komt gewoon die zomer snel terug. En hebben we niet zoveel last van die grote pisser, zoals Jan dat zegt. Lekkere muziek is er ook. Dacht je van John Mayer met The New Light.

0: John Mayer. Mooi plaatje zo aan het begin van de nieuwe week. New Light.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. NH. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Bim Bam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Bim Bam Pet.
0: Iedere dag op dit tijdstip dan spelen we Pim Pam Pet. Met mooie prijzen te winnen. En Maarten als jury.
5: Zeker.
0: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, straks hebben we na één een beroemde tweeling in de studio. De tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. Ze zingen en spelen gitaar. Je hebt ze vast wel eens op televisie voorbij zien komen. Misschien wel in het programma Beste Zangers. En dat brengt mij bij de selectievraag van Pim Pam Pet. Iets dat te maken heeft met familie.
5: Oh, leuk.
0: Iets dat te maken heeft met familie.
5: Ja.
0: Ik draai aan het rad, dan kun je bellen of appen... en dan speel jij misschien wel mee. Pim Pam Pet. Eens even kijken. Iets dat te maken heeft met familie. En dan... Nou, dat is een hele moeilijke. Ik draai nog net iets harder. Het begint alweer goed. Iets dat te maken heeft met familie met de letter J van Jan. Ja, ja.
5: Leuk. Ja, ik ben benieuwd.
0: 088 850 51 52. Twee mensen mogen meespelen. En misschien ben jij daar wel één van. Dit is Gloria Gaynor met I Will Survive.

0: voetjes van de vloer met deze Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet spelen. En mijn vraag aan jullie is, bedenk iets dat te maken heeft met familie. En er is al gedraaid aan het rad en de letter was de J, of is de J.
2: Ja.
0: Kwamen er mooie dingen binnen?
2: Nou, er kwam heel veel familie Jansen, familie... Dus ja, die zal ik niet allemaal opnoemen. Maar ook de jarige Job natuurlijk. Van je neefje of nichtje, dan zeg je, hey, jarige Job. Juichen bij een bruiloft of jaloezie. Helaas hoort dat er ook wel eens bij, ja.
0: Dat heb je ook wel binnen families, hè?
2: Ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Eens even kijken, onze kandidaten. Harley, goedemiddag.
3: Ja, ook goedemiddag.
0: Waar dacht jij aan bij familie met de J?
3: De jarige, hè?
0: De jarige. Ja, want verjaardagen worden natuurlijk altijd sowieso binnen een familie gevierd.
3: Ja, zeker.
0: Ja. René Dik, goeiedag.
4: Goeiedag, Barbara.
0: Waar dacht jij aan?
4: Ik dacht, hier de poepie, ik word opa.
0: Ah, word je opa. Gefeliciteerd.
4: Ja, dank je.
0: Dit jaar word je opa.
4: Sorry?
0: Dit jaar word je opa, of op korte termijn?
4: Ja, ja, ja. Binnen 7 weken, denk ik.
0: Oh, binnen 7 weken, dat is snel.
4: Ja, wel heel snel. Ah, nog snel op vakantie en dan... dan is het heel spannend natuurlijk. Hè.
0: Wat vind je het allerspannendste eigenlijk?
4: Nou ja, dat je eigen kind een kind krijgt.
0: Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk te bevatten, toch?
4: Fantastisch, ja, ja.
0: Maar ook fantastisch, want dan zie je weer een soort mini-kind van je eigen kind.
4: Ja, nou zo is het.
0: Ja. En is het al bekend of het een jongen of een meisje is? Niet dat dat uitmaakt.
4: Het is een meisje.
0: Een meisje, oh, ook leuk. Toch?
4: Heel leuk.
0: Ja, oh, nou, we leven met je mee en wensen jullie alvast heel veel geluk. Ja, maar nu gaan we eerst even zaken doen met het spel.
4: Ja,
0: 5 vragen. Harnie, ben jij er ook klaar voor?
3: Ja hoor.
0: De eerste vraag is een beroep. Denk na over een beroep. Even kijken. Met de letter G van Gerard.
3: Groenteboer.
0: Oh, Harnie was snel hoor.
2: Ja, die was iets eerder.
0: Ja. Harnie, het staat 1-0.
3: Ja.
0: Dus kijk uit, René. Kerstverse opa.
4: nog niet.
0: Nee, inderdaad. Een vak op school. Een vak op school. Met de letter O van Olaf.
2: Oh, nee.
3: Dat is een moeilijke.
2: Ja.
0: Ik draai even een andere letter. Een vak op school met de letter J van Jan.
2: Joelen?
3: Nee. Nee, dat is niks.
2: Ik zou het ook niet weten.
3: Nou, nog 1 draaien.
0: Nog 1. En dan anders gaat de vraag over. Een vak op school met de letter T van Tinus.
3: Tekenen.
2: Ik hoorde taal van René als eerste. En dat is op de basisschool inderdaad een vak.
0: Ja, dus het staat 1-1, jongens.
3: Ja.
0: Iets dat je doet denken aan June. Iets dat je doet denken aan June. Met de letter H van Hendrik.
4: Hartelijk.
2: Oh,
0: ja,
2: het
0: is goed in de roos. Absoluut hartelijk.
2: René.
0: Dan staat er 2-1 voor René. Zet hem op, Harnie.
3: Ja, ja.
0: Wat doe je op vakantie? Wat doe je allemaal op vakantie met de letter S van Simon?
3: Fietsen.
0: Oh, sorry. Dit moeten we even opnieuw, want jullie verstonden allebei de andere letter. Het is de S van Simon.
3: Zwemmen.
4: Sporten.
2: Dat is een Z. Sorry, schat. Nee, sporten is goed, maar zwemmen is echt met een Z. Dus dan is het René.
0: Ja. Laatste vraag. Een bloem. Een bloemsoort met de letter H van Hendrik.
4: Heleboris.
0: Hoe?
4: Heleboris.
3: Hele plant.
2: Heleboris. Ga ik eens even opzoeken. Ja, dat is maar een plant met een bloem.
0: Ja, dit is goed toch, de Heleboris?
2: Ja, dat is wel mooi. Paars.
1: Pim Pam Pet.
0: Jeetje, dat is een overwinning voor onze kerstverse. Nou, nog niet opa, maar René Dik.
4: Ja.
0: Ja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Harnie, jij ging zo goed van start. En,
3: ja.
2: Kan gebeuren.
3: Een beetje moeilijk. Deze keer.
0: Misschien, inderdaad, waren mijn vragen te moeilijk?
4: Nee.
0: Nee? Ja, ze waren
4: voor mij niet.
0: Oh. Nou,
3: even doordenken.
0: Even doordenken, zo is het ook.
3: Ja.
0: Maar goed, Harnie, je doet gewoon snel weer een keer mee. En René, hang aan de lijn. Voor je mooie prijs.
3: Absoluut. Bedankt.
0: En leuk, jullie waren allebei leuke kandidaten.
3: Ja, dankjewel.
0: Mooi begin van deze maandag.
3: Succes.
0: Oké. Okay. Hi.
3: Dada.
0: Dag.
3: Doei.
0: En wil je nou ook een keer meedoen? Dat kan, hè? Iedere dag spelen wij na 12:30 Pim Pam Pet. En kan jij meedoen? Het is Starship.

0: en haal live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Ik ben Antoinette en ik woon in Huizen.
9: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
10: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
11: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
12: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Is vanwege 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen. Door een verdachte situatie rond het Leidse Bosje in Amsterdam is een groot gedeelte van de straat daar afgezet. Er zijn agenten in kogelwerende vesten aanwezig. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. En op het terrein in Zwaanshoek, waar gisteren brand uitbrak, kan de politie nog steeds niet beginnen met onderzoek. Er is opnieuw veel rookontwikkeling vandaag, mogelijk door accu's in een van de panden daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om twee brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n...
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: June top 2
27: met Barbara Mulder.

0: Een hele goede middag. Het is 10:10 op maandag. En June, ja, die is nog steeds op vakantie. Dus ja, ik heb wel...
1: Daarom was ik net even in de war.
0: Ja,
1: ik heb me twee keer aan je voorgesteld.
0: Ja, je dacht, waar is toch June?
1: Ik was echt even in de war. Heel verwarrend dit.
0: Ja, ik ben Barbara dus.
1: Ja, en, wat een geluk dat wij jou ook hebben.
2: Waarom heb je dan niet een eigen jingle?
0: Ik heb nog steeds geen eigen jingle. Al een aantal jaar vervang ik haar, maar goed.
2: Gewoon de naam misschien wel. Misschien kunnen wij die naam voor jou straks even zingen. Dan kun je dat zo knippen, plakken.
0: Ja, daar hou ik je aan. Dat lijkt me een goed plan. Ja. Als je als luisteraar denkt, wie hoor ik? Dat zijn Sander en Arnoud Brinks, de tweeling. Ook wel bekend in de formatie Tangerine. Zeg ik het dat goed eigenlijk?
1: Prachtig.
0: Ja?
1: Nou, zeker. Ja.
0: Serieus?
1: Ja, heel serieus.
0: Ja, zij combineren hun eigen talent met die van het Zo Gospel Choir. En dat heeft een hele mooie nieuwe single opgeleverd. Work for That Love. Daar gaan we straks naar luisteren. Is dat bij tweelingen eigenlijk überhaupt het geval dat je moet werken voor de liefde die je onderling voor elkaar voelt? Of gaat het gewoon vanzelf?
1: Niks gaat vanzelf. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat zelfs, hoe makkelijk, wij gaan ook heel makkelijk met elkaar om. Voor ons is alles, wij voelen elkaar naadloos aan. Maar nog steeds moet je wel af en toe een beetje rekening houden met elkaar.
0: Oké, en daar moet je dus wel een beetje voor werken ook?
1: Daar moet je voor werken, ja, natuurlijk.
2: Ja, Arno moet daar iets harder voor werken dan ik vaak.
1: wij staan heel veel op het podium. We zitten heel veel met elkaar in het busje. En daarna zitten we nog heel veel met elkaar in een studio. En ook nog eens bij onze moeder op de koffie. En ons vader. En dus we zien elkaar heel veel. En ja, dat kan natuurlijk niet. Het is niet altijd heel makkelijk. Dus ja, dan moet je af en toe wel even bewust zijn van... Laten we het wel zorgen dat het een beetje goed blijft.
0: Ja. Jullie lijken als twee druppels water op elkaar. Voelen jullie dan eigenlijk... Het woord is tweeling, maar voel je dan niet eigenlijk gewoon één? Of is dat niet zo?
2: Het is in het geval van een tweeling zo. Je bent ooit met je één geweest. Hè? Dus en op een gegeven moment splitst dat eitje zich, dan ben ik twee. En eigenlijk is de grootste uitdaging van een één eigen tweeling... is juist om een individu te worden. Want je wordt je eigen hele leven wordt je door andere mensen gezien als één. Dus het is altijd... Als wij met z'n tweeën zijn, is de discussie van wie is wie?
0: Ja.
2: Wie is ouder? Wat is jullie verschil? Dus het is bijna een soort gevecht om een soort van individu...
0: Om jezelf te zoeken en te vinden.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. En welk moment was dan het allermoeilijkste in dat hele proces? Of is dat nog steeds gaande eigenlijk? Duurt dat je hele leven?
2: Nee, er zijn natuurlijk wel momenten die lastig zijn. Hè? Als je ooit het huis uitgaat. We hebben altijd een kamer moeten delen. Want wij komen uit een heel groot gezin. Dus wij moesten allemaal sowieso kamers delen. Maar als je dan op een gegeven moment huis uitgaat en je wordt echt gescheiden. Dat is natuurlijk wel even een momentje om te wennen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja. Ben je het daarmee eens?
1: Ik ben het met Sander eens, ja.
0: Ja?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar het was ook wel weer lekker.
0: Ja.
1: Ja, dit is bij ons zo heel gestaag gegaan. Eerst sliepen we opeens in een kamer. Toen gingen we samen in een huisje wonen. En toen kregen we allebei vrouwen. En toen zei die vrouw, nou, misschien is het ook wel handig als we even los van elkaar gaan wonen. Ja. Toen hebben we dat gedaan. Maar het ging eigenlijk heel soepel en makkelijk.
0: Net tijdens de plaat hadden we het even over of je je wel eens voor elkaar hebt uitgegeven. Bijvoorbeeld door naar een examen te gaan of elkaars ID te gebruiken. Ja. Heb je met jullie vrouwen je wel eens voor de gek gehouden?
1: Ja, nou, via de telefoon horen ze het bijna niet.
0: Nee?
1: Dat hebben ze wel misschien, maar dat was in het begin zeker, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik ben wel eens met Sanders vrouw naar bed geweest. En ze heeft een kind opgeleefd en die weet het nog steeds niet.
0: Bij deze dus.
2: Ik denk ook altijd, lijkt hij toch op jou?
0: Ja, dat is een goeie. Jullie hebben ook een theatershow waar je volgens mij vanaf september weer mee gaat toeren.
1: Ja.
0: Door het land, Running in the Family. Aha. Waarom moeten we daar zeker naartoe gaan?
1: Omdat sowieso vind ik de mooiste voorstelling die wij ooit hebben gemaakt.
0: En waar zit het in?
1: Dat zit hem in dat we het theater steeds meer zijn gaan begrijpen. De dynamiek van het theater. We voelen ons gewoon thuis op dat podium.
0: Ja. Wat is het mooie van die dynamiek van het theater?
1: Dat het heel verstild kan. En dat ik denk dat onze kracht ook heel erg ligt in verstilling. En dat kan daar, maakt niet uit hoe groot de zaal is. Als je op een stoeltje zit in het theater, het licht gaat uit. Dan is het toch, ja, je zit naar een soort film te kijken. Ik denk dat wij dat gewoon wel goed kunnen.
0: Ja.
1: Verstilling tot we eindigen vaak midden in het publiek.
0: Wat voor soort avond is het die mensen meemaken die daar naartoe gaan?
2: Het is onze voorstelling is sowieso een voorstelling wat heel erg dicht bij onszelf staat. Het gaat natuurlijk over familie en wij putten uit ons eigen leven. En we zingen natuurlijk eigen liedjes. Maar we zingen ook liedjes van andere muzikale familieleden. Dus Wat was de vraag?
0: Ja, van wat voor soort avond hoop je of denk je dat je mensen geeft met jullie voorstellen?
2: Ja, dat is heel veel diversiteit, maar ook heel veel herkenning, denk ik. Als het gaat om familie, maken mensen natuurlijk dingen mee. Maar dus ik denk dat heel veel, ja, dat mensen heel erg tot die familieband dingen herkennen. En ook muziek, denk ik, die ze wel herkennen. En het soort, ja.
1: Ja,
2: dat ben ik eigenlijk een brabbel, hè?
0: In 2019 waren jullie ook op televisie met jullie moeder. Bij De Wereld Draait Door. Ja. Dat zag ik toevallig nog voorbij komen. Zij vertelde toen dat haar gehoor veel minder werd. Mm-hmm. Ik vroeg me af hoe het nu met haar is.
2: Ja, dat gaat gelukkig nog steeds goed. De techniek die gaat telkens vooruit. En daar heeft zij heel veel baat bij. Dus ze kan telkens weer een nieuw gehoorapparaat krijgen, wat steeds beter is. Maar het is natuurlijk de vraag wanneer het achteruit gaat. Het gaat sowieso steeds meer achteruit. Maar je kan niet echt voorspellen wanneer en hoe snel dat gaat. Maar op dit moment gaat het goed.
0: Ja, zij kan jullie dus nog wel lezen en horen.
1: Terwijl we in 2019 dachten dat ze dus doof zou
0: worden. Ja, dat vertelden jullie toen ook in dat programma.
1: Klopt, dus we hebben daar een liedje toen over gemaakt en dat hebben we voor haar gezongen daar. Het is natuurlijk heel fijn dat het niet gebeurd is.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Dat is wel altijd spannend, hè? Want ze komt telkens in momenten terecht waarin weer in haar gehoor dus weer ietsjes achteruit gaat. En dan komt toch weer die spanning van, oh shit, misschien gaat het nu gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, dat blijft.
2: Nou, ze kwam natuurlijk op een gegeven moment kwam ze op een punt dat haar sociale leven echt onder ging lijden. Als je steeds minder hoort, dan wordt het steeds lastiger om in grote groepen

0: mijn moeder praten, dan is het altijd, moet heel bewust zijn van, een beetje duidelijk. Want,
1: ja. Oh, dus dat moet ze ook tegen jullie nog vaker herhalen.
0: Ja, ja. Hebben we wel geleerd. Maar dat is misschien ook wel handig. Zo verstaan jullie ons ook nog een beetje.
1: Ja, ja, ik heb ook, ik ben aan één oor doof. Aan mijn linkeroor. Dan moet ik ook altijd herhalen van mensen. Ja,
0: ja dat, het lijkt me verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Naar jullie plaat, want die gaan we draaien. Waar gaat het over wat jullie betreft?
0: Work for that love, is eigenlijk zegt de titel het al. Het gaat over je best doen voor liefde. Je best doen voor elkaar. Je inzetten elke dag weer. Gewoon bewust zijn van... Laten we een beetje goed zijn voor elkaar. En...
1: Hebben jullie dat vandaag op een bepaalde manier al gedaan? Bij elkaar of bij iemand anders?
2: Ik denk, het zou heel goed zijn om dat een soort van in systeem te hebben. Dus altijd een soort van te kiezen voor... gewoon probeer aardig te doen, weet je wel. En probeer gewoon lief te zijn voor elkaar. Dan wordt de wereld natuurlijk een stukje beter van.
1: Ja, en is dat moeilijk? Of gaat dat ook wel vanzelf soms?
0: Nou, niet altijd, hè?
1: Nee.
0: Ja, dat moeilijk?
1: Nee, ik ben ook best...
0: Voor iedereen altijd een beetje een uitdaging.
1: Als we het hebben over familie, dan ben ik soms best wel kattig tegen mijn familie. Ja, tegen
2: dat is ook mooi aan familie, toch? Je kan gewoon jezelf zijn, je kan ook gefrustreerd zijn naar elkaar.
0: Ja, maar je mag ook gefrustreerd zijn. Dat kan ook met liefde.
1: Ja, zo is dat ook. Nou, we gaan er naar luisteren. Work for that love. Work for

0: Tangerine, Work for That Love. Van Arnoud en Sander Brinks, Tangerine.
1: Hallo.
0: Hallo. Jullie hebben voor dit nummer samengewerkt met volgens mij het beroemdste gospelkoor van Nederland.
1: Nou, ik vind het wel een, dat ze die titel mogen dragen, ja.
0: Zo heet het, hè?
1: Ja,
0: uit
1: zo.
0: Amsterdam, ja. Zuidoost.
1: Ja.
0: Hoe was dat om dat met hun samen te doen?
2: Ja, top.
0: Ja?
2: We waren eigenlijk dit liedje aan het opnemen zelf. We hadden zelf al die koortjes gedaan en we waren bezig. En we zeiden, misschien

0: Dat hier een gospelkor op of zo, dat voelden we opeens. En, dan, en toen dachten we meteen aan hun, want we hadden wel eens met hen samengewerkt bij Matthijs gaat door en iets met de EO, met de kerst of zo. En dat was al heel fijn. Dus toen hebben we ze gewoon gebeld en ze zeiden direct, ja, leuk. En toen zijn we samen de studio ingedoken. En dan het liedje kreeg ik meteen een hele andere mooie, goede vibe, vind ik zelf.
1: Ja, dus dat hadden jullie eigenlijk heel goed aangevoeld.
0: Ja, dat was echt kloppend.
1: Je zelf nodig had.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat vonden zij dus ook. Zij vonden ook...
0: Ja, want ze zeiden zelf ook, we zeggen niet tegen iedereen ja hoor.
1: Oh, oké.
0: Als een tweeling uit Zwolle ons belt, dan...
2: We zeggen altijd ja. Ja. En het is zo mooi als je in de studio bent, hoe zo'n liedje dan ineens op zijn plek valt.
0: Ja.
1: Ja, dat je dat er meteen voelt.
2: Het is ook echt gewoon ineens een gospel of zo.
1: Ja.
2: Zonder dat het spiritueel of religieus is of zo. Het is gewoon direct een gospel.
1: Ja, mooi. Ja. Klinkt echt mooi.
2: Dankjewel.
1: Is dat ook iets voor de toekomst dat jullie... of met een gospelkoor verder willen... of met andere soort muzikale samenwerkingen?
2: Ja, ik vind de komende plaat bevat meerdere samenwerkingen. Ik vind dat wel iets heel leuks.
0: Ja.
1: Wat voor andere samenwerkingen zijn
0: nou, omdat de volgende plaat gaat ook veel over familie. En toen dachten we, misschien is het ook leuk om op de plaat wat artiesten te hebben... die ook familie zijn en ook samen zingen. Dus er komt iets op van de Alessi Brothers. Samen met de Alessi Brothers, ken je dat nog?
1: Ja.
0: En Venice. Ja, dat soort dingen.
1: Oké. Okay. En wat herkennen jullie in andere...
0: Die snappen hoe dat is om samen te werken. En samen je leven lang muziek te maken. En on the road te zijn. En, ja, dus, en je hoort het natuurlijk. Het is gewoon bloed.
1: Ja.
0: Hetzelfde bloed, hetzelfde DNA.
1: Ja. Dat kun je eigenlijk niet echt uitleggen wat dat is, maar alleen maar voelen? Of kan je
2: ja, weet je, kijk, als het gaat om familieleden die samen met elkaar muziek maken. Die maken muziek, wat is ontstaan in de huiskamer bij een ouderlijk huis vaak. Weet je, dus daar zit iets heel natuurlijks in. Iets waar je niet hard voor hoeft te werken of zo.
1: Nee.
2: Iets wat heel natuurlijk samenvalt. En dat is wel iets wat je hoort.
1: Ja. Zijn jullie kinderen ook muzikaal eigenlijk?
0: We hebben allebei een zoontje. En die van mij die is net 5. Dus die is nog een beetje aan het ontdekken. Is die muzikaal? Vind ik een goede vraag. Vraag het volgend jaar nog een keer.
1: Is goed.
2: En... Ja, die van mij die is wel muzikaal, ja. Die pakt wel drumstel of een gitaar. En, het is natuurlijk allemaal voor handen bij ons thuis. Maar dat doet hij wel graag, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat is mooi om te zien.
1: Hopen jullie dan ook dat zij ooit samen muziek gaan maken? Of is dat te ver vooruit?
0: Dat zou natuurlijk heel leuk zijn.
1: Ja,
0: maar
1: toch?
0: Ik vind het prima als we wat anders gaan doen. Als ze maar gelukkig zijn. Als ze maar iets kiezen. Want daarvoor hebben we natuurlijk voor de muziek gekozen. Omdat het ons passie is. Omdat we daar gelukkig van worden. En dat gun ik ze natuurlijk gewoon.
2: Het is belangrijk dat hun gewoon iets gaan doen waar ze heel gelukkig van worden.
1: Ja, meestal is dat wel iets wat je al in je kindertijd voelt, toch?
2: Ja. Dat hadden wij wel, ja.
1: Ja.
2: We maakten echt van jongs af aan al samen muziek op verjaardagen. En deden wij dat al, hè? Dus,
1: ja.
0: Zeker, Sander. Dat deden wij toen al, ja.
1: De tijd is alweer voorbij, maar Running in the Family, deel 2, ga dat vooral zien.
0: Absoluut.
1: Jullie toeren ook nog door Noord-Holland. Even op de website van Tangerine kijken en dan daar vooral naartoe gaan, zou ik zeggen.
0: Zou ik doen.
1: En ik wens jullie heel veel geluk.
2: Dankjewel.
0: Zelfde, dankjewel.
1: Fijn dat jullie er waren.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
10: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
11: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
10: Frans Kuil uit Volendam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1:08 in de Wervershoofd, daar is het 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Door een verdachte situatie rond het Leidse Bosje in Amsterdam is vanmiddag een groot gebied daar afgezet geweest. In het midden van de afzetting stond een toeristenbus. Er zaten nog mensen in. Inmiddels is de situatie weer voorbij en wordt de weg weer vrijgegeven. Wat er nou precies aan de hand was, is niet bekend. Er is niemand aangehouden daar. Modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Is vanwege 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen. Volgens het Hof zijn die 2 verkrachtingen wel bewezen, in tegenstelling tot de rechtbank die hem eerder 1,5 jaar cel oplegde. Volgens het Hof gebruikte hij dwang om zijn zin door te drukken en de grenzen van zijn slachtoffers te negeren. Hij was een prominente figuur in de Amsterdamse modewereld. Hij richtte Moam op, waar hij jong talent koppelde aan bekende ontwerpers. Het onderzoek naar de brand in Zwaanshoek is nog altijd niet begonnen. Er is namelijk opnieuw meer rookontwikkeling daar. De brandweer was al de hele nacht bezig met blussen, maar moest vanmorgen toch weer nieuwe hulptroepen inroepen. Het is nog steeds niet veilig om het terrein daar te betreden. In een van de afgebrande panden zouden accu's liggen die lang warm kunnen blijven. Dat kan mogelijk de oorzaak zijn van de rookontwikkeling vandaag. En veel gemeenten in Noord-Holland verruimen de openingstijden van de horeca tijdens het WK voetbal. Omdat het toernooi in Amerika is, zijn veel wedstrijden 's nachts en dus zou kijken in het café lastig worden. Voor grote schermen op terrassen is nog weinig ruimte. Buiten mag het vaak niet. Wedstrijden die na 10 uur beginnen, mogen in bijna alle gemeenten dus alleen binnen gekeken worden. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
13: Dankjewel Lotte, we horen jou weer over een half uurtje. Dan ga ik eens even kijken bij Jan Visser. Want Jan, hoe ziet het er vanmiddag uit?
15: Het is bewolkt vanmiddag, maar nog wel droog. Later in de middag neemt echter de kans op buien toe. Ook vanavond enkele buien, met een kleine kans op onweer. De temperatuur komt vanmiddag nog uit op zo'n 19, lokaal 19 tot 20 graden. Later in de middag gaat de temperatuur wat zakken. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten, draaiend naar west. Morgen in de ochtend droog met geregeld zon. Later op de ochtend is er een kleine buienkans. Meer buien volgen in de middag met kans op onweer en windstoten. Wordt morgen maximaal slechts 17 tot 18 graden.

0: Jardine en Man I Need. Dat hele album van haar is trouwens heel erg mooi. We kennen vooral dit nummer. Maar het is echt de moeite waard om dat album te luisteren.
1: NH helpt.
0: NH helpt. Ja, wij helpen natuurlijk graag als dat kan. En dat geldt ook voor luisteraars naar elkaar toe. Er is ook weer een mooie actie vandaag. En ja, Sjoerd, die is er niet. Maar Arend, onze verslaggever Arend, hebben we op pad gestuurd. Daar volgens mij wel een mooie omgeving.
2: Ja, Barbara. Ik sta, het lijkt wel een oerwoud waar ik sta, maar het is gewoon Amsterdam, hè? Maar dan de randen daarvan in de Bijlmer. Hoor je de geluiden om je heen?
0: Ja, klinkt mooi, hoor. Wauw.
2: Vogeltjes, hè? Een mix van vrije vogeltjes en vogeltjes die vrij zouden willen zijn, maar helaas hier in kooien zitten. Want ik ben bij De Toevlucht, een vogelopvang, en ik sta naast de oprichter en algemeen directeur, zei je, hè? Ja. Ger Zand.
3: Ja, dus ja, ze hebben me gebombardeerd, het algeheel directeur. Ja.
2: Je nam me mee naar dit hok. Vertel eens waar we naar kijken hier.
3: Nou, je kijkt hier naar Bea. Dat heb ik niet bedacht, maar vanwege die prachtige kroon op zijn kop. Zijn maatje is doodgereden bij Maars op de snelweg.
2: Dat waren die twee kraanvogels?
3: Dat waren die twee ontsnapte kroonkraanvogels. Ja. En de dierenambulance is gelukt met een particulier om het dier te vangen. En toen hebben ze hem hier afgeleverd.
2: Nou, dus voorlopig zit hij hier goed.
3: Ja.
2: Dat is niet je core business. Je core business is vogels die in het wild leven en hulp nodig hebben. Ik zie hier een heel hok met kuiltjes en een Vlaamse gaai zitten tussen. Ze zijn wel aan het eind, hè, deze gebouwtjes die hier staan.
3: Ja, 1992 is dat ene gebouwtje. Ja, dat is helemaal op.
2: Ja, en daar mag ik even in met jou, want dit is de warmteruimte. En dat is eigenlijk de aanleiding van mijn bezoek.
3: Ja.
2: De lucht slaat meteen een beetje makkeel hier.
3: Dat klopt. Het dak is lek, er is schimmelvorming, slecht voor de mensen, slecht voor de dieren. Het moet afgebroken worden en we gaan een natuur-inclusief gebouw laten neerzetten. Er zijn architecten voor aangetrokken en een aannemer. Die hebben daar ervaring in. En dan, dat kost een hoop geld.
2: Ja, en daar gaan we zo naartoe, want ja, daar heb je geld voor nodig. Maar even kijken, naar wie gaat dat geld dan? Nou, bijvoorbeeld naar deze schatjes van spreeuwtjes. Even luisteren, hoor. Ja, oh, die zien mijn microfoon en denken meteen, die komt een worm brengen. Nee, sorry jongens, Maar wat ik hier ook zag, dat is eigenlijk in het echt een vijand van de vogeltjes.
3: Ja.
2: Maar hier is het een medepatiënt eigenlijk.
3: Ja, een babyvosje, moeder kwijtgeraakt. Hij moet iets groter worden en dan gaat hij naar een grote kooi en dan wordt hij afgezonderd, want hij moet natuurlijk wild worden.
2: Ja, voordat hier nou de lucht te veel op onze longen slaat, ik snap heel goed dat jij zegt, ik wil mijn mensen beschermen, ik wil de dieren beschermen, daarvoor komt er een nieuw gebouw met warmtepompen en zonnepanelen.
3: Ja.
2: En dat kost klauwen met geld.
3: Hoog rendementglas erin, netjes alles betegeld, zodat je goed kan schoonmaken. En elke diersoort krijgt een eigen afdeling. We gaan een afdeling maken voor zoogdieren, een afdeling voor vogels. En we gaan een natte cel creëren, speciaal voor die honderden jonge eendjes die elk jaar hier binnenkomen.
2: Ja.
3: En het kost gewoon heel veel geld.
2: Ja.
3: Want het moet een gebouw worden, gewoon dat moet 50 jaar staan.
2: Ja. En hoeveel geld heb je nodig en hoeveel is daarvan al vastgelegd?
3: We hebben nu nog 200.000 nodig om naar die 6 ton te gaan wat het gaat kosten.
2: En eigenlijk doe je nu een beroep op het netwerk van NH Radio om te zeggen, jongens, overal in Noord-Holland, schuif een heel klein beetje bij.
3: Ja.
2: Dat kan via een crowdfundingsactie. Als ik nou mee wil doen, hè, waar kunnen mensen dan naartoe met hun geld? Wat is jullie website?
3: Dat is www.toevlucht.nl. Dat is de website. En natuurlijk op Facebook, LinkedIn. Er komen overal berichten. Steeds weer nieuwere zaken komen naar voren. Fotootjes van bijzondere dieren, van bijzondere werkzaamheden.
2: En daar staat steeds die link bij van die crowdfundingactie.
3: Ja.
2: Dat geld komt ten goede aan dat jonge vosje en aan de eendjes die hier zitten en al die andere vogels. En zijn er ook mogelijkheden om hier te komen bezoeken, Ger?
3: Jazeker. We hebben de 28e van deze maand hebben wij een open dag. Vanaf 11 uur tot 4:30. En dan kunnen de mensen overal kijken waar ze willen. En dan zien ze misschien ook, hey, dat is wat voor mij. Ik wil een dierverzorger worden op de toevlucht.
2: Of extra veel geld geven ervoor. De Bijlmerweide nummer 1. De toevlucht, de vogelopvang van Ger Zand.

0: Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Maarten, er is al bijna een einde gekomen aan deze June tot 2.
1: Ja,
0: maar morgen zijn we er weer met wederom een leuke gast.
1: Zeker, ja. Blijkbaar oud-collega, wist ik niet.
0: Francine Posma, journalist, programmamaker, ook wandelaar en pelgrim.
1: Ja.
0: Heeft hier vroeger gewerkt.
1: Leuk.
0: En heeft nu een mooi boek geschreven.
1: Ja, over dat wandelen dus.
0: Ja, ze heeft volgens mij 7 mini-camino's gelopen. Omdat ze op zoek was naar rust, ruimte en zichzelf. Nou,
1: mooi.
0: Wie wil dat niet?
1: Klinkt inspirerend.
0: Dat gaan we morgen horen. Zometeen Jos in plaats van ik. En dit is Tanita Tikkerum. Met a good tradition.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smidje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smidjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smidje met DT.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
5: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
6: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
7: Ik ben Nico uit Berkhout.
8: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
9: Ik ben Mitt in Alkzooi uit Zaanstad.
10: Ik ben Louise uit Purmerend.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 2:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Hurgowaard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat werd vandaag in de rechtbank duidelijk. Modeondernemer en oprichter van Moam Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Is vanwege twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee minderjarigen. En door een verdachte situatie rond het Leidse Bosje in Amsterdam is vanmiddag een groot gebied daar afgezet geweest. Er stond een toeristenbus midden in de afzetting, maar wat er precies aan de hand was is niet duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. twee mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met twee jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk.
8: Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Jos Heremans.
0: Goedemiddag en welkom op deze maandagmiddag. Tussen 2 en 4 zijn we bij je met Goedemiddag. Beetje, ja, zo'n inkakmomentje tussen 2 en 4 altijd. Want, je bent nog niet helemaal bekomen van de lunch. Je moet nog naar het avondeten toe. En misschien ben je wel lekker aan het werk. Of zit je in het park met je koptelefoon op. Het kan allemaal. En ondertussen verzorgen wij dan 2 uur lekkere muziek voor je. Hebben we nog her en der een spelletje bij. En komt het helemaal dik voor elkaar. Zullen we gewoon lekker doorgaan met de Steve Miller Band?

0: Nederland.
1: Ja, maar dat is toch ook af en toe best eens heel lekker. Als het zo heel stil is, zoals dit. Ja, best lekker, toch? Even heel stil. Stil aan de overkant. Suzanne en Freek en Snelle waren dat.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: De dag van vandaag.
2: Vandaag.
1: Ja, wat voor een dag hebben wij vandaag. Deze maandag, de 8 juni 2026. Ja, het is natuurlijk een beetje een dag waarbij iedereen al een beetje aan het vooruitkijken is. Naar dat grote spektakel wat 11 juni moet gaan losbarsten. Het wereldkampioenschap voetbal. Nou, het nieuws is net bekend geworden dat een kwart van de wedstrijden op dat wereldkampioenschap worden gespeeld in extreme hitte. Ja, daarvoor waarschuwde de Klimaatdienst van de Verenigde Naties vandaag. En dat betekent niet alleen gevaar voor de spelers, maar ook voor de fans, voor de mensen die in de rij staan, voor mensen die in de auto zitten of parkeerplaatsen staan. Kortom, het is maar de vraag of het allemaal zo gezond is, dat WK-voetbal. Ondertussen is het hier niet zo vreselijk warm, maar heb je wel her en der al mensen die last hebben van WK-koorts. Ja, dat komt inderdaad voor. Nou ja, WK-koorts is natuurlijk erger. Gewone koorts is nog veel erger, zingt Peggy Lee.

0: Ja, What is Love? Hathaway.
1: Goedemiddag, Jos Heremans.
0: Ja, maar ik doe het niet alleen hoor, want zonder Lotte Dekker zouden we nergens zijn. Want die houdt voor ons bij wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dan met name in onze provincie. Heb je nog een paar leuke berichten ook, Lotte, misschien straks in het nieuwsoverzicht? Of is het allemaal doodslag en moord en ellende?
2: Nou, ik heb zometeen in ieder geval geen goed nieuws voor de bouw van 10.000 nieuwe woningen in Amsterdam. Want die plannen gaan opnieuw de ijskast in. Ik vertel je zo waarom.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is... ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Portiekhotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
7: Voordeelhaartjes.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Ik ben Hieke uit het mooie Amsterdam.
3: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:30. In Sint Pancras is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. In 2022 kreeg hij 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van een vrouw uit Limburg. En ruim 20 jaar terug bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven. Hij staat nu terecht vanwege die gijzeling in februari. Hij zou de medewerkster in een wurggreep hebben gehouden, bovenop haar hebben gezeten en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte daardoor zwaar gewond. Door een verdachte situatie rond het Leidse Bosje in Amsterdam is vanmiddag een groot gebied daar afgezet geweest. In het midden van de afzetting stond een toeristenbus. Daar zaten toen nog mensen in. Inmiddels is de situatie weer voorbij en is de weg weer vrijgegeven. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Er is niemand aangehouden. Modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij is vanwege twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee minderjarigen. Volgens het Hof zijn die twee verkrachtingen wel bewezen, in tegenstelling tot de rechtbank die hem eerder 1,5 jaar cel oplegde. Volgens het Hof gebruikte hij dwang om zijn zin door te drukken en de grenzen van zijn slachtoffers te negeren. Hij was een prominente figuur in de Amsterdamse modewereld. Hij richtte Moam op, waar hij jong talent koppelde aan bekende ontwerpers. En de plannen voor de bouw van 10.000 woningen in de wijk Havenstad in Amsterdam gaan weer de ijskast in. Dat is al voor de tweede keer in korte tijd. De provincie wil namelijk dat de activiteit en industrie in de haven beschermd wordt tegen de woningbouw. Ook willen ze een grotere afstand tussen de industrie en wonen om milieuoverlast tegen te gaan. Maar, zegt de provincie, dat wil niet zeggen dat er helemaal geen plek is voor woningbouw daar. De gemeente kan nu motiveren dat het bouwen van huizen daar niet ten koste gaat van activiteit in de haven. De gemeente heeft nog niet gereageerd op de visie van de provincie. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
5: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we naar het weer. En het weer dat krijgen we natuurlijk van onze eigen weerman Jan Visser.
7: Het is bewolkt vanmiddag, maar nog wel droog. Later in de middag neemt echter de kans op buien toe. Ook vanavond enkele buien, met een kleine kans op onweer. De temperatuur komt vanmiddag nog uit op zo'n 19, lokaal 19 tot 20 graden. Later in de middag gaat de temperatuur wat zakken. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten, draaiend naar west. Morgen in de ochtend droog met geregeld zon. Later op de ochtend is er een kleine buienkans. Meer buien volgen in de middag met kans op onweer en windstoten. Wordt morgen maximaal slechts 17 tot 18 graden.

0: don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ja, ik kan me nog herinneren, een jaar of 10 geleden denk ik dat het was, dat Paolo Nutini optrad toen Matthijs van Nieuwkerk met De Wereld Draait Door nog van die concerten organiseerde. En dat gebeurde onder andere in het Westerpark in Amsterdam. En ik kan me van die dag nog herinneren dat Paolo Nutini daar optrad. En het was echt in de stromende regen. Echt alleen de diehards die stonden vooraan. Voor de rest stond iedereen een beetje verscholen tegen de gebouwen aan. Of probeerde te schuilen onder een boom. Maar het optreden, dat was fantastisch.
2: NH. NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
1: Ja. Het rondje van het huis. Nou, hoe werkt het? Ik zal het uitleggen. Althans, ik leg het uit omdat ik dan zeker weet dat ik het zelf misschien ook wel goed doe. Het rondje van het huis gaat als volgt. Je kunt kiezen straks tussen twee plaatjes. En dan is het de bedoeling wie de meeste stemmen krijgt. Dat plaatje gaan we dan draaien. Zo werkt het ongeveer. Dan heb je de keuze tussen keuze A en keuze B. Nou, dan kun je A of B kun je appen naar 088-850-51-52. Of je kunt even bellen met 088-850-51-52. En dan, als je er doorheen komt, dan nemen we snel op en zetten we een streepje bij A of B. En uiteindelijk komt er dan de uitslag. Nou, dat is het een beetje. Zullen we naar keuze A gaan? Keuze A. Nou, komt die aan, lieve mensen. Want het is best heel ingewikkeld, keuze A en keuze B. Maar keuze A is de volgende.

Nou, best makkelijk toch? Go West van de Pet Shop Boys. En als je die dus graag wil horen, dan moet je dus zo dadelijk A doorgeven. Maar als je B wil horen, dan moet je iets anders doen. Want B, die komt er nu aan. En B, dat is een hele ander, hoor. Want ja, B, dat is eigenlijk meer een nummer met wat meer pit. Nog meer pit komt hij aan. Dat is van Fives en dat heet Got the Feeling.

0: Ze werd bekend van The Voice Kids en ze mag nu meezingen met Raccoon. Het is Faela van Dijzen, beter bekend onder de artiestennaam Faela. En ze zong samen met Raccoon Daffodils.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Mensen, mensen, mensen, wat een opwinding toch allemaal op de maandagmiddag bij dat stemmen tussen A en B. En wie A zegt, moet ook B zeggen. Maar in dit geval werd er niet zo heel veel B gezegd. Want
2: rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, alle stemmen zijn geteld. Nou, er was maar één heel duidelijk onovertroffen antwoord. En dat was antwoord A. Namelijk, jullie willen allemaal op 2 na... Go West horen van de Pet Shop Boys. Overweldigende meerderheid dus. Komen ze aan, de Pet Shop Boys.

Go West van de Pet Shop Boys. Ja, en als je dus maar steeds naar het westen blijft gaan, dan kom je dus uiteindelijk in het oosten. Ja, dus even nadenken op de maandagmiddag, maar het is wel waar. Heb je toevallig nog iemand in je familie die jarig is, of ben je zelf jarig, dan kun je die ook nog even doorgeven op 088-850-5152. Want straks na drieën gaan we mensen feliciteren.

0: programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
12: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
13: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
14: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 3:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. En dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Een man uit Hilversum is vannacht mishandeld en beroofd in zijn huis. De daders gingen er in een auto vandoor. Ze zijn nog niet gepakt. En in Zwaanshoek is op de plek waar gisteren brand was het sporenonderzoek in volle gang. Dat is later dan gepland, want vanmorgen was het te onveilig om het terrein te betreden, omdat er opnieuw rook ontstond daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
20: Goedemiddag. Met Jos Heren.

0: Hartstikke blij zijn ze met elkaar. Yves Berendsen en Emma Histers.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Ja, onze grafinfluencer Eloïse is jarig vandaag. Maar ook de broer van Henk Dal, die heet Anton Dal. Die wordt 98 en alles doet het nog. Gefeliciteerd.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.

0: geen echt opaal, maar appalite. Oftewel, een nepsteen van Taylor Swift.
1: 19 toen.
0: Ja, vast onderdeel van dit programma, 19 toen. We gaan terug in die tijd en we gaan in dit geval terug naar 1998. Dus dat is best een tijdje terug. En ja, wat gebeurde er toen in juni? Nou, ik denk dat er één ding is dat iedereen zich wel herinnert uit juni 1998. Dat is namelijk dit moment.
2: Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En hij schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp.
0: Ja. En dat hij dat overleefd heeft, Jack van Gelder, dat is natuurlijk al een wonder op zich. Maar het is allemaal goed gekomen met hem. In 1998, Nederland won in de kwartfinale van Argentinië. Door de doelpunt van Dennis Bergkamp. En daardoor mochten we in de halve finale spelen tegen Brazilië. Dat verloren we weer. Ja, dat dan weer wel. En als je in 1998 in juni naar de radio luisterde, dan kon je dit horen. Casanova van Ultimate Chaos.

0: De koning van de reggae. Hey,
1: goedemiddag, Jos Heremans.
0: Nee, Bob Marley, wou ik zeggen. De koning van de reggae, Bob Marley, was dat natuurlijk met One Love and People Get Ready. Straks om half vier, nou, iets over half vier, krijg je het belangrijkste nieuws uit de provincie. Dat krijg je van Lotte Dekker. Lotte, kun jij alvast een tipje van de sluier oplichten?
2: Ja, feest in Amsterdam, want Artis is klaar met de verbouwing van het aquarium daar. Je hoort zo wat er precies is veranderd.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ik ben Meta, uit Horen.
15: Ik ben Mark, uit Schellinghout.
16: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaag.
17: Ik ben Thomas, uit Hilversum.
18: Ik ben José, uit Alkmaar. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 4:30 in Schravenland, is het 21 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heurgowaard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. In 2022 kreeg hij 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van een vrouw uit Limburg. En ruim 20 jaar terug bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven. Hij staat nu terecht vanwege die gijzeling in februari. Hij zou de medewerkster in de wurggreep hebben gehouden, bovenop haar hebben gezeten en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte daardoor zwaar gewond. Een man uit Hilversum is vannacht mishandeld en beroofd in zijn huis. Hij had 3 mannen binnengelaten in zijn huis en daarna werd hij mishandeld en bestolen. Hij hield er lichte verwondingen aan over. De daders zijn er in een auto vandoor gegaan en zijn nog niet gepakt. Het sporenonderzoek naar de brand in Zwaanshoek is in volle gang. Is wat later dan verwacht, want vanmorgen ontstond er weer rook daar. Daarom was het te gevaarlijk om het terrein op te gaan. Mogelijk kwam die nieuwe rookontwikkeling door accu's in een van de afgebrande panden. Die kunnen lang warm blijven. Aan de brand gisteren ging een explosie vooraf. Wat daarvan de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En de Amsterdamse dierentuin Artis is klaar met de verbouwing van het aquarium. Het heeft 5 jaar geduurd en kostte €50 miljoen.
0: Zo.
2: De verbouwing was hard nodig, want het pand was na 140 jaar aangetast door zoutwater. Vanmorgen nam NH-verslaggever Arend de Geus al even een kijkje.
19: Wat is hier nou eigenlijk veranderd?
8: De grote bak, het grote aquarium, die is behouden. Maar de aquariaatjes er tegenover, die zijn allemaal vervangen voor eigenlijk nieuwe aquaria.
19: Dit zijn best joekels van beesten. Want ik zie er daar een hele dikke langs zwemmen, deze.
5: Ja, ik schat hem zoiets van 50 centimeter. Maar je vergist je, je denkt dat ze heel zwaar zijn. Maar dat valt wel mee.
2: is een monumentaal pand, dus de buitenkant moest hetzelfde blijven. En zaterdag is de grote opening.
0: Nou, weet je wat? Ik kreeg dus een mailtje thuis. Ik weet niet of van Artis of vanuit de buurtmail. Maar dat als je daar met een duikbril op naartoe ging, dat je dan gratis naar binnen mocht.
2: Echt waar?
0: Moest je je wel voor aanmelden.
2: Ga je dat doen?
0: Nou, we waren te laat met aanmelden.
2: Oh, jammer.
0: Ja, zonde, had je mij met een duikbril kunnen zien.
2: Maar wel heel leuk.
0: Ja.
2: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Ja, dan gaan we naar het weer. En dat krijgen we natuurlijk van Jan Visser.
14: Het is bewolkt vanmiddag, maar nog wel droog. Later in de middag neemt echter de kans op buien toe. Ook vanavond enkele buien, met een kleine kans op onweer. De temperatuur komt vanmiddag nog uit op zo'n 19, lokaal 19 tot 20 graden. Later in de middag gaat de temperatuur wat zakken. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten, draaiend naar west. Morgen in de ochtend droog met geregeld zon. Later op de ochtend is er een kleine buienkans. Meer buien volgen in de middag met kans op onweer en windstoten. Wordt morgen maximaal slechts 17 tot 18 graden.
0: Nou, dat is ook niet veel. Gaan we kijken naar de verkeersinformatie. Want er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daar staat 2 kilometer file, maar je doet er wel 11 minuten langer over. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad Koog. 4 kilometer file en 9 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer, 8 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En dan komt er nog één binnen. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever, 3 kilometer file en 5 minuten vertraging.

0: Eliza Doolittle, Pack Up.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
5: Rondje van het huis.
0: Ja, dat blijft wel een leuk onderdeel van dit programma. We doen dat twee keer, één keer in het eerste uur en één keer in het tweede uur. Het meest democratische deel op deze zender. Je mag namelijk kiezen tussen A en B. Keuze A, ja, wil je natuurlijk wel weten wat dat dan is. Nou, ik zal eerst even zeggen hoe je het moet doorgeven wat je wil horen. Dat kan via 088-850-5152. Je kunt dan A appen of B appen, net wat je het mooiste nummer vindt. Maar je kunt ook bellen met 088-850-5152. En dan roep je heel snel A of B. En dan zetten wij een kruisje of een streepje achter het nummer dat jij wil horen. Nou, dat is de procedure. Nu de nummers natuurlijk, want je wil heel graag weten welke liedjes je dan kan horen. Nou, daar gaan we. Laten we maar eens beginnen met keuze A. Lijkt je dat geen goed idee? Ja, lijkt mij wel een goed idee. Komt keuze A aan, hoor. Moet je even goed luisteren. Dan herken je het misschien wel.

Music and Whites. En als je dat een goed nummer vindt, dan moet je dus zo dadelijk A gaan appen. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. Maar goed, als je denkt van ik wacht nog eventjes af wat keuze B is, dan zit je nu goed, want dit is keuze B. Like

0: NH.
1: NH.
0: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
2: Ja, en in het rondje van het huis had je de keuze tussen Imagination en 10cc. En onze vingers zien blauw, maar...
1: Rondje van het huis.
0: Alle stemmen... Alle stemmen. Zijn geteld.
2: Ja, alle stemmen zijn geteld. En ja, wat is er dan uitgekomen? Dat zou je natuurlijk wel willen weten. Nou, we kunnen zeggen dat met 73% de overgrote meerderheid was voor 10cc.

De overduidelijke winnaar van het rondje van het huis. 10cc met The Things We Do For Love. Straks na vieren, Patricia met Vandaag de Dag. En ik wens je nog een hele gezellige maandagmiddag.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ik ben Lissy uit Assendelft.
6: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
7: Ik ben Isabel uit Haarlem.
8: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
9: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
10: Ik ben Milou uit Amsterdam.
11: Ik ben Kegodien uit Wisp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 4:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een vrouw uit Dirkshoorn heeft bekend haar man te hebben vergiftigd. Ze heeft meerdere keren methanol in zijn drinken gedaan en daardoor is hij overleden, werd vandaag duidelijk in de rechtbank. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heurigowaard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. En in Zwaanshoek is er op de plek waar gisteren brand was het sporenonderzoek in volle gang. Het begon wat later dan gepland, want vanmorgen was het te onveilig om het terrein te betreden, omdat er opnieuw rook ontstond daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan gaan we eens even kijken hoe de situatie is op de Noord-Hollandse wegen. Suus die heeft de verkeersinformatie bestudeerd. Suus, en wat is de conclusie? Is het al druk of valt het mee?
6: Het valt mee. Het zijn er drie, maar ze zijn niet super lang. Ik heb op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelof Arendsveen een dikke 5 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer een klein kwartiertje. En op de N247 Amsterdam richting Horen voor Broek in Waterland Noord kleine 10 minuten.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Vandaag de dag
22: met Patricia Nagelkerk.

0: Een goedemiddag allemaal en welkom bij Vandaag de Dag op deze maandagmiddag. En Jelmer is een dagje vrij, dus zit Suus naast mij.
1: Hey, goedemiddag.
0: Dat vind ik gezellig, Suus.
1: Nou, hè?
0: Ja, en jij komt net terug, als mensen denken, jeetje, wat ziet er gezond en blakend en bruin uit. Jij komt net terug van een huwelijkspartijtje, een bruiloftje.
1: Ja, niet die van mezelf wil ik
0: er niet die van zeggen. Jezelf.
1: Nee, hoor.
0: Nee, dat is bij deze even gemeld. Maar die was ook niet hier in Hilversum of zo, hè?
1: Nee, het was absoluut
0: ver weg.
1: Het was heel ver weg. Het was in Vietnam. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik heb 10 jaar geleden een grote reis gemaakt door de Verenigde Staten. Daar heb ik Christina ontmoet. En we hebben al die tijd contact gehouden. Elkaar ook nog een paar keer gezien. Naar een concert geweest in Londen bijvoorbeeld, vorig jaar nog. En toen nodigden ze me ineens uit voor hun bruiloft.
0: Wow.
1: Zij is van Vietnamese afkomst.
0: Ah,
1: haar familie
0: waar.
1: Komt daar vandaan. Zij is zelf geboren en getogen in South Carolina. Maar ze, ja, zij en haar inmiddels man hadden dus wel besloten om ook een bruiloftceremonie. Een traditionele Vietnamese theeceremonie is dat dan. Daar te doen. En dan later ook nog, een paar dagen later was er dan ook nog wat meer een westerse ceremonie. Wat voor mij alsnog een hele ontdekking was. Want dat is dus een Amerikaanse bruiloftceremonie.
0: Dat is
1: weer
0: ook
1: heel
0: anders.
1: Wat anders dan wat wij hier in Nederland gewend zijn.
0: Wat leuk, joh. Wat bijzonder.
1: Ja, een hele week vol festiviteiten en 7 gangen diners.
0: Oh, en op een cruiseschip geweest.
1: Op een cruiseschip.
0: Nou ja.
1: In de Halong Bay. Heel bijzonder.
0: Oh, wauw zeg.
1: Ja, nou, en ook dat echt niet een land waar ik normaal, zeg maar, het stond niet per se bovenaan mijn lijstje om daar naartoe te gaan op vakantie of zo.
0: Nee.
1: Ja.
0: En dan maak je dat toch maar mee. En heb je een beetje inspiratie opgedaan voor als jij ooit een keer in het huwelijkscruisebootje gaat stappen?
1: Dat verwacht ik sowieso niet.
0: Oh.
1: En ik denk ook niet dat ik het dan in Vietnam zou doen. Want voor mij zou dat helemaal niet logisch
0: zijn. Nee. Maar misschien wel met een theeceremonie of zo'n cruise.
1: Nou, het was wel gewoon heel bijzonder om mee te maken.
0: Snap ik.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja en met die gewoon de hele week met een gezelschap. Ja, dat we met de hele week met elkaar ook allemaal dingen deden. En
0: op dus je elkaar ook echt goed leert kennen.
1: Precies.
0: Want dat is ook vaak natuurlijk een gewone bruiloft. Dan zie je allemaal mensen die je nog nooit hebt gezien.
1: Nou,
0: je praat er misschien een minuutje mee. En,
1: zeker. En dat gold absoluut ook voor mijn vriend. Want die kende daadwerkelijk helemaal niemand daar.
0: Nee.
1: En ik kende dan natuurlijk de bruid. En de bruidegom kende ik ook.
0: Ja,
1: die waren ook druk. En nog 2 andere vriendinnen van haar kende ik ook. En dat was het.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een prachtig avontuur.
1: Zeker.
0: Heel mooi. Dat vergeet je de rest van je leven.
1: Nee, absoluut niet, nee.
0: Leuk. Hey Lotte, die is er ook weer voor het nieuws. Goedemiddag Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij wel eens zo'n bruiloft meegemaakt?
2: Nee, nog nooit.
0: Nog niet. Maar het kan nog komen, je weet toch maar nooit, toch?
2: Ja, wie weet.
0: Ja.
1: Jij kent dan via mij iemand die Vietnamese roots heeft. Maar die is dus nu al getrouwd.
2: Ja,
1: dus dat is
2: precies.
1: Probleem.
2: Dus dat gaat
0: hem niet worden, mensen.
2: Gaat hem niet worden.
0: Goed, fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is dus maandag. Het is 8 juni vandaag. Het is de geboortedag van Jan Kruis. En dat is natuurlijk later de bedenker geworden van Jan Jans en de Kinderen.
1: Mm.
0: De strip die in de Libelle stond. Of misschien zelfs nog steeds staat. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar goed, we hebben het over Libelle vandaag. Want het is ook de dag dat vandaag bekend is gemaakt dat wat de uitslag is van de libellentelling. En dat is
1: die andere libellenwoord.
0: Andere libelles, ja. En waarom dat beesten zijn die we niet moeten onderschatten, dat horen we later in de uitzending. Maar we gaan ook horen wat antischaken is. Daar is namelijk een WK in geweest.
1: Antischaken.
0: Antischaken. Hoe dat werkt, dat hoor je zo.

0: Teddy Swims, die over 11 dagen trouwens in Nederland is. Want dan staat hij op Pinkpop.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, veel mensen zijn bezig met het WK voetbal op dit moment. Je zou bijna vergeten dat er ook nog andere wereldkampioenschappen zijn. Zoals bijvoorbeeld het WK anti-schaken, dat afgelopen weekend werd gehouden in Amsterdam. Het was de 5e editie alweer, georganiseerd door Richard van Es. Goedemiddag, Richard.
3: Goedemiddag.
0: Ja, die 5e editie zit erop. Hoe is het gegaan? Kijk je tevreden terug?
3: Ja, het is echt een daverend succes geweest. 5 jaar aan inspanning en dan nu beloond worden met ook nieuws op nieuws en radio. Dat is gewoon een droom die uitkomt.
0: Ja? Was het een beetje emotioneel voor je?
3: Ja, toch wel. Zo de prijsuitreiking kon ik het even niet droog houden. Dat je dan mensen de prijs mag overhandigen en even mag bedanken voor hun hulp, hun aanwezigheid. Ja, dat deed me echt wel wat.
0: Ja, ja, dat snap ik. Het klinkt misschien een beetje als een soort uit de hand gelopen grap. Het WK anti-schaken. Maar we nemen dit even wel serieus, want het is gewoon een WK. En er kwamen deelnemers uit alle landen. Leg eerst even uit wat het anti-schaken precies is. Want ik had er nog nooit van gehoord.
3: Ja, anti-schaken is een variant op regulier schaken, waar het de bedoeling is als eerste al je stukken kwijt te raken. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is één bepaalde regel, namelijk dat als je kan slaan, moet je slaan. Nou ja, kun je je wel voorstellen, als je een verkeerde zet doet, ja, dan ontstaat er gelijk een kettingreactie, waardoor je gelijk al je tegenstanders stukken moet slaan.
0: Dus
3: is het spelletje vrij snel afgelopen.
0: Ja, dus je moet heel erg vooruitdenken eigenlijk, net als met gewoon schaken.
3: Ja, je moet heel erg vooruitdenken, jazeker.
0: Ja, maar begrijp ik het dan goed dat je niet als einddoel hebt dat je de koning schaakmat zet?
3: Nee, de schaak- en schaakmatregel die geldt niet. De koning is gewoon een stuk die je ook kwijt moet raken. En dat is ook een grappig iets. Je mag een pion dus in het eindspel promoveren naar extra koningen. Het komt dus ook voor dat je gewoon 3-4 koningen op het bord hebt. Kan.
0: Wat gek. Het lijkt me wel een spel wat de nodige uitdagingen kent. Hoe ben jij daarin terechtgekomen? Of heb je het zelf bedacht?
3: Ik ben daarin terechtgekomen vanuit het internet. Daar was een community. Daar voelde ik me toch wel vrij snel thuis. En online, dus flink wel wat animo. Met toch wel 30.000 tot 50.000 actieve spelers. En toen kreeg ik een berichtje van iemand uiteindelijk. En die vroeg van, hey, vind je het leuk om eens wat organiseren, iets kleinschaligs, een anti-schaaktoernooi dus. En ik zei, ik kan wel even vragen wat de community daarvan vindt. Nou, en van het een kwam het ander. En 2 jaar later hadden we het eerste wereldkampioenschap anti-schaak, waar echt mensen van over de hele wereld naar ons toe kwamen.
0: Ja, ja, en dat is nu dus weer gebeurd, hè? Want ze komen echt overal vandaan, begrijp ik.
3: Ja, we hebben het eerste editie hadden we Armenië en Azerbeidzjan over de vloer. Ik denk, dat had ik nooit durven dromen, zeg maar.
0: Nee. En nu? Dit jaar?
3: Dit jaar India, Oekraïne, Servië, Turkije, Bulgarije, Nederland. Van alles en nog wat.
0: Ja, wat leuk. En hoe kijken gewone schakers hiernaar? Ik bedoel, vinden die dit leuk om af en toe ook eens te doen? Of vinden ze jullie maar een stel rare schakers bij elkaar?
3: Je moet wel een beetje gek zijn om anti-schaak te spelen, dat klopt wel.
0: Dat is cool. Maar hoe kijken zij ernaar, de professionele schakers?
3: Ik heb potjes gespeeld tegen grootmeesters die ook toch behoorlijk goed zijn in anti-schaak. Maar die spelen het wel gewoon even hobbymatig, een paar potjes. Om er het grote geld mee te verdienen.
0: Nee, ik snap het, ja. En jij kan het dus ook een beetje, was je zelf ook een van de kandidaten? Deed je ook mee?
3: Ik heb afgelopen jaren wel meegedaan, maar dit jaar was ik gewoon even de hoofdscheidsrechter. Ik ben overigens op dit moment ben ik nummer 60 rond die koers van de wereldranglijst. Dus ik ken het spelletje.
0: Van de anti-schakers?
3: Ja, van, van, de,

0: Oh, van de Antischaak. Oké, goed. Dat we het even goed uit elkaar houden, toch? Hey, ja, en als er nou mensen zitten te luisteren die denken... dat lijkt mij ook wel wat, dat Antischaken. Hoe begin je daarmee? Ik bedoel, waar kun je medestanders of tegenstanders vinden en zo?
1: Je hebt communities op de websites leadchess.org en chess.com. Ja. Dan raad ik persoonlijk aan leadchess.org. Daar is de community aanzienlijk groter en ook het niveau is aanzienlijk hoger. En wat ik kan aanraden, gaat gewoon beginnen te spelen. Ja. Er is gewoon de regel van als je kan slaan, moet je slaan. Dus op het moment dat jij een foute set doet, is het spelletje vrij snel voorbij.
0: Ja.
1: En wat je dan kan doen, is gewoon je partij analyseren. En je leert vrij snel van wat werkt en wat niet werkt.
0: Ja, en tot slot nog even, de stukken gaan wel zoals bij normale schaak, toch? Dus lopers die gaan schuin en torens die mogen over het hele veld horizontaal verticaal.
1: Ja, in principe de stukken bewegen exact hetzelfde.
0: Ja, oké, goed. Nou, leuk om van je te horen, Richard. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dit was toch echt al de 5e editie van het WK Antischaken. En we zijn weer even wat wijzer geworden. Leuk, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, Richard van S hoorde je.

0: de Free Electric Band hoorde je. En straks dan gaan we toch nog even verder praten over een WK. Niet het WK anti-schaken, maar dat andere WK dat echt op het punt van beginnen staat. De eerste oranje liedjes zijn al uitgebracht. We kunnen oranje spullen sparen in de supermarkt. En kranten die staan vol met analyses van mogelijke basisopstellingen. Je kunt maar één ding concluderen. De WK-koorts begint op te lopen. Donderdag begint het echt. Vanavond speelt Oranje nog een laatste oefenwedstrijd. En wij vragen vandaag, hoe zit dat bij jou eigenlijk? Heb je er al een beetje zin in? Ben je er klaar voor? Of moet het nog een beetje op gang komen? Dat gevoel van wij Oranje, we worden wereldkampioen. Laat van je horen. We vinden het leuk als je even meepraat in de uitzending zo. Via 088 850 51 52. Je kunt een appje sturen of even bellen of een spraakmemo doorsturen. Mag allemaal. Dan gaan we eerst naar het nieuws van 16:30 met Lotte. Wat zit daarin?
1: Daarin gaat het ook over het WK. Want KLM heeft een speciale WK-tractatie voor reizigers op bepaalde vluchten tijdens het kampioenschap.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
12: Ik ben Vins en ik kom uit Assen Delft.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55 in Bergen aan Zee is het 17 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. In 2022 kreeg hij 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van een vrouw uit Limburg. En ruim 20 jaar terug bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven. Hij staat nu terecht vanwege die gijzeling in februari. Hij zou de medewerkster in de wurggreep hebben gehouden, bovenop haar hebben gezeten en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Een vrouw uit Dirkshoorn heeft bekend haar man te hebben vergiftigd. Ze heeft meerdere keren methanol in zijn drinken gedaan. Daardoor is hij overleden. Werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Het OM verdenkt haar van poging tot moord en moord. Morgen wordt duidelijk of de vrouw langer vast blijft zitten. Het sporenonderzoek naar de brand in Zwaanshoek is in volle gang. Is wat later dan verwacht, want vanmorgen ontstond daar weer rook. Daarom was het te gevaarlijk om het terrein te betreden. Mogelijk kwam die nieuwe rookontwikkeling door accu's in een van de afgebrande panden. Die kunnen lang warm blijven. Aan de brand gisteren ging een explosie vooraf. Wat daarvan de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En KLM heeft een speciale verrassing voor wie tijdens het WK met de maatschappij vliegt. Ze serveren namelijk een speciaal oranje dessert voor reizigers aan boord. Het gaat om een sinaasappel cheesecake. Voor mensen in de business class wordt het nog afgewerkt met verse sinaasappel en pure chocola. Het toetje wordt geserveerd op vluchten vanuit de Verenigde Staten, Canada en Mexico, want daar wordt het WK gespeeld en dat begint donderdag.
0: Ik zou bijna de neiging krijgen om een ticket te kopen. Maar doe
1: lekker.
0: Het niet.
1: Ja, het ziet er heel lekker uit. Klinkt heel lekker, ja.
0: Ja, zeker.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. We gaan verder met het weer van Jan Visser. Want die kan ons vertellen of het droog blijft en wat de temperatuur is. Of het zonnetje schijnt of toch niet.
14: Het is bewolkt vanmiddag, maar nog wel droog. Later in de middag neemt echter de kans op buien toe. Ook vanavond enkele buien met een kleine kans op onweer. De temperatuur komt vanmiddag nog uit op zo'n 19, lokaal 19 tot 20 graden. Later in de middag gaat de temperatuur wat zakken. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten, draaiend naar west. Morgen in de ochtend droog met geregeld zon. Later op de ochtend is er een kleine buienkans. Meer buien volgen in de middag met kans op onweer en windstoten. Wordt morgen maximaal slechts 17 tot 18 graden.
0: Ik heb bijna zin om mijn winterjas weer tevoorschijn te halen als ik dat hoor. Maar zover zijn we nog niet. Suus, hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen?
15: Nou, er zijn een aantal vertragingen. Die zijn over het algemeen wel best wel kort. Alleen deze niet. Dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot. Heb je een dik kwartier vertraging. En dan heb ik ook nog op de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Noord-Scharwoude een kleine 10 minuten. En als laatste op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland Noord een kleine 10 minuten.

0: Lionel Richie hier bij NH All Night Long. Ja, dat gaan we wel krijgen, denk ik, de komende tijd. All Night Long. Naar voetbal kijken, ja, toch?
1: Het zijn wel nou, het zijn niet allemaal van die rottijden.
0: Nee, maar
1: er zitten er een paar tussen.
0: Ja.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, vanavond dan speelt Nederland nog een laatste oefenwedstrijd. Morgen vertrekken de eerste Oranje-fans naar Amerika. En donderdag is dan de officiële start van het WK voetbal. Er hoort natuurlijk het geraas van Vuvuzela's bij. Ja. Weten we het nog? Wat een herrie was dat. Het is wel weer zo dat ik zie dat in de supermarkten allemaal weer van die oranje...
1: Allemaal spulletjes, toch?
0: Spulletjes, hoedjes,
1: oranje slippers, oranje bloemenkransen.
0: Alles ligt klaar. Ja. Zeker weten. Ik heb wel het gevoel dat de oranje stemming nog een beetje op gang moet komen verder. Want ik zie niet heel veel oranje straten en dat soort dingen allemaal. En hoe is dat bij jou in de buurt?
1: Nee, heb ik ook nog niet gezien eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar ik herken dat op zich ook wel.
0: Ja.
1: Ik heb ook nou nog niet heel erg dat ik dan denk...
0: Nee, maar dat is misschien ook pas als Nederland het een keer goed gedaan heeft.
1: Ja, het enige daarover, ergens begin juli zou Nederland eventueel... als ze de volgende ronde halen op een bepaald moment... ergens op een zaterdag spelen.
0: Ja.
1: En dan zijn wij precies op familieweekend.
0: Ja.
1: Dus dan staat er niks op het programma. Want mijn broertje zei... dan speelt Nederland misschien, dus hou het vrij.
0: Ja, ja, ja. Ja, zie je. Ja, bij mij op de Volkstuin wordt er dan een wedstrijd ingepland... waar we in de kantine misschien kunnen kijken. Die is dan nog een beetje op een tijd dat het gewoon kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus daar ben ik helaas weg dat weekend. Dus daar kan ik dan weer niet bij zijn. Dus dat vind ik wel weer jammer. Maar ik vind het ook altijd wel heel spannend... om te gaan kijken met veel mensen in de kantine. Want als het dan... tegen zit, dan dat vind ik echt zo'n domper.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Gaat iedereen naar huis?
0: Ja, het hangende schoudertjes. Ja, dat is echt niet leuk. Maar ik zag dat Dick Advocaat, toch niet de minste...
1: Zeker niet.
0: Die heeft Nederland genoemd als een van de favorieten op dit WK. Ja, ja. Ja. Hij heeft er toch wel een beetje kijk op, denk ik dan.
1: Ja, nee, dat is beter om dat niet te ontkennen.
0: Nee.
1: Maar dat kan je altijd nu zeggen.
0: Ja, dat sowieso. Nou, dan zeg ik het ook. Ik vind Nederland ook een van de favorieten. Hé, we willen graag van jullie weten... zit de oranje stemming er al een klein beetje in? Ik zie al wel wat foto's binnenkomen van mensen... die heel voorzichtig wat oranje versieringen in hun huis hebben opgehangen. Dus dat is al een leuk begin. Heb je zin om even daarover mee te praten? Bel of app ons even op het bekende nummer 088-850-51-52. Dat vinden we leuk als je dat doet. En er zijn al twee appjes die we misschien al even kunnen voorlezen. Van Willem bijvoorbeeld.
1: Ik zie hem. Willem heeft er zin in. Ik heb het speelschema al op mijn koelkast hangen. Oh, zo'n uit de krant heb je dat gemaakt, toch?
0: Ja, ja.
1: En in de koelkast ligt het bier al koud.
0: Oh, kijk, dat is een goede combi.
1: Zou dat altijd al zo zijn? Maar goed, speciaal
0: voor
1: het WK.
0: Ja, ja. En Maarten zegt, ik doe mee aan de voetbalpool op mijn werk... en heb als enige oranje als winnaar ingevuld. Ik ben benieuwd.
1: Oh, dat vind ik wel speciaal, want meestal doet eigenlijk iedereen dat dan.
0: Ja, ik doe dat ook altijd. Ja. Aangezien ik er toch verder niet heel veel verstand van heb... denk ik, nou, dan gok ik gewoon op Nederland. Eens even kijken hoe dat is bij superfan Laurens Oud. Die spreken we wel eens vaker. Die is Ajax-supporter, maar ook echt een volger van Oranje en het WK. Goedemiddag, Laurens.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hey, ben jij er een beetje klaar voor?
3: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja?
3: Ja, ik heb er heel veel zin in. En ik ben benieuwd vanavond of het goed gaat. En ik ben er wel klaar voor.
0: Ja. Goed zo. Nou, hopen dat Oranje dat ook is. Dat is ook wel belangrijk. Maar die oefenwedstrijd vanavond is dus in New York tegen Oezbekistan. Ja, hoe belangrijk is die wedstrijd?
3: Nou, die is superbelangrijk, vind ik in ieder geval. En ik denk de bondscoach ook.
0: Ja.
3: Omdat dit het laatste moment is waarop de coaches het team nog kunnen testen. Ja. Bijvoorbeeld Denzel Dumfries heeft nog nooit samengespeeld met Somerville. Dus dat gaat vanavond voor het eerst gebeuren. En ja, stel nou dat dat helemaal niet loopt, dan zou je ook kunnen zeggen... ja, misschien moeten we Somerville niet opstellen... maar doen we Donjan Malen op rechts en zetten we Robbie in de spits of zo.
0: Oh ja, dus, zou je dat een goede vinden? Want die Somerville deed toch best wel goed afgelopen... bij die uitzwaaiwedstrijd, toch? Algerije?
3: Ja, nou, die wedstrijd ging helaas verloren.
0: Ja.
3: Maar Somerville deed het aardig... Ik bedoel, hij deed het prima. En de bondscoach was tevreden. Maar hij heeft nog nooit samengespeeld met Dumfries. Dus de verwachting is dat heel goed zal gaan.
0: Ja.
3: Maar die wedstrijd is dus hartstikke belangrijk. En ondanks dat het Oezbekistan is... die volgens mij 50ste of 51ste staan op de wereldranglijst... is dit juist het moment waarop de bondscoach zijn basiself kan testen eigenlijk.
0: Ja, dat is wel zo. Maar stel nou dat ze verliezen, joh. Dan ga je toch echt, als je verliest van Oezbekistan, dan ga je daarna toch echt met een enorm down gevoel die echte wedstrijden in.
3: Klopt, ja, nee. Want Algerije ging ook al verloren. Ja. Dus dat zal niemand leuk vinden. Maar ik verwacht wel dat wij vanavond gewoon gaan winnen. Dus goed. Dat komt goed. En het is ook nog belangrijk, omdat die spelers natuurlijk... Kijk, bijvoorbeeld Daniel Malen stond in de spits, maar die miste een paar kansen. Die voelt zich niet helemaal lekker. Dus als hij vanavond weer speelt, maar hij schopt er 2 in... Nou, dan staat hij vol vertrouwen zondag aan de aftrap tegen Japan.
0: Dat is ook weer waar. Ja, zondag is dus inderdaad de eerste wedstrijd. Daar zit jij natuurlijk helemaal klaar voor. Kijk je dan in je eentje of met een groep?
3: Nou, ik weet het nog niet helemaal zeker. Die wedstrijd is volgens mij om 10:00. En mijn dochter slaapt dan bij mij. Dus ik zou dan wel een oppas moeten regelen als ik de kroeg in ga. Maar ik heb wel aan mijn beste maatje gevraagd om ik woon in Amsterdam, om daar ergens Amsterdam te gaan kijken.
0: Ja.
3: Dus de kroeg is wel leuk natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, en dat sfeertje, dat maakt het toch wel. Ik ga dan misschien een wedstrijd kijken op de Volkstuin in de kantine. Dat is ook zo'n soort gezellig sfeertje gewoon met elkaar. En ik denk dat het dan heel snel wel gaat leven, denk je niet?
3: Nou, het is inderdaad, ik hoorde je net zeggen dat het inderdaad nog niet helemaal leeft. Ja, dat zou natuurlijk kunnen komen doordat het ver weg is, de tijden. Trump zit daar. Dus volgens mij vindt Nederland Trump niet heel cool. Maar ik denk wel dat mocht Nederland winnen zondag, dat gevoel er wel meer in komt. En dan zien, denk dat er gewoon een paar miljoen mensen gaan kijken. Dus dan gaat dat vanzelf wel leven, denk ik. En mochten we 2 keer winnen, dan halen we misschien de volgende ronde. Nou, enzovoort.
1: Dan gaat het echt wel los. Ik vind dat jullie wel al flink voorbereid zijn. Ja, van Laurens verbaast me dat niks. Maar jij hebt ook al helemaal plannen. Ik hoor jullie zeggen zondag. Dus ik denk, oh ja, zondag 10:00 is ook zo.
0: Terwijl jij
1: ik heb daar nog helemaal
0: bent.
1: Niet over nagedacht waar ik dat ga kijken.
0: Nou, ga maar eens gauw doen dan, want anders zijn alle plekken vergeten.
1: Ik ga nu even wat appjes sturen in vriendengroepen van hallo, wat gaan we eigenlijk doen zondag?
0: Goed, nou, Suus is even bezig, Laurens. Dank je wel voor je bijdrage. En we spreken elkaar gauw weer. Heel veel plezier vanavond ook met de wedstrijd.
3: Jullie ook, en tot de volgende.
0: Joe. Laurens, oud hoorde je. Hij is een soort supervoetbalfan. En hij weet er ook best wel veel van. Dus dat is wel leuk om die de komende weken af en toe eens even te bellen.
1: Zeker.
0: En jij kunt ook meepraten. Er wordt al veel gebeld. 088-850-51-52. Dat is ons nummer. Je kunt ook even appen als je hier iets over te melden hebt. Heb je al een beetje, klein beetje...

0: Nelly Furtado bij NH. I'm like a bird. Ik dacht altijd dat ze zong Out like a bird. Maar ze is... I'm like a bird. Dat hoor ik nu pas.
1: Out like a bird?
0: Ja, dacht ik. Zo van
1: ze was ook nog heel jong toen ze dit zong.
0: Ja,
1: inmiddels dus... niet meer zo.
0: Nee.
1: Maar
0: ze lijkt ook niet echt meer op een vogeltje. Nee. Goed, I'm like a bird. Je hoorde Nelly Furtado. En we hebben het over het WK-voetbal. Dat gaat beginnen deze week. En Jos die appt ons al. Nou, ik kan niet wachten tot het 20 juli is. Dan is het allemaal weer voorbij.
1: Ach.
0: Nou, we gaan het zien. Serieus? Misschien is het al eerder. Hey, er komen leuke appjes binnen. Ook met foto.
1: Ja, eentje van Angela. Superleuk. Want die heeft zelf helemaal decoratie gemaakt voor op de voordeur. Helemaal oranje met voetballen en een soort oranje rietjes en lintjes en bloemenkransen. Het is echt prachtig.
0: Die heeft zich
1: echt heel creatief.
0: Creatief ja, uitgeleverd.
1: Echt heel mooi.
0: Dank voor de foto. En Annie die belde ons ook. Goedemiddag Annie.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens.
2: Nou, ik hoorde net die jongen.
0: Ja.
2: En dan wou ik ook even zeggen, ik ben ook een Ajax-supporter.
0: Ja.
2: Maar ik ben ook voor het Nederlands elftal, want ik heb in mijn huis heb ik ook versierd.
0: Oh ja.
2: En ik heb zeg maar speciale oranje tulpen gekocht. En ik heb een oranje kalamgeweetje gekocht. En buiten heb ik allemaal vlaggen hangen.
0: Oh,
2: en ik heb van alles heb ik hangen.
0: Nou Annie, dat vind ik leuk. We gaan zo even buiten de uitzending om. Gaan we eventjes kijken of we misschien een keertje langs kunnen komen met een cameraatje. Dat
1: ja,
0: is
1: leuk.
0: Misschien wel leuk om vast te leggen.
2: Oh.
0: Ja, toch? Oh. Hartstikke leuk. Ja.
2: Ja.
0: En,
2: ja.
0: En wat denk je dat we gaan doen? Denk je dat we het goed gaan doen?
2: Nou, ik hoop dat ze winnen, hoor.
0: Ja,
2: ja
0: ik
2: natuurlijk.
0: Ook.
2: Denk het wel.
0: We gaan duimen. Ga je ook...
2: Hij moet ze tenminste erin schieten, die malen. Want van de week heb je ook kansen gehad.
0: Ja,
2: en dan gaan ze er niet in. Ja, dan winnen we niet.
0: Nee, als je niet scoort kun je ook niet winnen.
2: Nee,
0: toch?
2: Zo is dat. Nou,
0: oké, dankjewel, Annie. Doeg,
2: ja,
0: doeg.
2: Doei.
0: Doeg. Gaan we ook nog even naar Jaap. Goedemiddag, Jaap.
3: Goedemiddag.
0: Hallo daar. Hey Jaap, we hebben veel te bespreken. Want laten we beginnen met de voetbalpool. Want ik begrijp dat jij dat heel slim aanpakt.
3: Ja, er is een plaatselijke witgoedverkoper hier in de buurt. Dat is een grote markt. En dan kan je een poeltje invullen. En dan kan je alles, alle wedstrijden al op zijn invullen. Ik heb overal 1-1 gezet, want ik kan het niet verliezen.
0: Wat slim, ja.
3: Nou, ik dacht 0-0, dat schiet niet op, maar 1-1 wel.
0: 1-1, ja. Nou, ik heb serieus ook wel eens gehoord dat statistisch inderdaad... de mensen die of 1-1 of om en om 1-0-0-1, 1-0-0-1, 1-0-0-1... dat die de meeste kans maken om de pool te winnen. Dat is toch grappig,
3: ja. Ik heb AI erbij betrokken natuurlijk, snap je wel.
1: Maar daar las ik ook over dat dat geen goed idee is.
0: Oh?
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, hij is een taalmodel, die kunnen niet voorspellen of iemand het...
3: Nou, deze wel, hoor.
0: Ja? Volgens mij, ik hoorde dat het best wel goed ging. Nou, we gaan jou nog wel even bellen in de loop van het WK, denk ik, Jaap. Dan weten we of je op de goede weg zit. Hey,
3: ja.
0: En nog iets anders. Jij stuurde ons ook nog een link, want je hebt een liedje gemaakt.
3: Ja, ik schrijf altijd liedjes. Maar dit is een speciaal liedje voor Trumpie, voor Amerika.
0: Oh, zullen we even een heel klein stukje laten horen?
3: Ja, prima.
0: Ja, toch? Dit is je debuut op de radio dan, denk ik.
3: Nou, hij is inderdaad wel gedraaid, maar ik ben niet waar precies.
0: Oké. Nou, dit is de eerste keer bij NH. Klein stukje.
3: Ja, zeker.

0: keer windkracht 10.
1: Zo, dat was hem dan even. Een klein stukje, ja. Wat leuk, heb je het ook zelf gezongen?
2: Ja, op een gegeven moment Trumpie, maar als wel een Trumpie is dan niet thuis, want die kies geen bereik, die zit op vakantie meer. Nou, het is gewoon een hilarische plaats. Het is echt een beetje een liedje, maar het is voor de BK, maar het is ook domein.
1: Ja, heel goed. Ja, goed. En er zit alles in eigenlijk. En je kan er ook nog lekker op dansen als we winnen. Dankjewel, Jaap.
2: Dat heb ik nog niet eens gemerkt.
1: Ja, toch? Nee, dat gaan we nog merken, Jaap. Dat gaat nog komen.
2: Helemaal goed.
1: Dankjewel en een fijne middag. We spreken je later nog wel een keer.
2: Ja, hoi,
1: hoi. Nou, we gaan Jaap in de gaten houden met zijn 1-1-1-1-1-1 wedstrijdvoorspellingen. Ja, dat is wel grappig om te doen.
3: Ik ben wel geïnspireerd. Ja, niet om een liedje te maken hoor, maar ik denk eerder oranje tulpjes kopen.

0: Gotta Move. Je hoorde Gino Vanelli hier bij NH. Bijna 5 uur is het straks na het NOS Journaal. Dan gaan we het onder andere hebben over het tellen van libellen.
1: Vrijdag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
2: De Vier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
3: Allemaal.
1: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dit is een huidtip.
11: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een huidtip.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
15: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
17: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:1 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Een vrouw uit Dirkshoorn heeft bekend haar man te hebben vergiftigd. Ze heeft meerdere keren methanol in zijn drinken gedaan en daardoor is hij overleden. Na een achtervolging op het water is gistermiddag een man uit Purmerend aangehouden op het Alkmaardermeer. Was nadat de politie een melding kreeg van een mishandeling in de relationele sfeer. En de politie is op zoek naar meer informatie rondom een mishandeling en beroving in Hilversum afgelopen nacht. Een man raakte daarbij licht gewond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoorde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Suus, hoe is die?
2: Nou, toch wel een handvol vertragingen. Ik noem even de drie langste in onze provincie. De A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend heb je 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer heb je door wegwerkzaamheden een kleine 20 minuten vertraging. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Waarland een klein kwartiertje.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
26: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
27: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
28: Vandaag de dag
29: met Patricia Navelke.

0: hoor toch. Raider Love van Golden Earring. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn nog wel een paar uurtjes hier in de studio bij je met veel lekkere muziek en mooie verhalen. Suus, wat gaan we het komende uur allemaal horen?
2: Nou, straks krijgen we het laatste sportnieuws. Ook dat gaat weer over de oefenwedstrijden van Oranje tegen Oezbekistan vanavond in New York. En ik zeg oefenwedstrijden, want ze gaan er kennelijk 2 spelen.
0: Oh.
2: Ja, en hoe dat nou zit, dat hoor je
0: op
2: dus
0: op één avond?
2: Geen idee.
0: Nou, we horen het straks.
2: Dat gaat ons uitgelegd worden. En we gaan het ook hebben over de 9to5 musical. En misschien mogen we daar wel vrijkaartjes voor weg.
0: Dat is leuk, dat is leuk. Daar horen we dus straks meer over. Maar eerst gaan we libellen tellen. Dat klinkt zo lekker. Ik heb dit weekend, Suus, weer heerlijk in mijn tuintje gezeten. En daar heb ik tientallen bijen en vlinders geteld. Helaas ook 1 dode mol trouwens. Ja, die vond mijn hond mol. Maar ja, oké. Maar helaas maar 3 libellen. En daar heb ik juist wel extra op gelet. Want het was tijd voor de jaarlijkse libellentuintelling. Dat vind ik een prachtig woord. Wordt georganiseerd door de Vlinderstichting. En libellen-expert Roy van Gunsven, die kan ons daar veel meer over vertellen. Goedemiddag, Roy.
3: Goedemiddag.
0: Ja, waarom organiseren jullie, de Vlinderstichting, deze libellen tuintelling?
3: Nou, we houden in heel Nederland eigenlijk de libellen in de gaten. En dat doen we natuurlijk ook veel in natuurgebieden. Maar we zien de laatste jaren dat juist een aantal van de algemene libellensoorten afnemen. En die zitten ook veel in tuinen. En daar willen we dus ook gewoon een beeld van hebben. En hoe kan dat makkelijker dan mensen even hun eigen tuin te laten tellen?
0: Ja, ja, nee, dat is ook zo inderdaad. Maar je zegt bekende soorten nemen wat af. Maar hoe gaat het over het algemeen met de libellenpopulatie in Nederland? Van de bijen horen we natuurlijk vaak dat het slecht gaat. Maar hoe is dat bij de libellen?
3: Ja, bij de libellen is dat een beetje een gemengd verhaal. Je hebt een aantal soorten die het heel goed doen, vooral omdat het warmer wordt. Je hebt ook een aantal soorten die voornamelijk ten noorden van Nederland voorkomen. Die vinden het hier te warm worden en die gaan heel hard achteruit. Maar wat ik eigenlijk zelf het meest verontrustende vind, is dat we dus een aantal libellensoorten hebben die in heel veel gewone plasjes en stoten voorkomen, die we de laatste jaren ook flink in aantal af zien nemen. En ja, dat is natuurlijk wel een veeg teken. Dat is niet in bijzondere natuurgebieden, maar gewoon onze eigen leefomgeving. Daar is dus ook iets mis.
0: Ja, en heb je daar dan een verklaring voor die afname?
3: Nou, alle libellen leven als larven in het water. Dus als je een oorzaak wil zoeken, dan moet je daar zijn. Een deel van de verklaring is de toename van rode Amerikaanse rivierkreeft. Een exotische kreeft die alle waterplanten opeet op veel plekken. Nou, die waterplanten, daar leven die larven ook in. Dus als die waterplanten weg zijn, dan heb je die libellen ook niet meer.
0: Ja.
3: Maar ja, er zijn ook wel dingen aan de hand met waterkwaliteit. Het is niet alleen die rivierkreef. Er is meer aan de hand, maar helemaal begrijpen doen we dat nog niet.
0: Nee, nee, maar daarom is het wel goed om het te tellen. Als je naar Noord-Holland heel specifiek kijkt, wat zie je dan in de cijfers?
3: Wat opvalt is dat azuurwaterjuffer, de soort die in Nederland het meest gezien is afgelopen weekend, die zit in Noord-Holland wat minder. Dat is niet heel gek, want die houdt van zand. En Noord-Holland heeft natuurlijk heel veel veen en klei ook.
0: Ja,
3: dus in die delen komt die gewoon niet zoveel voor. Dat hoort. Maar het lantaarntje en de vuurjuffer zijn 2 van die soorten die landelijk juist flink achteruit gaan. Die doen het in Noord-Holland nog relatief goed. Dus dat is op zich wel mooi nieuws.
0: Dat is gunstig. En ik ben natuurlijk helemaal niet thuis in al die soorten. Maar wat is die hele grote, wat echt als een soort helikopter voorbij komt met zo'n mooi blauw lijf?
3: Dat is de grote keizerlibel.
0: Oh ja.
3: Die heet ook zo omdat die zo dominant is en alles wegjaagt. En als echt een keizer over de vijver regeert.
0: Oh, wat mooi zeg. Ja, en het zijn bijzondere beesten, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, jij bent er al 30 jaar mee bezig, begrijp ik.
3: Ja, ik ben ooit in mijn jeugd geïnteresseerd geraakt in libellen. En op een gegeven moment is dat mijn baan geworden.
0: Mooi, dat is toch bijzonder alleen al. Ja, toch?
3: Ja.
0: Maar wat is nou wat die libellen zo enorm bijzonder maakt voor jou?
3: Wat ik heel bijzonder vind aan die libellen is dat je door te kijken naar die volwassen libellen die rondvliegen bij het water, je een heel goed beeld kunt krijgen van wat er eigenlijk onder water gebeurt. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zien. En die libellen die reageren heel snel op veranderingen. Ze hadden in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw heel veel vervuiling in met name het stromend water. Heel veel beekjes en weteringen en zo, die waren heel erg vies. Dus alle libellen die in dat soort ecosystemen leefden, die hadden het heel moeilijk. Op een gegeven moment is daar meer regelgeving over gekomen. Er kwamen rioolwaterzuiveringen en dat soort dingen. En toen zagen we die libellen ook heel snel weer terugkomen.
0: Oh ja.
3: Dus je ziet dat dat soort dingen dan echt helpt. Dus
0: ja.
3: En daar geeft die libellen echt inzicht in.
0: Ja, precies. Die libellen is een beetje de kanarie in de kolenmijn. Die, die kan aangeven hoe het gesteld is met allerlei... En ik begrijp dat het echt goede roofdieren zijn, hè? Dat wist ik helemaal niet. Want ze eten mugjes, maar dat doen ze dus wel heel knap eigenlijk.
3: Ja, zowel de larven die in het water leven... die eten dus de mugjes van die larven. Larven van die mugjes en andere waterinsecten. Maar ook volwassen libellen zijn hele goede jagers... die allerlei vlietjes en mugjes vangen. En daar zijn ze ontzettend goed in. Als je een libel goed bekijkt, dan zie je dat die kop bijna volledig uit ogen bestaat. En daarmee kunnen ze dus heel gedetailleerd en heel snel zien. Ze kunnen bewegingen veel beter waarnemen dan wij.
0: Oh ja.
3: En ze kunnen dus prooien die langs vliegen, kunnen ze onderscheppen. En dat doen ze veel efficiënter dan andere roofdieren. Zoals bijvoorbeeld leeuwen en zo. Ja, als die achter een zebra aangaan, dan hebben ze heel vaak ook mis. En dan... 20-30% van de gevallen lukt het ze om een prooi te vangen. Bij libellen is dat ongeveer 90%. Als een libel denkt, hey, daar ga ik achteraan, dan hebben ze hem bijna altijd.
0: Jeetje, ja, dat is inderdaad knap. Dus een topperover eigenlijk, met heel veel ogen op zijn koppie. Als je nou meer libellen in je tuin wil, want ik zou dat op zich wel willen, ook tegen de muggen natuurlijk, wat moeten we dan doen?
3: Ja, een vijver is natuurlijk een hele belangrijke. Die larven leven in het water, dus... Een vijver aanleggen is een heel belangrijke stap. Het grootste probleem voor veel libellenlarven zijn vissen. Want ja, die zwemmen natuurlijk ook rond en die vinden zo'n libellenlarven ook wel lekker.
0: Ja.
3: Dus als je een vijver hebt zonder vissen, dan heb je veel meer libellen dan wanneer je wel vissen hebt.
0: Ja, daar gaan we aan werken.
3: Dus gaat dat toch te ver, dan kan heel veel waterplanten ook schelen. Want tussen die waterplanten kunnen die larven zich verschuilen... en dan kunnen die vissen er niet bij.
0: Ah, goed. Nou, we hebben waterlelies in het slootje liggen bij ons. Dus dat is alvast een mooie schuilplek. Dank je wel, Roy, dat je ons even meenam in de wereld van de libellen.
3: Graag gedaan.
0: Oké, fijne dag nog.
3: Dag.
0: Roy van Grunsven hoorde je over de libellentelling. MUZIEK

0: Mars heeft ook een heel gevoelige kant. Dat is wel weer duidelijk. Risk It All hoorde je ook van zijn nieuwe album.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport. En dan gaat het toch ook weer even over dat WK met Erik-Jan Brinkman. Want ja, daar kunnen we zeker niet omheen. Straks begint het laatste oefenduel van het Nederlands elftal, hè Erik-Jan?
2: Ja, daar kunnen we zeker niet omheen. Ik denk een groot gedeelte van Nederland kijkt daar enorm naar uit. En als je zo om je heen kijkt, steeds meer oranje vlaggetjes. En in de supermarkten overal zie je eigenlijk wel dat Nederland langzaam toeleeft naar dat WK. Dat begint trouwens donderdag. Maar vandaag voor het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd Oezbekistan. Dan is de tegenstander. Het begint allemaal om 9:15 in New York. Zonder publiek trouwens. En het gaat over twee wedstrijden.
0: Oh.
2: Die eerste wedstrijd wordt gewoon uitgezonden op tv. En zal waarschijnlijk gebeuren met de sterkste 11 spelers. Maar die tweede wedstrijd, zonder camera's. Dus kan je verder niet zien. En die gaat over 70 minuten maar. Een beetje meer met de wisselspelers. De spelers die niet helemaal fit zijn.
0: Het reserveteam eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. En het klinkt misschien wel een beetje gek. Twee oefenduels achter elkaar. Maar als je wel eens kijkt in de voorbereiding bij profclubs, spelen ze ook wel de laatste seizoenen regelmatig. 120 minuten bijvoorbeeld. Dan gaat het over 2 keer een uur. En zeker dat soort selecties bij dat soort clubs zijn de selecties heel groot. En willen ze natuurlijk dat iedereen veel minuten maakt.
0: Ja.
2: En dat is nu ook het geval met het laatste oefenduel. Want de selectie bestaat uit 26 spelers. En die moet allemaal natuurlijk een beetje in actie komen.
0: Ja. Dat is op zich te begrijpen, inderdaad. Ja. Wel jammer dat dat dan niet wordt uitgezonden. Daar ben ik dan juist ook wel heel benieuwd naar hoe de B-selectie het doet. Want misschien zijn ze hartstikke goed.
2: Ja, inderdaad. En natuurlijk gaat het ook om een aantal spelers, hè, die niet helemaal fit zijn. Denk aan Jurriën Timber bijvoorbeeld. Of Memphis Depay. Zijn die topfit, komen terug van blessures. Ja. Frenkie de Jong trouwens ook wel een tijdje eruit geweest. Ik zag al dat hij in de basiself zou beginnen in dat eerste duel dus. Maar ja, dat komen we pas later wellicht te weten als Koeman de bondscoach daar wat over zegt.
0: Ja, gisteren was er al een persconferentie over dit duel. Wat viel jou daarin op?
2: Twee zaten er aan tafel. Dat is natuurlijk gebruikelijk. Noord-Hollandse link, want Mickey van de Ven die zat achter de perstafel uit Wormen. Ooit spelend voor Volendam, maar tegenwoordig voor Tottenham Hotspur. En dus de linksback van het Nederlandse elftal. En die vertelde onder andere ook een beetje van die wandeling die ze hebben gemaakt. Hè, want ze hebben ook al wat gezien van het centrum van New York. Avondje gewandeld over Times Square.
0: Ik zag de beelden inderdaad. Ja. Dat zag er eigenlijk heel gezellig uit.
2: Ik denk dat het ook wel goed is inderdaad voor de selectie om even wat dingen te doen buiten het voetbal. Want anders ben je 100% van de tijd geconcentreerd op dat voetbal. En ze zitten zo lang bij elkaar op de vierkante meter. Dus dan is ook even lekker dat je wat anders kan doen wat niet met voetbal te maken heeft. Ja, en ze worden daar niet echt herkend. Hè? Het zijn voetballers en Amerika is toch het land van American voetbal, basketbal, noem maar op. En New York is ook een beetje in de band van de finale van de NBA. Dus dat is op zich alweer grappig. Hè, dat ze dan toch al vrij anoniem daar kunnen rondlopen. En de bondscoach, hè, die zat natuurlijk ook achter de perstafel. En wat mij wel bijbleef is dat hij wel vrij openhartig was over de situatie van zijn vrouw Bartina. Zij zit in een hele moeilijke situatie, uitgezaaide borstkanker, wekelijkse bestralingen. Ja, Koeman is vaak niet zo erg open, maar hier was hij toch wel vrij openhartig over. Laten we even luisteren naar hoe dat contact is met hem en dan zijn vrouw die in Nederland zit, wat dus een hele grote afstand is.
3: Het gaat over van alles, maar het is duidelijk dat het ook vaak natuurlijk gaat hoe ze zich voelt. Als ze iedere woensdagmiddag behandeling heeft, dan heeft ze daar wel weer 1 of 2 dagen toch wel bijwerkingen van. En daar praat je over en dan leef je mee, helaas op afstand nu. Maar daar hebben we zo voor gekozen.
4: Ja, er is geen kans dat zij hierheen komt.
3: Nou, ik denk als we de finale halen dat ze misschien een behandeling mag overslaan. Dat zou het ultieme zijn.
0: Oh, ja, wat bijzonder inderdaad dat hij er zo open over vertelt. Een heel moeilijke situatie lijkt me voor ze allebei. Voor zowel Ronald Koeman, die dan ver weg zit van zijn vrouw. En zijn vrouw zou natuurlijk ook het liefst bij hem zijn nu in deze tijd.
2: Ja, hij wil weten van dat zei hij eerder op de persconferentie, dat ook weer een uitlaatklep voor hem is, het voetbal.
0: Ja.
2: En

0: Natuurlijk ook wel voor het hele gezin, Koeman. Maar dat het lastig is, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou, we hopen het beste voor ze allebei. En inderdaad, dat waar Ronald het over had. Als ze in de finale komen, hè, dan zou het mooi zijn als ze toch zou kunnen komen.
2: Maar goed, dat is jullie pas.
1: Ja, daarom. Ja. Dat is pas heel ver weg. Eerst maar eens die oefenwedstrijden vanavond. Nederland-Oezbekistan begint om 9:15 Nederlandse tijd. En de eerste wedstrijd, die is zondag, hè?
2: Ja, tegen Japan. Ja. Iedereen is razend nieuwsgierig hoe dat gaat verlopen.
1: Zeker.
2: Want die vorige oefenwedstrijd verloren tegen Algerije heeft iedereen toch een beetje een vervelende en de nasmaak aan overgehouden. Laten we hopen dat het vanavond anders is. Inderdaad, zondag tegen Japan om 10:00 in Dallas.
1: Dankjewel, Erik Jan.
3: Vandaag de dag.

0: Your Heart. Je hoorde Madonna hier bij NH. En straks na het nieuws van 5:30... dan mogen we vrijkaartjes verloten, denk ik zo. Voor een musical, 9 to 5. En dan raad je het al, dat is natuurlijk met muziek van Dolly Parton. Maar waar dat verder over gaat, dat hoor je zo na het nieuws van 5:30. En Lotte, wat zit daarin?
1: Ik ga het zo even hebben over een bijzondere politieachtervolging afgelopen weekend. Die was namelijk niet op het land.
2: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
11: Ik ben Karin, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
12: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Aalsmeer is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een vrouw uit Dirkshoorn heeft bekend haar man te hebben vergiftigd. Ze heeft meerdere keren methanol in zijn drinken gedaan. Daardoor is hij overleden. Werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Het OM verdenkt haar van poging tot moord en moord. Morgen wordt duidelijk of de vrouw langer vast blijft zitten. De man die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. In 2022 kreeg hij 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd voor het doden van een vrouw uit Limburg. En ruim 20 jaar terug bracht hij zijn zwangere ex-vriendin om het leven. Hij staat nu terecht vanwege die gijzeling in februari. Hij zou de medewerkster in de wurggreep hebben gehouden, bovenop haar hebben gezeten en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte daardoor zwaar gewond. Een man uit Purmerend is gistermiddag aangehouden op het Alkmaardermeer na een achtervolging op het water. De politie kreeg een melding van een mishandeling in de relationele sfeer. Toen de politie aankwam, stapte de verdachte in een boot en vluchtte. Agenten zetten een achtervolging in. Een agent richtte een taser op de man. Uiteindelijk is hij aangehouden en hij zit nog vast. En het zal je niet ontgaan zijn, Harry Styles heeft de afgelopen tijd 10 keer opgetreden in Amsterdam. Om de stad te bedanken werden paroollezers afgelopen zaterdag verrast met een berichtje van de zanger achterop de krant. Nu is er een hele run ontstaan op die editie. Veel mensen vragen de krant of er nog een exemplaar over is. Maar het aantal kranten is beperkt en daarom heeft de krant nu een oproep gedaan voor mensen die dat exemplaar niet zelf willen bewaren. Zij kunnen hem gratis opsturen naar de krant zodat hij terechtkomt bij een fan. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Dan gaan wij verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
14: Patricia, goedemiddag.
0: Hey, goeiedag. Hey Jan, het was wat bewolkt vandaag, maar hoe was het verder eigenlijk?
14: Ja, het is wat je zegt. Het was vrij tamelijk bewolkt. Af en toe nog wel een flets zonnetje, maar meestentijds toch behoorlijk bewolkt. En de laatste uren is de buiigheid toegenomen. Op sommige plaatsen is 2 mm gevallen tot nu toe. Is niet zo heel veel. Maar je ziet dus meer buien al. En er zit een actieve buiengebied boven Zeeland en Zuid-Holland. Er wordt ook onweer gerapporteerd. Nou, vanavond in eerste instantie ook bij ons buien. Er kunnen enkele flinke buien zijn met kans op onweer. En in de loop van de avond trekken de buien weer weg. Temperaturen die zijn best wel aardig geweest. Het werd in Purmerend en op Schiphol bijna 22 graden. Oh. Wij kan zee 19 graden. Het zijn ook meteen de hoogste temperaturen voor wat betreft deze week. En dan bedoel ik de werkweek. En waarschijnlijk ook zaterdag. Daarna dan ziet het er wat gunstiger uit. Maar de komende dagen hebben we lagere temperaturen dan dit soort waarden die vanmiddag zijn gemeten. Dan gaan we meteen door naar morgen. Dan is het in de ochtend waarschijnlijk toch meest droog weer met geregeld zon. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Maar het blijft waarschijnlijk een groot deel van de ochtend op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de ochtend en in de middag, en deels ook in de avond, komen er fellere buien. Dat heeft alles te maken met afkoeling van de bovenlucht. En die buien kunnen ook weer vergezeld gaan van onweer, maar ook hagel en windstoten. En het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden. En de wind trekt nog wat aan. Woensdag eveneens enkele buien met kans op onweer. Af en toe zon, maar opnieuw 17 tot 18 graden. En donderdag en vrijdag zijn nog steeds neerslagkansen. Temperatuur verandert niet zoveel. Er komt misschien ietsje bij, maar het zal niet al te veel zijn. Dus het blijft toch vrij koel deze week. En pas in het weekend dan zien we onder invloed van hoge druk boven West-Europa dat de neerslagkansen gaan afnemen. Er komt meer zon, met name vanaf zondag. En dan zien we ook de temperatuur geleidelijk oplopen naar een niveau van zo rond de 23, 24 graden.
0: Oh, dat klinkt heel aangenaam. Ik las ergens iets over dat we weer naar de 30 gaan. Maar dat is dus nu nog niet aan de orde, Jan.
14: Dat is nog niet aan de orde. Ah, okay. En dat moet ook allemaal nog maar. Hè,
0: want, ja. Ja, niet te vroeg. Goed. Niet te vroeg.
14: Nee, als je af en toe die berichten leest, dan denk je, oei.
0: Ja, dat heb ik wel eens aan. Denk, hè, nu opeens weer naar 30 graden, dat is toch ook gek. Maar dat is dus nog niet aan de orde. Het wordt wel ietsje beter in het weekend. En dat is wel weer fijn, Jan, want er zijn veel mensen vrij. En dan kunnen we een beetje van het mooie weer gaan genieten.
14: Zo is het.
0: Fijn. Dank u zeer.
14: Jou,
0: dank
14: hoor,
0: u hartelijk, meneer Visser. En we horen jou over een uurtje weer. En morgenochtend vroeg natuurlijk in de ontbijttafel. Een mooie avond voor jou.
14: Hetzelfde.
0: Joep. Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen met de verkeersinformatie die Suus voor zich heeft.
15: Ja, het is best wel druk. Er zijn 12 vertragingen in onze provincie. En ik noem even die van langer dan 10 minuten. Dus als ik hem niet noem, dan is het niet zo lang. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer heb je een dik kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart, daar is een ongeluk gebeurd. En de rechte rijstrook is ook dicht. Daardoor heb je een dik kwartier vertraging. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Noordscharwoude heb je meer dan 10 minuten vertraging.

0: Force with No Name. Je hoorde America hier bij NH. We gaan eens even het theater induiken. Dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Vandaag de dag.
0: En dan beginnen we met muziek. Met muziek van Dolly Parton. Je kent het nummer zeker. Misschien ook wel de film waar het bij hoorde, dit nummer. In 1988 scoorde Dolly Parton een wereldwijde hit met dit nummer. Het is een heerlijk, vrolijk liedje, maar het heeft natuurlijk ook wel een beetje een kritische boodschap. Want het nummer gaat over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die voor hun baas moeten ploeteren en zelf nooit boven hogerop komen. En het nummer werd oorspronkelijk geschreven voor de gelijknamige film. Dus ook uit 1980, waarin Dolly Parton zelf trouwens ook een rol speelde. En het verhaal groeide uit tot een musical die nog altijd populair is. En dit weekend brengt theatergroep Horizon 9 to 5 de musical naar het theater De Vest in Alkmaar. En een van de spelers is Josephine Stam. Goedemiddag, Josephine.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat een fantastisch mooi nummer is dit toch. En Dolly Parton is natuurlijk een topvrouw. Maar voor de mensen die het verhaal van 9 to 5 niet kennen, waar gaat die musical eigenlijk over?
2: Het is een verhaal dat zich afspeelt eind jaren 70. Het gaat over drie vrouwen. Er werden drie hoofdpersonen. Eén vrouw die ik zelf mag spelen, die al jaren eigenlijk de CEO is op de zaak, maar daar nooit de credits voor krijgt.
0: Ja.
2: Er is één vrouw die is inderdaad op Dolly gebaseerd. Dat is iemand die heel mooi is, maar daar vaak op wordt beoordeeld en niet op wat ze kan.
0: Oh ja.
2: En er is een vrouw die inderdaad voor het eerst aan het werk gaat, omdat ze getrouwd was thuis, maar dat liep niet zoals het moest gaan. En die komt eigenlijk voor het eerst werken. En die drie vrouwen die komen daar samen in een inderdaad best wel een mannenmaatschappij.
0: Ja.
2: En daar gaat het ook wel over. En gedurende de show komt er op een gegeven moment een breekpunt waar ze eigenlijk allemaal een soort transformatie ingaan. Ik denk dat het mooist cryptisch is om het zo te stellen.
0: Ja, we gaan nog niet
2: dat ik alles weggeef.
0: Nee, precies.
2: Natuurlijk.
0: We gaan het nog niet helemaal verklappen. Maar het verhaal gaat dus over die drie vrouwen. Net als in de film in der tijd. Hè?
2: Ja.
0: En dat verhaal komt dus oorspronkelijk uit de jaren 70, begin 80. Hoe relevant is het nog nu in deze tijd?
2: Ik
0: hoop natuurlijk dat het heel anders is nu tegenwoordig.
2: Ja, nee, ik denk dat het nog steeds een relevant thema is. Dat nog steeds de vrouwen zijn die vechten voor hun rechten.
0: Ja, die misschien minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega's ook.
2: Dat zou kunnen, ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ik denk dat het nog steeds een actueel thema is. En met dingen die in het nieuws zijn geweest, dat het nog steeds een thema is dat speelt.
0: Ja, ja. Is dat ook iets wat je om je heen hoort? Want je bent natuurlijk zelf een vrouw. Hoor je ook van mensen om je heen dat die in situaties zitten op het werk waarvan ze denken van, goh, eigenlijk klopt er hier iets niet. Zou ik als vrouw misschien wel wat meer credits kunnen krijgen voor wat ik doe? Of maak ik minder kans op promotie?
2: Nou ja, in ieder geval waar het wel in zit is als je op een gegeven moment kinderen gaat krijgen, dat je wel toch op werk ook hetzelfde moet doen. En ik denk dat daar soms wel een verschil in zit bij mannen en vrouwen.
0: Ja. Ja.
2: Dus onder andere daarin inderdaad.
0: Ja.
2: Dus het komt nog wel voor.
0: Ja, zeker. Nou, en ik denk ook, dat vond ik in de film heel mooi, van die rol van Dolly Parton, dat vrouwen denk ik nog steeds wel, als ze ergens komen werken en ze zijn beeldschoon en noem maar op, dat mensen dan toch eerder denken van, nou ja, hè, die zit er leuk voor de looks, maar ik denk niet dat zij echt serieus een goede bijdrage kan leveren verder.
2: Ook dat gebeurt nog steeds. Ja, zeker
0: weten. Een soort vooroordelen waar je tegen moet knokken dan.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, en die musical, hoe is die verder? Wat gaan we allemaal zien en beleven? Want een musical is natuurlijk heel veel zang. Kun jij een beetje zingen zoals Dolly Parton?
2: De rol die op Dolly is gebaseerd, zingt inderdaad een beetje country.
0: Ja.
2: En het is wel, want het is ergens natuurlijk een thema wat nog steeds speelt en wat ergens zwaar is, maar het stuk is helemaal niet zwaar.
0: Nee.
2: Het is eigenlijk meer een soort blijspel in een musical. En er komen verschillende muziekstijlen langs. Maar het is ook wel echt wel comedy en feel good.
0: Ja.
2: Het is ook met een grote knipoog gedaan, zeg maar.
0: Ja, net als de film eigenlijk in der tijd.
2: Ja,
0: dat was ook echt een hele grappige film met wel een diepere boodschap, maar wel echt om te lachen ook.
2: Het verhaal is eigenlijk hetzelfde, alleen zitten hier liedjes doorheen. Het is natuurlijk wel echt musical.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja. En is dat allemaal muziek van Dolly Parton zelf of ook van andere artiesten?
2: Zij heeft er wel meegeschreven aan de muziek van de musical in de tijd.
0: Oké, dus daar kunnen we dan nog eens een keer dubbel van genieten.
2: Ja.
0: Jullie zijn al een jaar bezig met de voorbereidingen, begrijp ik. En nou is donderdag de eerste voorstelling. Hoe spannend is dit?
2: Ja, dit is waar we naartoe werken.
0: Ja.
2: Ja, een heel jaar lang zijn we met z'n allen bezig naar dit moment dat we eindelijk de Vest in mogen. En op dat grote podium mogen laten zien waar we een jaar lang aan hebben gewerkt. Dus daar kijken we heel erg naar uit.
0: Ja, dat snap ik. Nou, en met wat voor gevoel hoop je dat de bezoekers de zaal straks zullen verlaten?
2: Nou, blij.
0: Ja, hebben ze gelachen?
2: Gelachen, vrolijk. Maar misschien ook dat ze inderdaad nadenken van... dit is een thema wat ik nog steeds herken. Dus,
0: mooi. Nou, een voorstelling met heel veel aspecten dus. We kunnen gaan zien op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 juni... in Theater De Vest. Dankjewel, Josephine. Heel veel succes donderdag.
2: Dankjewel.
0: En het leuke is dat wij een paar vrijkaarten mogen weggeven. Dus als je nou zit te luisteren en je denkt... ik wil toe naar 9 to 5, de musical in Theater De Vest... aanstaande donderdag, vrijdag of zaterdag... wij geven vrijkaarten weg. Dus klim gelijk even in de app. Stuur een berichtje naar 088-850-51-52. Vertel even waarom je erheen wil en wie je mee gaat nemen. Dat wil ik natuurlijk ook wel even weten. Dus, nog even samenvattend. De musical 9 to 5 met muziek van Dolly Parton. Hoe leuk is dat? Op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 juni... in Theater De Vest in Alkmaar. Stuur ons een appje via het bekende nummer 088 850 51 52.

0: over hardwerkende vrouwen gesproken. Dit was Caro Emerald, Back It Up, hoorde je. En we gaan nog eens eventjes kijken, want we hadden kaartjes om weg te geven. Dat is natuurlijk leuk.
1: Vandaag de dag.
0: Maar dan moeten we die kaartjes ook wel gaan weggeven, vind je niet?
2: Want nee, zeker.
0: Anders dan blijven ze hier maar liggen.
2: Ja, en anders zijn er twee lege stoelen donderdag 11, vrijdag 12 of zaterdag 13 juni.
0: Nee,
2: komend
0: dat
2: weekend al.
0: Absoluut.
2: Dat zou zonde zijn.
0: Nee, dat is echt zonde. En er komen ook heel veel appjes binnen van mensen die heel graag naar 9 to 5 de musical toe willen komen het weekend. Dat is natuurlijk superleuk. En dan gaan we eens eventjes kijken wie er op dit moment aan de telefoon is. Goedemiddag.
3: Hoi.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Carlijn.
0: Dag Carlijn, goedemiddag. Ja, jij reageerde op ons oproepje voor de vrijkaarten.
3: Ja.
0: Want het lijkt je wel leuk om naar 9 to 5 de musical te gaan?
3: Ja, zeker. Nou, ik kwam eigenlijk net uit mijn werk binnengelopen en mama zei, oh snel, je moet appen, dit is je kans. Dus zo, van het een komt het ander.
0: En bij deze, nou, gefeliciteerd. Jij hebt de kaartjes gewonnen. En ga je dan ook met je moeder samen?
3: Zeker.
2: Nu moet ze dat wel zeggen.
0: Dat denk ik ook inderdaad, Carlijn. Nou, gezellig toch? Een moeder- en dochteruitje voor twee hardwerkende vrouwen, begrijp ik.
3: Ja.
0: Ja? Want jullie zijn allebei harde werkers?
3: Ja, ik kom net uit mijn werk gelopen en mijn moeder eigenlijk ook. Mijn moeder die werkt in de zorg en ik werk op een zorgboerderij, dus ook in de zorg.
0: Ja, dus dan zijn jullie allebei wel harde werkers, denk ik zo. He?
3: Ja, we doen ons best.
0: Nou, goed zeg. En dan gaan jullie lekker een avondje uit. Blijf even aan de lijn, gefeliciteerd. En dan gaat Suus even met je overleggen wanneer jullie het beste kunnen. Want je moet natuurlijk wel even tijd ervoor hebben. Dat is ook weer zo.
3: Heel erg bedankt.
0: Nou, graag gedaan. Dag.

0: Let's Dance, David Bowie. Wat had hij een prachtig pak aan in de clip die hoorde bij dit liedje.
1: Ja?
0: Heel goed, ja, was heel mooi. Zoek het maar eens op. Toen had hij heel blond haar, zag er opeens helemaal anders uit.
1: Oh.
0: Heel grappig. Hey, het is bijna 6 uur, Suus. En dat betekent ook dat wij, zoals altijd, weer op zoek gaan straks naar een dagplaatje. Daar kunnen onze luisteraars nu alvast mee beginnen. Als ze althans weten in welke richting ze moeten zoeken. Dus kun je een hint geven waar het over gaat, de dagplaat?
1: Oh, nog niet het hele thema weggeven. Er zwemmen vissen in.
0: Oké.
1: Maar het is niet het nieuwe aquarium van Artis.
0: Oké.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
9: Ik ben Chris uit Amsterdam.
10: Ik ben Monique uit Opdam.
11: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
12: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
14: Goedenavond. Een vrouw uit Dirkshoorn heeft bekend haar man te hebben vergiftigd. Ze heeft meerdere keren methanol in zijn drinken gedaan en daardoor is hij overleden. De gemeente Amsterdam moet opnieuw kijken naar een stuk parkeervrije Herengracht. Dat heeft de Raad van State besloten. Na de herinrichting had de gemeente het stuk als woonerf bestempeld, maar dat is het niet volgens bewoners. En supermarkten waarschuwen het kabinet voor enorme prijsstijgingen. Eten en drinken kan volgend jaar tot wel 10% duurder worden, stelt de branche in een brandbrief. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de weg? Suus, staan er nog veel files?
1: Nou, het zijn er nog een paar, maar ze zijn over het algemeen heel kort hoor. Alleen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is ook dicht en daar heb je dik 20 minuten vertraging. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer heb je een kleine 10 minuten vertraging. En de rest van de files zijn 5 minuten of korter.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Oh, heerlijk hier, hè?
19: Ja, eindelijk even niks.
20: Dit is echt nice.
21: Hola, le pongo dos cervezas.
22: Hola, señor. Sí, 2 bier.
20: Voor mij?
18: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
21: Por favor.
20: Proost. Proost.
22: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Song hoorde je. Daarmee is het 6:11 geworden. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, ook vandaag kijken we weer even mee met de verslaggevers van NH. Want zij zijn onze ogen en oren in de provincie. Nou, gisteren en vandaag waren ze volop bezig met die grote brand in Zwaanshoek. Die brand die brak gistermiddag uit op een bedrijventerrein, vlakbij een tuincentrum. Eerst was er in de omgeving een enorme explosie te vertellen. Dat vertelden omstanders aan onze verslaggevers.
3: Ik was een plantje aan het uitzoeken buiten. En toen zag ik al een soort rookwolk. Toen dacht ik, oké, vriendinnen, we moeten weg hier. En toen binnen in het tuincentrum was een enorme knal. Een paar knallen achter elkaar. Het was oorverdovend.
4: Die knal was 3 keer zo hard als de hardste onweersknal. Dus het was echt niet normaal.
3: Het was heel heftig, heel hard. Ik had het idee dat gebouw het instorten was. Of dat er iets de lucht in ging. En toen was het vooral rennen, mijn vriendin en mijn zoontje zoeken. En snel naar buiten.
0: Ja, behoorlijke paniek dus daar bij dat tuincentrum waar gewoon nog mensen aan het winkelen waren. Het was een gigantische knal. En als je wil weten hoe dat er ongeveer uitzag, dan kun je ook even kijken bij ons op de website. Want daar is een filmpje te zien. Van een afstand gefilmd is het. En die explosie moet enorm geweest zijn. Nou, onze verslaggever Annabel van der Lauw die ging dus vandaag nog even terug naar Zwaanshoek. Annabel, wat trof je daar aan?
5: Ja, het was niet te missen waar de brand had plaatsgevonden. Want toen ik kwam aanrijden zag ik al meteen heel veel mensen die geparkeerd stonden langs de dijk. En heel veel mensen langs het politielint, waar eigenlijk de straat was afgezet. Die keken naar de plek waar op dat moment ook de brandweer nog bezig was om de laatste oplaaiende brandjes te blussen. Maar in de ochtend hebben zij het vuur helemaal onder controle gekregen en konden brandweer ook vertrekken.
0: Ja, en die brand zou zijn begonnen in een loods. Jij sprak vandaag met de eigenaar van die loods. Wat vertelde hij?
5: Ja, die man die woont ook op het erf. In eerste instantie schrok hij natuurlijk zelf ook. De ramen sprongen uit de kozijnen. En uiteindelijk had hij dus door dat het in de loods, in zijn loods had plaatsgevonden. En hij verhuurt die plek aan 6 mensen, 6 verschillende partijen. Die heeft hij allemaal gesproken ook vandaag. Maar zij konden ook allemaal niet vertellen waarom eventueel deze brand, waar het eventueel begonnen kan zijn.
0: Ja, ja. En wat stond er in die loods?
5: Ja, dat weet ik verder ook niet. Dus dat zijn verschillende partijen en daar heeft hij ook geen antwoord op gegeven verder.
0: Nee. Nee. Nou, die brand die woedde ook bij een bouwbedrijf, begrijp ik, en een garagebedrijf. En ook daarvan heb jij met de eigenaars gesproken. Die eigenaar van de garage was gisteren ook zelf aanwezig, hè, toen de brand uitbrak.
5: Ja, klopt. Ja, hij was er dus nu ook vandaag. Een jongen. Hij heeft een garage. En hij was op dat moment nog in het weekend even door aan het werken om een paar reparaties af te krijgen. En hij hoorde een. Het was eerst dat hij brand rook. Op dat moment schrok hij natuurlijk. En is hij met een vriend samen 6 auto's uit de garage gaan rijden.
0: Oh.
5: Die heeft hij dus nog gered, terwijl de brand al woedde. 1 auto stond op de brug, die heeft hij niet meer kunnen redden. Die is totaal los, vertelde hij. Maar uiteindelijk, later kwam pas de explosie. Dat is wat hij mij vertelde. En toen viel alles naar beneden en moest hij snel ook weg.
0: Jeetje, wat een gevaarlijke operatie, zeg, die hij heeft ondernomen.
5: Zeker.
0: Ja. Ja, heel erg schrikken dus. Ik begrijp dat van jou dat er ook mensen kwamen kijken vandaag die hun auto daar hadden staan in die garage. Die waren zich natuurlijk ook helemaal rotgeschrokken.
5: Ja, nee, zeker. Er was dus één man die. Ja, die had zijn auto naar de garage gebracht voor het weekend. En die maakte zich nogal zorgen of de auto tussen het puin lag. Maar de politie kon hem wel vertellen dat zijn auto een van de auto's is die waarschijnlijk gered is.
0: Ah.
5: Want die stond zonder schade buiten.
0: Ah, gelukkig.
5: De operatie van de garage-eigenaar heeft zijn werk gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, wat ongelooflijk heftig voor die mensen. En ik begrijp dat je ook gesproken hebt met de eigenaars van het aannemersbedrijf. Dat het een familiebedrijf is. Hoe kwam het nieuws daar binnen van die grote brand?
5: Ja, ik heb de eigenaar van Tebbens gesproken, inderdaad. Hij heeft het bedrijf van zijn schoonvader overgekocht en inmiddels aan zijn zoon verkocht. Maar ja, bij hem zag ik echt wel die emotie. Toen hij ook vertelde dat er spullen van zijn vader nog ook in het pand stonden. Toen sprongen de tranen ook wel bij hem in de ogen. Ja. Hij zei wel van ja, er is gewoon bepaalde spullen zijn gewoon niet te vervangen. En dat is ook wat de garagehouder ook zei. Ja, de materiële schade is maar de helft. Hij heeft ook een crowdfunding gestart, maar alsnog is er zoveel wat gewoon niet vervangbaar is.
0: Ja, tuurlijk, ja. Nou, veel emoties dus daar op dat terrein in Zwaanshoek, waar gisteren die grote brand woedde en er een heftige explosie was. Dankjewel, Annabel, dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. En de verhalen over deze brand vind je terug bij ons op de website op nhnieuws.nl. En daar dus ook de beelden van die heftige explosie.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Fiddler en The Beast of Burden. Het is weer die tijd. Die tijd dat je even moet gaan opletten. Want dan gaan we op zoek naar een plaatje. En als we jouw plaatje kiezen, dan gaan we hem helemaal draaien.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Dat noemen wij de dagplaat. Een plaatje dat goed past bij de dag van vandaag. En nou is het, Suus, vandaag Wereldoceanendag. Of Oceaandag. World Ocean Day. Een dag die is... Ja. Een dag die is uitgeroepen door de Verenigde Naties om stil te staan bij het belang van gezonde oceanen voor een leefbare planeet. Dat is ook wel belangrijk, want er is ook best veel oceaan op de wereld, hè, Suus?
3: Ja, 70% van de mooie aardbol bestaat uit water.
0: Jeetje,
3: veel,
0: ja. Hè?
3: Ja, best wel veel. Ik ben ook naar die... die heet ook Ocean.
0: Van
3: David
0: Attenborough.
3: Was toen in de bios vorig jaar of zo?
0: Ja.
3: Daar ben ik heen geweest.
0: Oh, prachtig, hè?
3: Ja, ik moet wel zeggen, nu ik erover nadenk, wat is er nou precies van blijven hangen?
0: Dat er heel veel plastic in de zee
3: zit. En dat het, ja, en het ging ook over manieren van vissen die niet allemaal goed zijn voor de diversiteit van de zee.
0: Ja, dat zijn de minder leuke kanten. Maar dit is wel precies waarom de Verenigde Naties meer aandacht wil voor de oceanen. Want ze zijn natuurlijk superbelangrijk. We zoeken dus plaatjes over oceanen, zeeën, water of de natuur. En waar dacht jij toen aan?
3: Ja.

0: Ik denk bij alle dagplaten altijd aan iets uit het oeuvre van K3. Dus het is deze geworden. Oh, wat grappig.
1: Ben je ook gisteren toevallig naar hun allerlaatste?
0: Ik was niet gisteren erbij, maar ik was in Ahoy een paar weken terug.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, zeker.
1: En meestal zingen met Blup. Ik ben
0: heb met alles meegezongen.
1: Oh, wat heerlijk voor je.
0: Leuk.
1: Hey,
0: wat kies jij?
1: Nou, ik dacht aan een heel mooi nummer van Eric Clapton.
2: How deep is the ocean?
1: Ja, prachtig. Maar goed, die gaan we niet draaien. Want de keuze, lieve luisteraars, is dus aan jullie. Plaatjes over oceanen, kom maar daar op 088-850-51-52. Je kunt appen of je kunt bellen.

0: Way You Take Time. Je hoorde Joe Buck. En straks na het nieuws van 6:30... dan hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. Plaatjes zoeken we over oceanen en de zee. Eerst is het nieuws van 6:30 met Lotte. Wat zit erin?
1: Het aquarium van Artis is verbouwd en daarmee ook een Amsterdamse gracht daarbinnen. Hoe dat eruit ziet, hoor je zo.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Ik ben Henk en ik woon in het mooie Vondelparkbuurt Amsterdam.
14: Hoi, ik ben Joke en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Alfred uit Alkmaar.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:50. In Hilversum is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. Boodschappen worden volgend jaar tot wel 10% duurder. Daarvoor waarschuwt supermarktkoepel CBL in een brandbrief aan het kabinet. Volgens de supermarkten zijn die hoge prijzen deels te wijten aan maatregelen van de overheid. Onder andere de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en de verhoging van het minimumloon zouden daarbij meespelen. De brancheorganisatie roept op om de voorgenomen beleidsmaatregelen de komende tijd nog niet uit te voeren. Een vrouw uit Dirkshoorn heeft bekend haar man te hebben vergiftigd. Ze heeft meerdere keren methanol in zijn drinken gedaan en daardoor is hij overleden. Werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Het OM verdenkt haar van poging tot moord en moord. Morgen wordt duidelijk of de vrouw langer vast blijft zitten. Amsterdam moet opnieuw kijken naar een stuk parkeervrije Herengracht in Amsterdam. Dat heeft de Raad van State besloten. Na de herinrichting had de gemeente het stuk als woonerf bestempeld. Daar waren bewoners van de binnenstad niet blij mee. Ze zeggen dat er zoveel verkeer rijdt dat het niet meer verkeersluw is, zoals bij een woonerf bedoeld is. De bewoners waren ook niet blij dat de parkeerplekken waren verdwenen. Maar nu oordeelde de rechter dus dat het stuk parkeervrij blijft. Wat er verder gaat gebeuren met het stuk Herengracht gaat de gemeente ergens in de komende maanden besluiten. En de Amsterdamse dierentuin Artis is klaar met de verbouwing van het aquarium. Het heeft 5 jaar geduurd en kostte €50 miljoen. De verbouwing was hard nodig, want het pand was na 140 jaar aangetast door zoutwater. In het aquarium was ook een Amsterdamse gracht nagebouwd. Eerst met een roestige fiets en plastic in het water. Maar ook die heeft een upgrade gekregen.
17: Het gaat nu eigenlijk over de gracht van de toekomst.
3: Dus een gracht waar planten in groeien. Een gracht waar vishotels in zitten, zodat vissen kunnen verstoppen, maar ook eitjes kunnen afzetten. Het is helemaal van deze tijd.
1: Mastoren bij de NOS. Zaterdag is de grote opening van het vernieuwde aquarium. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Wij gaan door met het weer, want Jan Visser die weet hoe het vanavond wordt.
5: Vanavond is het enige tijd flink buiig en er is ook kans op onweer. De wind waait uit het westen en is matig en het is maar een graad of 14 tot 15 in de buien. Later vanavond en de komende nacht wordt het droog en zakt de temperatuur naar 12 graden. De wind draait naar het zuidwesten. Morgen in de ochtend geregeld zon en waarschijnlijk op een enkele bui na droog. In de middag echter weer een toename van de buiigheid. Sommige buien kunnen flink uitpakken met onweer, hagel en windstoten. Het wordt niet warmer dan 17 graden en de zuidwestenwind is matig aan zee en op het IJsselmeer, vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: Kiss.
1: Prince Soria hier bij NH. En wij gaan eens even kijken wat vandaag de dagplaat gaat worden.
0: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
1: Want we gingen op zoek naar liedjes over oceanen en de zee, omdat het vandaag Wereldoceaandag is. En Susje wist ons te vertellen dat meer dan 70% van de wereldbol bestaat uit oceanen.
3: Jazeker.
1: Dat is
3: zijn
1: echt
3: nog groot, hè?
1: Ja, als je de oppervlakte. Ja, en die zijn dan ook nog eens een keer heel diep.
3: Dat ook nog.
1: Want het gaat soms wel 40 kilometer.
3: Ja,
1: in,
3: oh, dat was trouwens in die docu van David Attenborough.
1: Ja,
3: ook echt helemaal. Dat je, het ging over hoe diep het op bepaalde plekken en zo.
1: Ongelooflijk beangstigend vind ik dat.
3: Ja.
1: En er zijn mensen die het leuk vinden om daar dan in te duiken. Mm-hmm. Nou, dat lijkt mij dus echt de hel.
3: Ik ben sowieso niet van duiken.
1: Nee, helemaal niet.
3: Maar ik vind snorkelen wel heel leuk.
1: Tuurlijk.
3: Ja.
1: Vrolijke
3: visjes kijken.
1: Ja. En dan een liedje van K3 erbij zingen misschien.
3: Ja, gezellig.
1: Ik zie het je zo doen. Ja, ik heb ook één keer gesnorkeld. Dat was in Griekenland. En ik had allemaal die spullen en alles. Ik dacht, nou, nu ga ik wat beleven. Nou, er lag alleen maar modder. En die vissen waren allemaal bruin. Nee, ik vond er echt helemaal niks aan. Dan moet je denk ik echt naar een Egypte of zo.
3: Curaçao.
1: Ja, nou, in een ander leven misschien. Wie weet. Maar goed, we zochten dus plaatjes over oceanen en zeeën. Toen kwamen er een heleboel mooie liedjes binnen. Soms ook met meer een artiest die daarop aansloot.
3: Billy Ocean natuurlijk, hè?
1: Oh, ja.
3: En daar kwamen dan meerdere opties weer voor langs. De eerste van Paul.
1: Nou, dat is ook als je gaat duiken trouwens in zo'n cabine en dan gaat er een rood lampje branden. Dan weet je ook wel dat het goed mis kan
3: van die handteken.
1: Ja, precies. Ja.
3: Abort.
1: Ja, Bart die kwam ook met Billy Ocean, maar dan een andere. Oh.

0: gaan we verder met...
1: Die van Frank, Otis Redding, natuurlijk Sitting on Dock of the Bay.
0: Oh.
2: So I'm just gonna sit on the dock of the bay. Watching the tide roll away.
0: Dat is zo mooi. Je hoort die oceaan ook erin. Dat maakt het ook zo'n mooi liedje, denk ik. Je hoort het water. Letterlijk.
1: Germa, die belde, die wilde Cliff Richard horen.

0: dit liedje ken ik helemaal niet van Cliff Richard.
1: Jij?
0: Nee, hè?
1: Heel emotioneel.
0: Dan, ja, en dat vind ik wel grappig. Want ze, ja, hij heeft natuurlijk heel veel liedjes gemaakt, Cliff. Maar
1: dit is nou niet bepaald waar hij bekend om staat.
0: Ik zou het ook nooit herkend hebben als je dit zou horen. En je zegt, wie is dit? Dan kom ik niet met Cliff Richard.
1: Nee, dat snap ik.
0: Zou ik eerder Lionel Richie denken of zoiets. Dankjewel, Germa, voor dit inkijkje in het oeuvre van onze Cliff Richard. Jos, die kwam nog met John Denver aan.

0: zit me echt aan te kijken van, doet ze nou? Kan er mee zingen?
1: Nou, ik zat te denken, wat is er ook weer met Calypso en ja, de zee en de dikke en de...
0: Ik zat te wachten tot het woord als je aankomt.
1: Nee, want het heeft dus iets te maken met dat het een soort waternimf of zo was. Nou ja, maar goed, als je Calypso googelt, vind je alleen maar hotels met hele mooie zwembaden.
0: Ja, maar inderdaad, in het verhaal van Homerus was het...
1: Dat is bij mij erg ver weg. Maar
0: ja, bij mij
1: mee.
0: Ook, maar dank je ons toch even goed voor het doorsturen. Misschien kun je ons straks nog eventjes appen wat het ook weer was. Ja. De link met de oceaan. Maar goed, er is uiteindelijk natuurlijk maar één dagblaadje die het kan worden. En dat is dit geval het verzoek dat binnen is gekomen van zowel Arnold als Gertie als Lucia en Henny. Die waren het over één ding eens. Het moet Raccoon worden met het prachtige nummer Oceaan.
2: Dagblaad.

0: Davina Michelle.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, de avond is begonnen. We kijken nog even terug op deze maandag de 8e juni. Het was de dag dat Francis in zijn rol van presentator en kaasgaaf weggever heel serieus nam in de ontbijttafel. Pieter is namelijk altijd heel erg streng.
2: Oh jee.
3: Zou je geen force meer hebben?
2: Nee, want dat mag niet, hè?
3: Nou, Pieter had hem al uitgedrukt.
2: Had Pieter hem er al uitgedrukt?
3: Denk ik wel, ja.
2: Oké, dan ga ik hem ook uitgooien.
3: Echt?
2: Nee, dat weet ik niet. Ja. Ja, maar ik moet toch doen wat Pieter zegt? Nee, wat jullie zeiden. Nee, wacht even. Nee, ik moest net zo streng zijn als Pieter.
3: Ja, dat is ook zo. Oké, ophangen. Oh, wat erg.
0: Oh, dit is wel erg. Ja, en hoe het afliep, weet ik eigenlijk niet. Ik heb net een stukje gemist, blijkbaar.
3: Ja, maar het is ook grappig, want Anna die vindt altijd Pieter veel te streng. Dus
0: en
3: die
0: nu gaat ze...
3: En
0: nu is zij de rol van Pieter een beetje op zich genomen. Goed, het was ook de dag dat de tweelingbroers van de muziekgroep Tangerine te gast waren bij June Tot 2. En Barbara die vroeg zich af of de broers hun vrouwen wel eens voor de gek houden.
4: Ja, nou, via de telefoon horen ze het bijna niet.
0: Nee?
4: Dat hebben ze wel misschien, maar dat was in het begin... Zeker, ja.
0: Ja.
4: Nou ja, ik ben wel eens met Sanders vrouw naar bed geweest. En dat heeft een kind opgeleefd. En die weet het nog steeds niet.
5: Bij deze dus.
6: Ik denk ook altijd, wat lijkt hij toch op jou?
5: Ah, leuk. Ja, dat is een goeie.
0: Ja, nou, een goede grap natuurlijk. Maar die stemmen lijken echt heel erg op elkaar. Want ik zat ook te luisteren op een gegeven moment in de auto. Zat ik en dacht, hè, wie is nou wie? Maar ja, ze zijn dus gewoon een tweeling. Goed, het was de dag dat wij vanmiddag even belden met Richard... die het WK Anti-Schaken organiseerde. En dat is dus schaken, maar dan moet je juist zo snel mogelijk... van al je stukken afkomen, legt hij even uit.
7: Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is één bepaalde regel... namelijk dat als je kan slaan, moet je slaan. Nou ja, kun je je wel voorstellen. Als je een verkeerde zet doet, ja, dan ontstaat er gelijk een kettingreactie... waardoor je gelijk al je tegenstanders stukken moet slaan. Dus het spelletje vrij snel afgelopen.
0: Nou, het is dus nog een hele sport om dat voor elkaar te krijgen. Om zo snel mogelijk de andere stukken eraf te hebben gedaan.
3: Ja, lijkt me echt interessant. Ik ga me er eens even in verdiepen.
0: Ja, doe dat, dan horen we dat binnenkort weer een keer voor jou. Morgen is er weer een dag. Dan gaat verslaggever Sjoerd aan de slag met een zeis. Wat is dat eigenlijk?
8: De zeis is een bijna vergeten gereedschap voor weidebeheer. Hij is bruikbaar voor ruige stukjes... en plekken waar je met een gewone maaier niet goed bij kunt. Eigenlijk is een zeis ideaal. Zeker voor de rustzoekende hobbyboer. Maar zeisen moet je leren.
0: Ja, zeisen moet je echt leren, ja. Want anders dan hak je je eigen voetje eraf. Dat willen we natuurlijk niet. Nou, of Sjoerd morgen als een ware hobbyboer ontspannen staat te zeisen... dat hoor je dus heel vroeg in de ontbijttafel. Maar eerst gaan we nog even kijken bij het Stationsplein in Hilversum. Daar is voor vanavond namelijk een demonstratie aangekondigd... tegen de komst van die twee asielzoekerscentra in Hilversum. En verslaggever Rembrandt van der Heijden is erbij... want die demonstratie is al begonnen. Rembrandt, hoe is de situatie daar bij het Stationsplein?
9: Ja, de sfeer is toch wel vrij grimmig. Je ziet zeg maar aan de linkerkant hier of een groep van om en nabij. Ja, dat zijn 100 mensen van Defend Loosdrecht, Defend Hilversum met allemaal Nederlandse vlaggen. Er wordt ook dan weer gescholden. Aan de linkerkant staan partijen als Extinction Rebellion, Gooi voor Gaza, de Dolomina Seist en ook Zaankanters voor Palestina. Dus echt mensen die van ver weg zijn gekomen. Ik liep er net al even doorheen. Zoals ik al zei, er wordt over en weer gescholden. Het is niet heel gezellig. Het regent pijpen stelen, maar het weerhoudt mensen er niet van om toch te blijven. En ik vermoed dat de spanningen zo ook nog wel kunnen oplopen. Want het wordt wel steeds drukker ook.
0: Dus, jeetje. Ja. Maar het klinkt wel een beetje verwarrend dat ook Zaankanters voor Gaza en de Dolomina's daar ook allemaal zijn. Het is een soort iedereen tegen iedereen demonstreren. Of hoe moet ik dat voor me zien?
9: Daar lijkt het op, ja. Ja, daar lijkt het op. Ja.
0: Ja.
9: Ja. Ik heb net iemand gesproken van Extinction Rebellion. En die vinden gewoon dat de asielzoekers die hier komen, dus dat ze er uiteindelijk 190 zijn, dat die gewoon een veilige plek verdienen. De overkant is het daar echt niet mee eens.
0: Nee.
9: Die zien liever helemaal geen asielzoekers.
0: Ja.
9: Dus dat.
0: Ze staan letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. En Rembrandt, jij staat letterlijk heel hard in de wind en in de regen, hoor ik. Dus we kunnen jou moeilijk verstaan. Maar ik was wel nog even benieuwd, wie heeft nou het initiatief genomen? Er zijn dus heel veel groepen op afgekomen. Maar door wie is dit georganiseerd?
9: Ja, voor zover wij begrepen is het actie van Defend Loosdrecht en Defend Hilversum geweest. En toen hebben die andere partijen daarop gereageerd. Dus dat waren de partijen die ik zojuist noemde. Dus het is niet helemaal duidelijk van wie nou het initiatief komt. Maar voor zover ik weet, sprak vandaag met iemand van Defend Loosdrecht, is dat zij daar wel achter zitten. Ze hebben wel ook echt gezegd dat ze geen alcohol willen, geen drugs en geen geweld. Maar ja, ik zie toch wel echt iets anders op dit moment gebeuren. Want ja, de mensen staan echt tegen het hek aan of springen bijna over het hek heen.
0: Oh jee.
9: Dus ja, zo lief als ze het hebben aangekondigd, zo ziet het er niet uit.
0: Nee, duidelijk. Nou, de verbinding is bijzonder beroerd. Dus het is lastig om jou goed te verstaan. En jij moet denk ik ook aan de bak daar. Want er gebeurt van alles om jou heen. Je staat eigenlijk tussen twee partijen in. Als ik het zo hoor, muziek komt er nu ook bij, hoor ik. Rembrandt. Ja, we horen...
9: Ik hoor jullie heel slecht.
0: Ja, dat snap ik.
9: Iedereen komt langs me zeker ook deze kant op gelopen. En mensen zijn aan het roepen met speakers. Dus...
0: Oké, duidelijk. We wensen jou daar sterkte. En een reportage is wellicht morgenochtend te horen in de ontbijttafel. En eventueel ook te zien bij ons op de website. Op NH Nieuws vind je meer over deze demonstratie die op dit moment gaande is. In Hilversum dus. Muziek nu van Roxy Music. En ik wens je een mooie avond. Suus, was gezellig. Tot de volgende.
3: Absoluut. Ik ben er morgen wel ook weer, hoor.
0: Ja. Oh ja.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapenwol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
11: Ik ben Tom. Ik woon in Oostrand aan het mooie Twiske.
12: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
13: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
14: Ik ben Erik en ik kom uit Kolhoren.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
17: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
16: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
7: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
6: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
8: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
6: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
4: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
3: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen en tips. Schrijf je in op nhnieuws.nl.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
6: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
5: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
7: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
5: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Myrthe uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Het is 12 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: rivier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
1: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Ik ben Sarah Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 2:00. Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.